0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Even kijken of Wendy ook al wakker is. Goedemorgen, Wendy.
3: Hey, goedemorgen.
2: Het is 6 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. En Dave Datema heeft het laatste nieuws voor je. Dave, een hele goede morgen ook voor jou.
4: Goedemorgen. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat om een langerlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt en een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel heel lang wegbleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt dan bovenop een eerdere heffing van 3 euro. Volgens de Europese Unie is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven zoals AliExpress, Shine en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet meer goed kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon op een tijd met een schietstoel zich in veiligheid brengen, maar heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij Sprangdalem, op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Dan nog het weer. Eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. En er staan op dit moment nog geen files in de regio, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit.
1: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Michael Jackson en Beat It. Met Peter en Wendy op Radio Rijnmond, een hele goede morgen. Yes, je bent er weer bij.
1: En het is woensdag, dus de week gaat officieel doormidden vandaag.
0: Ja, hij wordt officieel doormidden gezaagd. Zaagmans is weer in het land, zoals we dan zeggen. En wij zijn weer live vanuit het Loodkwartier in Rotterdam. Eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag toenemende bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt ongeveer 21 graden vandaag.
1: En er staan op dit moment nog geen files in de regio, dus je kunt nog lekker doorrijden.
0: Ja, en het nieuws is van gisteren, maar het houdt de gemoederen nog steeds bezig. Naast die uitvaart van Alfredo Gulu, die gisteren plaatsvond, heeft het Openbaar Ministerie 7 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam voor zijn rol bij de dodelijke explosie aan de Schammenkamp, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Volgens justitie was in zijn bedrijfspand een drugslab gevestigd waar met aceton en andere chemicaliën cocaïne werd bewerkt. De explosie zou zijn veroorzaakt door acetondampen. Nou, de strafeis van het OM die luidde als volgt.
2: Zijn doel was niet om een drugslab te laten ontploffen. Zijn doel was een drugslab te exploiteren. Alles overwegingende komen we in de strafzaak dan ook tot de volgende strafeis. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de hoogte van 7 jaar. Met aftrek van de dagen die verdachte in voorarrest heeft gebleven.
0: Ja, het klinkt weinig, maar ze heeft het dus wel helemaal uitgelegd. 7 jaar dus. En zodra er nieuws is, ook in deze zaak, dan hoor je dat natuurlijk als eerste op Radio Rijnmond. En lees je het op Rijnmond.nl. Nou, je hebt het al begrepen waarschijnlijk. Milou, die is nog een paar dagen op vakantie. En daarom is Wendy aangeschoven. Nou, die ken je misschien ook wel als stralend gezicht van het nieuws. En van de marathon op TV Rijnmond. Maar vandaag is ze van de radio. Is ze helemaal van ons? Wat zit er in de show, Wendy, vandaag? Wat gaan we doen?
1: Nou, het is de week tegen pesten. Dus daarover gaan we in gesprek met school en veiligheid en hondenbaasjes opgelet. Want vandaag staat er iets heel leuks op de planning in Rotterdam voor jou en je viervoeter.
0: Ja, en we gaan weer puzzelen vandaag met de Peter en Milou puzzelpuzzel. En we zijn op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Dus ben jij op dit moment wakker? Dat is hartstikke leuk, maar geef dan even een teken van leven. Laat Wendy en mij even weten dat je wakker bent. App even goeiemorgen, app even een plaatje of een smiley of je huisdier. Maakt niet uit, naar de Rijnmond-app. Dan weten we in elk geval dat je wakker bent. En dan draaien wij ondertussen de allernieuwste van Direct. Ze zijn binnenkort in de Ahoy in Rotterdam. En dan hoor je ongetwijfeld ook My Friend. When you run away.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90. En nu.
3: Wat zijn je nog gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Met

0: Lekker wakker worden met Nelly Furtado. I'm Like a Bird hier bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Je bent het inmiddels wel gewend. Elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. Voormalig Sparta-trainer Michael Reiziger die vindt dat hij vanwege zijn werkwijze een geschikte bondscoach van Oranje was geweest. Reiziger laat in gesprek met AD weten dat hij baalt van de kritiek op zijn kandidatuur. Volgens hem beoordeelden veel mensen zijn werk zonder zijn werkwijze te kennen. De KNVB die koos uiteindelijk, zoals bekend, voor Xavi Hernandez als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En Feyenoorder Givaj Zegiel is voor het eerst geselecteerd voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez die zag de Feyenoorder zondag tegen FC Utrecht en roemt zijn techniek en potentie. Een opvallende ontwikkeling. Afgelopen zomer leek Zegiel nog op weg naar Lille. En hij wilde zelf ook vertrekken. Maar die transfer die ging niet door. En dan is altijd de vraag van, was het moeilijk om de knop om te zetten?
2: Ik hoor best wel vaak dat het best moeilijk is, maar voor mij was dat, voor mij was dat niet heel moeilijk, nee. Op een gegeven moment als ik op het veld sta, dan voel ik me gewoon lekker, dan voel ik me vrij. Ik leef nog steeds mijn droom, weet je. Daar doen mijn mensen om me heen me ook aan herinneren van, Chief, je bent nog steeds wel, je gebeden zijn nog steeds waarheden geworden en besef dat wel, ga er dankbaar mee om, ga er goed mee om en werk hard en is een goede teamgenoot. Je kan altijd in uitstraling en in houding kan je altijd het licht uitstralen, zeg maar. En dat probeer ik dan gewoon te doen.
0: Ja, mooie woorden dus van de middenvelder van Feyenoord, die uiteindelijk dus voor Feyenoord koos, daar bleef spelen en zich heel knap in de basis knokte en nu dus wordt beloond met het Nederlands elftal. En of hij dat had zien aankomen?
2: Ik was daar niet echt mee bezig. Dus nee, niet verwacht. Want dat was niet in mijn hoofd. Van, oh, ik moet Nederlands afhalen. In mijn hoofd was vooral, ik moet naar Utrecht weer een vervolgstap maken dat nog beter is voor mijn ontwikkeling. Ja. En dat is gelukt nu bij Feyenoord. Dus dat was vooral in mijn hoofd. En als je het uiteindelijk goed doet bij een club als Feyenoord, dan weet je dat dit wel, erbij komt kijken. Alleen maar nog steeds niet echt mee bezig geweest, eerlijk gezegd.
0: Ja, leuke jongen, hè? En hoe hij zich ontwikkelt bij Feyenoord en dat hij nu dus is geselecteerd, is heel bijzonder. Afwachten of hij ook speelt in een van de vier interlands die op het programma staan. Morgenavond in ieder geval de wedstrijd Nederland tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En er wordt ook een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman, de vrouw van voormalig Feyenoord speler en trainer Ronald Koeman, die overleed namelijk vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze leed aan borstkanker.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: U2, 1987 van het album The Joshua Tree. And I still haven't found what I'm looking for. Nou, volgens Kevin heb ik wel degelijk gevonden waar ik naar op zoek was. Want Kevin die laat via de Rijnmond-app weten. Goedemorgen Peter en Wendy. Ik had gisteren ook al een berichtje gestuurd. Maar ik had mijn telefoon op stilstaan. Peter, je bent een bofkont met Wendy in de studio. Want ze is een leukert.
1: Oh, dus, wat lief. Dankjewel Kevin.
0: Dat is lief, ja.
1: En gisteren hadden we Jona van Luna aan de telefoon. Over zijn nieuwste boek, De Babyboomer Biljoenen. Ja, volgens hem, de babyboomers die komen te overlijden laten straks miljarden achter aan erfenissen. En daar schuilt volgens Jona een groot probleem in.
2: Ja, er zit een soort tsunami aan te komen. Alleen dan niet van water, maar van geld. Dus de huidige babyboomers bezitten 1000 miljard. En dat zal de overgedragen worden. Dat is eigenlijk de grootste vermogensoverdracht die we ooit hebben gezien. En terwijl een groot deel van de samenleving zich een beetje rijk rekent, dus ook Jona van Loenen die een flinke erfenis staat te wachten, is er één ding wat we allemaal vergeten. Want dit zal een economische ramp worden. En hier worden we uiteindelijk, als we niet ingrijpen, allemaal armer van.
0: En wat is die ramp dan? Kun je dat uitleggen?
2: Nou, dus de situatie is dan zo is dat er zo'n enorme hoeveelheid geld naar een bepaalde groep mensen, de Jona van Loenens van deze wereld gaat, dat die eigenlijk helemaal geen prikkel meer hebben om te gaan werken. En dat holt het ondernemerschap uit, dat holt het verdienvermogen van de economie uit. En het gevolg daarvan is dat we uiteindelijk allemaal armer worden. Dat eigenlijk onze economie niet meer produceert. Omdat onze economie niet meer produceert, kunnen wij straks de dingen niet meer betalen.
0: Dus iedereen stopt met werken als hij straks een erfenis krijgt. En daardoor ligt de hele economie plat. Dan komt het een beetje plat gezegd op neer.
2: Ja, en je hebt een soort twee kastenmaatschappij krijgen. Dus zij aan de goede kant van de straat die vanuit met hun ouders wel een woning kunnen kopen. En zij die voor de rest van hun leven huren. En ja, zij die vermogen hebben en dat kunnen laten groeien. En zij die werken en niet vooruitkomen. En Jona die een erfenis vangt en kan rentenieren. En zij die een soort dalende roltrap oprennen. Dus je moet straks je longen uit je lijf rennen om op zijn best stil te kunnen blijven.
0: Ja, Jona, ik vrees dan dat jij neerkijkt vanuit jouw ivoren toren op de Peters en Wendy's van deze wereld.
2: Nee, in tegendeel. Ik kom juist voor die mensen op. Mijn enige boodschap is, de Jona van Loenens vertegenwoordigt, de rechts moet toegeven dat ze hebben gewonnen. En als we dat niet toegeven, dan holt onze economie uit. Ja. Dus pak mij gewoon eens wat harder aan. Zodat de echt harde werkers wel vooruit kunnen.
0: Ja, want wat erven wij, Wendy, straks? Van onze ouders? Misschien een huurhuis? Nee. Nou, dat zal niet al te veel zijn misschien, hè? Ik ben niet zo'n lucky bastard. Mijn vader is bijvoorbeeld hertrouwd met een vrouw van 20 jaar jonger. Ja, ik weet van waar dat geld naartoe gaat natuurlijk.
1: Ja, je moet werken voor je geld.
0: Absoluut. Wij hebben straks een enorme achterstand op de rest van de samenleving. Dus die kloof wordt inderdaad steeds groter tussen arm en rijk. Mocht je trouwens denken, wat klinkt die Rotterdammer Limburgs? Dat klopt, hij is geboren in Venray, is daar opgegroeid, Jona van Loenen. Maar is inmiddels al jaren woonachtig in Rotterdam. En zijn boek, De Babyboomer Biljoenen, ligt vanaf gisteren in de winkel. Zometeen Jill Stone en Mick Jagger komt er ook nog aan. Maar eerst Bestel, dit is Pompeii bij Peter en Wendy. Hier op Radio Rijnmond.

0: Je luistert niet naar de EO hoor, dit is gewoon Radio Rijnmond. Best op Pompeji met Peter en Wendy.
1: Ja, straks de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, met daarin onder meer belangrijk nieuws voor de fans van de Billy, de Kallax en de Kiviek. Straks meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
1: Het is 6:01 en je bent bij Rijnmond.
0: En op dit moment zijn er geen files in de regio?
1: Jawel, er is er één. Oh. Ja.
0: Je keek mij zo verwachtingsvol aan.
1: Dat is wel zo,
0: ik wist namelijk al dat ik bij Rijnmond was. Maar dus dat hoef je mij niet te vertellen.
1: Ik zal hem je vertellen. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, dikke 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is daar dicht.
0: Oh, gelukkig. Dankjewel voor deze informatie. Dan gaan we naar het weerbericht met Ed Al. Dat is een hele goede morgen, Ed. Je bent bij Rijnmond.
10: Ja, goedemorgen. Ja, het weer dat ziet er voor vandaag goed uit. We hebben te maken met een mix van zon en bewolking. Vanochtend is het eerst nog wel even aan de bewolkte kant. Maar daarna komt toch wel af en toe de zon tevoorschijn. Heel zonnig wordt het niet. Vanavond zou er zelfs een buitje voor kunnen komen. Maar dat stelt heel weinig voor. De maximumtemperatuur die komt uit op ongeveer een graad of 21. Dus echt een luxe temperatuur. Op de eerste dag van de herfst. De herfst is afgelopen nacht begonnen om 2:05. En de wind die waait slechts zwak tot matig. En die komt uit het zuidwesten. Ja, en morgen overdag, dat wordt het echt fraai. Het is mooi met veel zonneschijn. Het blijft de hele dag droog. De temperatuur doet een klein stapje terug. Maar met 19 graden is het morgen toch nog bijzonder aangenaam.
0: Zeker, dankjewel. Ed Alders hoorde je en over een uur hoor je nog meer verwachtingen van hem. Het is 6:35 inmiddels. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in het bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaan om de opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig, is dus ook niemand opgepakt. Zo gaan om een langerlopend onderzoek. Het inkorten van de WW levert nauwelijks extra banen op. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Als het kabinet de werkloosheidsuitkering inkort, dan komen er 8000 banen bij, is de inschatting. En dat is op een totaal van 400.000 werklozen in ons land bijzonder weinig. De plannen zijn er voor 2029. Het zorgt ervoor een hoop ophef en stakingen, onder meer in de haven en het openbaar vervoer. Het kabinet wil de duur van de WW halveren van 2 naar 1 jaar. Dat levert een besparing op van 1,3 miljard euro... Het zou werklozen een prikkel moeten geven om harder op zoek te gaan naar een baan, maar het CPB denkt dus dat het nauwelijks extra werk oplevert. En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland om hier de prijzen te verlagen. Dat zegt de financieel directeur van de Zweedse meubelboer in het AD. Dat doet IKEA, zeggen ze, om dichter bij de klant te komen. Nou, ze zeggen zelf van, zodra mensen minder te besteden hebben, gaan ze kritischer kijken. Nou, alle IKEA's ter wereld hebben daarom een stukje geld opzij gelegd van in totaal 1,2 miljard voor prijsverlagingen. Nou, voor Nederland is dat dus in totaal 40 miljoen. Over de hele breedte betekent dat een verlaging van ongeveer 2,5% van de prijs bij IKEA. En dat is blijvend, zo zegt de financiële baas. Er wordt wel gekeken hoe het werken bij IKEA goedkoper kan. Zo komen er kleinere winkels in ons land, nieuwe zaken dus. Een gemiddelde IKEA is zo'n 40.000 vierkante meter. Maar nu komen er ook mini-IKEA's van 2500 vierkante meter, zeg maar de omvang van een gemiddelde supermarkt. Ook worden sommige producten in ons land handiger, compacter of goedkoper in elkaar gezet.
0: Leuk, van die IKEA-compact winkeltjes met hele kleine meubeltjes.
2: Nee, zo werkt dat dus niet. Het is dus niet dat je een Billy boekenkast hebt waar alleen maar een heel klein boekje in kan. Dat dan weer niet.
0: Dankjewel, Dave. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen lekker meezingen met Goldbands. Eerst Joel Stone voor je.

0: zoveel gezellige berichtjes via de app. Dat vind ik zo leuk. Gerda, die zegt, fijne werkdag vandaag. Peet is erbij. Mark, die zegt, ik luister elke ochtend om 6 uur. Denk je, wat voor werk doe je dan als je elke ochtend om 6 uur luistert? Goedemorgen deze morgen, ik ben erbij, zegt Tony. Trudy was er ook al heel vroeg bij. Ze ligt nog wel lekker in bed, zegt ze, maar lekker in bed aan het luisteren. En Hans?
1: Gezellig zeg. Via de Rijnmond-app kun je dus melden. En we zijn nog op zoek naar een vroegste vogel. Dus ben jij wakker? Geef dan even een teken van leven. Stuur een smiley, een goeiemorgen, een plaatje. Of misschien je huisdier naar de Rijnmond-app. Vinden we allemaal gezellig.

0: En heel veel mensen die zijn al aan het werk, hoor. Dus je hoeft je niet aan te moedigen, Mick Jagger. Let's work bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 17 minuten voor 7. Zometeen gaan we onze vroegste vogel bellen. En we hebben Harry Styles nog voor je klaarstaan.
1: Ja, en ik was natuurlijk net naar onze weerman Ed aan het luisteren. En hij vertelde dat vannacht de herfst is begonnen. Ik had me dat helemaal niet gerealiseerd.
0: Ik ook niet.
1: Maar ben je er blij mee?
0: Ik ben er stiekem wel een beetje blij mee. Want ik ben normaal echt een zomerfreak. Ik hou echt van de zomer. Vind ik een fantastische periode. Maar het was nu af en toe zo warm. Echt bloedverziekend heet. En ook 's nachts en zo. Dat ik blij ben dat we weer een beetje kunnen afkoelen. Ik was gisteren met mijn zoontje aan het voetballen. En ik had het voor het eerst niet zo heet. Weet je wel? Ik vond het gewoon lekker. Dus ik ben blij dat de herfst zijn intrede doet. Dat een beetje ander tijdperk weer aanbreekt. En jij?
1: Okay,

0: Niet als team herfst. Nou, ik ben team zomer. Ik zou die zomer het liefst echt nog even een paar maanden willen vasthouden.
1: Ja, maar ik zie jou ook altijd op plaatjes met je camper. En jij, volgens mij loop je de helft van de tijd in bikini rond.
0: Helemaal niet.
1: Nou ja, de helft van de tijd. Nee, maar jij omarmt die zomer. Wat betekent de zomer voor jou dan?
0: Ja, heerlijk. Die warmte, die zon op je gezicht, vitamine D opsnuiven. Ja, ik hou ervan.
1: Ja, daar ben je echt van, hè? Ja, ja, ik ben benieuwd. Wij willen onze luisteraars natuurlijk ook altijd een beetje beter leren kennen. Ben jij nou net als Wendy team zomer? Vind je het jammer dat de herfst een intrede doet? Of kies je mijn team? Ben je team Peter en denk je van, oh, een beetje afkoelen in de herfst is helemaal zo verkeerd nog niet? Laat het dan maar even weten. Pak je telefoon tevoorschijn en laat het even weten. De Rijnmond app die staat voor je open. Dan heb je rechtsboven de app ons button en dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Team Peter of team Wendy? Dit is team Harry.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Harry Styles en American Girls. En Mike die laat weten, Wendy, er zijn een hoop mensen vroeg. Dus die moeten gewoon aan het werk. Dus even rustig bakkie voor ik ga werken. Team Winter, niks is beter dan vriesweer met een zonnetje. Geen wind, dat vind ik heerlijk, zegt diezelfde Mike. Goedemorgen, zegt Ilse. Ik ben dan toch voor Team Wendy. Heerlijk het zonnetje. Mensen zijn blijer. De wereld ziet er iets minder grauw uit.
1: Precies.
0: Ik vind de zomer heerlijk, zegt Danny. Maar ik ben altijd wel blij dat de herfst begint. Want dat betekent dat ik bijna jarig ben. En dit jaar is dat de magische 50 jaar. Kijk, dat is een leuk vooruitzicht inderdaad. Ben jij team zomer of team herfst? Want de herfst is afgelopen nacht officieel begonnen. Laat het dan maar even weten via de Rijnmond-app. We hebben contact met een fan van jou. Kevin, goedemorgen.
2: Hey, een hele goede morgen.
0: Ja, ik weet, ik ben voor jou slechts bijzaak. Ik trek me even terug. Ga jij maar in gesprek met Wendy.
1: Hallo Kevin, goedemorgen. Hey, goedemorgen
2: allemaal.
1: Hey, waar ben jij naar op weg?
2: Nou, ik ben net aangekomen in mijn sluis. Daar hebben wij vandaag weer een nieuw project. En dat ga ik even begeleiden.
1: Een nieuw project? Wat voor project?
0: Ja. Klinkt duister.
1: Ja.
2: Nee, dat klinkt totaal niet duister.
0: Oh. Ja, voor mij wel. Ik denk, ik geef er een beetje zeeuw aan, Kevin.
2: Ja, nee, snap ik. Nee, wij zitten in de betonvloeren. En wij komen elke dag eigenlijk op een andere locatie.
1: Oh, in de betonvloeren. Dus je gaat in mijn sluis een betonvloer leggen?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Ja. Werk je dan altijd op dezelfde manier?
2: Nee, elke vloer vraagt weer andere aandacht. Dus de hoofdzaak of de grote lijnen is het wel allemaal hetzelfde.
0: Oké. Ja. Dus de aanpak is niet in beton gegoten?
2: Nee, precies. Nee.
1: En Kevin, wat is nou het mooie van dit vak van betonvloeren?
2: Dat het eigenlijk blijvend resultaat is. Dus wat wij maken blijft 9 van de 10 keer in zicht.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel zo. En waar ben je dan het meest trots op, wat nu nog in het zicht ligt?
2: Goh.
0: Noem eens één ding.
2: Dan stel je een moeilijke vraag. Nee, waar ben ik trots op? Laat ik zeggen, trots op onze jongens die het werk gewoon elke dag uitvoeren.
0: Kijk.
2: Ja, daar het meest trots op.
0: Dat is mooi gezegd.
1: Zeker.
0: En wij zijn trots op jou, Kevin, want jij was heel vroeg bij deze ochtend en we benoemen jou officieel tot onze vroegste vogel. Heb je een raam of een deur die open kan daar?
2: Jazeker, okay. Absoluut.
0: Komt hij aangevladderd, daar komt hij!
2: Ja!
0: Naar de sluis, ja daar komt hij!
1: Die tegen de bron aan!
2: Ja, hij is binnen.
0: En, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, fantastisch.
0: En welke kleur heeft hij?
2: Wit.
0: Gewoon een nieuwe maagdelijk witte vogel, want een nieuwe dag is aangebroken. Hey, en maak er een mooie dag van, hè, Kevin?
2: Hey, ga ik doen. In ieder geval succes jullie.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: kwam naar het goede doel misschien. Maar wat hebben ze toch een vette track afgeleverd met dit nummer. Zeg, ongelooflijk. Goldband en Noodgeval. Blijft echt fantastisch om naar te luisteren. Ben jij team Peter en ga je voor de herfst? Ben je blij dat hij officieel is begonnen? Of ben je toch team Wendy en ga je voor de zomer?
1: Ja, we krijgen veel reacties in de app. Zo zegt Ad, goeiesmorgens Peter en Wendy. Ik ben absoluut team Wendy. Lekker weinig kleding aan en genieten van de zon in de tuin. Jerry die zegt, natuurlijk team Wendy, Caribische roots, always sunshine.
0: Ja, Jerry, lekker zeg, heerlijk.
1: En Rien die zegt, het is langer licht in de zomer, dus zomaar. Danny, die is team herfst. Niet per se omdat het dan kouder wordt, maar omdat hij dan bijna jarig is. Magische leeftijd van 50 jaar.
0: Die verjaardagen doen ook wat, want hetzelfde geldt eigenlijk voor Ruud. Die zegt, ik ben team Peter in het kwadraat. Ik vind alle seizoenen leuk, maar de winter het allerleukst. De sfeer, eventuele sneeuw, feestdagen en mijn eigen verjaardag. Dus inderdaad, die verjaardag speelt toch een doorslaggevende rol. Nou, ben jij team Peter, ga je voor de herfst? Of ben je team Wendy en vind je de zomer helemaal te gek? Laat het maar weten via de Rijnmond app.
1: Zometeen gaan we weer puzzelen en we gaan het hebben over pesten. Want het is de week tegen pesten.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
9: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
0: Yes, het is 7 uur. Dit zijn Peter en Wendy in de mix op Rijnmond. En Dave Datema is er gelukkig ook weer bij met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
11: Goedemorgen. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Het zou gaan om een opslagloods van een growshop. Er was niemand binnen, er is dus ook niemand aangehouden. Het zou gaan om een langlopend onderzoek. De man die vorige week met een verfbus in het gezicht heeft aan spuiten van een agent blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De man werd vorige week opgepakt. Hij had eerst met een verfbus met rode verf het rechtbankgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam bespoten. Toen agenten van de rechtbank een kijkje gingen nemen, sprong die van achter een busje vandaan en bespoot hij een van hen in het gezicht. De agent heeft toen daarna geschoten, maar de man niet geraakt. Korte tijd later werd de man opgepakt. Hij blijft voorlopig vastzitten op verdenking van mishandeling en bedreiging van een ambtenaar in functie en vernieling van een gebouw. De zaak wordt behandeld door de rechtbank in Den Haag, omdat de rechtbank in Rotterdam de partij is die aangifte heeft gedaan. Het inkorten van de WW levert nauwelijks extra banen op. Dat heeft het CPB berekend. Het inkorten van de WW van 2 jaar naar 1 jaar zou werklozen een prikkel moeten geven om harder op zoek te gaan naar nieuw werk. Maar het CPB denkt dat het slechts 8000 banen oplevert, terwijl er op dit moment 400.000 werklozen zijn in ons land. De plannen zijn er voor 2029. De bekendmaking zorgde voor een hoop ophef en stakingen in onder meer de haven en het openbaar vervoer. Het kabinet wil de duur van de WW halveren. Dat levert een besparing op van 1,3 miljard euro. De man die verdacht wordt van het doodrijden van 3 kinderen in Zeeuws-Vlaanderen staat vandaag voor het eerst voor de rechter. De slachtoffers maakten deel uit van een groep scholieren die op weg was naar de schoolkamp. Ook de directrice van de basisschool die meefietste overleefde het ongeluk niet. Het ongeluk was in juni. De verdachte is nu 20 jaar, maar ging vaker in de fout in het verkeer. Alleen al in de week van het fatale ongeluk reed hij op 17 plekken te hard. Ook filmde hij zichzelf regelmatig terwijl hij te hard reed. Op zijn telefoon zijn filmpjes gevonden waarin hij zichzelf en zijn snelheidsmeter filmde en over een dubbele doorgetrokken streep reed. De man komt uit Litouwen. De zaak dient vandaag in Breda, maar wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Hij wordt verdacht van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het weer. Eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het is een graad of 21. Vanavond een lichte bui. Morgen mooi weer, veel zon en droog. En dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de drie langste files op dit moment in de regio. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug. 7 kilometer, dik een kwartier vertraging. Slechte wegdek daar, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer kan via de vluchtstrook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, ook 10 minuten vertraging.
0: En zometeen dansend naar je werk, op je werk of in de woonkamer met James Brown.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Get up, get on up,
0: stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Yes, de sex machine hoor je zometeen bij Peter en Wendy.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
13: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
14: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit.
4: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Je kan maar duidelijk zijn, hè? Wil je eerst een kopje koffie? Nee. All I wanna do is make love to you. Je hoort hard bij Radio Rijnmond. Een hele goeiemorgen, het is 11 minuten over 7. Welkom op deze heerlijke nieuwe woensdag.
1: Ja, woensdag. Dus de week gaat doormidden.
0: Zagemans is in het land. Wendy is ook in het land in plaats van Milou. En jij bent er ook weer bij, aan de andere kant van de radio. En wij zijn live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag toenemende bewolking. Maar het blijft wel droog. Het wordt 21 graden vandaag.
1: En de langste file op dit moment staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen afrit Brielen en de Schuuroffbrug. 7 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Gisteren stond Jalal O voor de rechter voor de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Volgens de OM runde de verdachte daar een drugslab waar cocaïne werd vervaardigd. Wat begin vorig jaar leidde tot een enorme ravage en 3 dode mannen. De strafeis van het OM.
2: Zijn doel was niet om een drugslab te laten ontploffen. Zijn doel was een drugslab te exploiteren. Alles overwegingen komen we in de strafzaak dan ook tot de volgende strafeis. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de hoogte van 7 jaar. Met aftrek van de dagen die verdachte in voorarrest heeft verbleven.
0: Ja, de verdachte Jalal Odi ontkent overigens elke betrokkenheid.
1: De politie heeft vannacht in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Zwaarbewapende agenten forceerden de deur en doorzochten het pand. En volgens een 112-correspondent zijn er 16 pallets met briketten uit Colombia in beslag genomen voor onderzoek.
0: En een flinke zit gisteren in het stadhuis voor een inspreekavond over betaald parkeren in Rotterdam-Oost. Zo'n 40 bewoners, ondernemers en wijkraadsleden die luiden de noodklok met de boodschap: er zijn bij ons helemaal geen parkeerproblemen, dus waarom moet er ineens betaald worden? In vredesnaam.
1: Straks gaan we het hebben over pesten, want vooral op scholen komt het natuurlijk heel vaak voor. En wat kunnen leraren hier nou aan doen? Daarover straks meer.
0: Straks ook Van Velsen en James Brown komt eraan, maar eerst Shannon Spyro. Het prachtige Great Expectations bij Peter en Wendy.

0: Het is zo goed dat je bijna denkt dat het AI is. Maar het is toch echt Shanna Spyro zelf. Great Expectation bij Radio Rijnmond.
1: Hey Peter, mag ik jou een persoonlijke vraag stellen?
0: Absoluut.
1: Ben je wel eens gepest?
0: Nou, nooit op school. Gelukkig maar. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar ik ben één keer gepest. Toen ik vanuit de B'tjes, dat is voetbal, dus de B2. Daar ging ik uiteindelijk voor de B1 voetballen. Dat was een hoger team. En die gasten speelden al jaren met elkaar. En ik kwam er dus bij. En toen werd ik wel hevig gepest. Oh, ja. In één keer, het was misschien maar een paar dagen met spugen. En heel lelijk doen die mensen, konden het niet hebben. Dat ik ineens in dat hogere team zat. En ik ben ook heel snel uit dat team weer gegaan. Dat vond ik helemaal niet leuk.
1: Hoe oud was je toen?
0: Was in Ridderkerk. Toen was ik 14, 13, 14.
1: Net in de puberteit.
0: Vreselijk. En mijn ouders waren net gescheiden. Nee, het was echt even een rot tijd.
1: Ja.
0: Ik vond het helemaal niet leuk. Meteen van voetbal afgegaan. Ook toen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja,
1: ja, ik ben ook gepest. In de eerste klas van de middelbare school. En dat was dan door een klas die hoger zat. Dus in de tweede klas. Dus die waren heel stoer. En die gingen dan pootje haken en me opwachten. En ik vond dat echt heel naar. Maar eigenlijk, als je dat vergelijkt met het online pesten van nu, was dat nog best wel onschuldig. Want het online pesten, dat is echt een heel groot probleem.
0: Ja, absoluut.
1: En dat wordt deze week ook onder de aandacht gebracht tijdens de week tegen het pesten. En aan de telefoon Lois. Lois Gampirakis, adviseur sociale veiligheid bij School en Veiligheid. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, dat online pesten, hoe ziet dat er nou uit? Wat gebeurt er? Wat doen kinderen allemaal?
2: Ja, nou, dat kan natuurlijk allerlei verschillende dingen zijn. Maar wat we in ieder geval zien is dat bijvoorbeeld AI wordt gebruikt. Hè, dus dat foto's worden gemanipuleerd om kinderen eigenlijk mee te pesten. Dus dat is natuurlijk super vervelend. En daarnaast gaat het ook de hele tijd door. Hè, dus je bent eigenlijk continu bereikbaar voor de pester.
1: Ja, want ik vertelde net, ik werd wel eens opgewacht op school. En dan was je thuis en dan was het klaar inderdaad.
2: Ja.
1: Maar dit stopt gewoon niet.
2: Nee.
1: En zijn er ook aantallen bekend? Hoeveel kinderen worden er gepest?
2: Nou, daar hebben we geen exacte aantallen van. En dat komt ook omdat we soms ook gewoon niet weten of kinderen gepest worden. We weten namelijk dat het heel veel schaamte met zich meebrengt. Gevoel van hulpeloosheid. Niet weten of het wel gaat stoppen als je het vertelt. Maar wat we wel weten is dat een hele hoop kinderen zich zorgen maken over pesten. Bijvoorbeeld de UNICEF heeft een rapport uitgebracht. Waarbij zij ook aangeven dat wel 40% van de jongeren pesten als in de top 3 heeft staan van grootste problemen eigenlijk.
1: Zo, 40%.
0: Echt veel,
1: dat
0: hoor.
1: Dat is heel veel,
0: en wat is de impact van het pesten voor die kinderen, ook voor de lange termijn?
2: Ja, nou ja, kijk, op korte termijn, hè, dat zei ik net al, dus een gevoel van onveiligheid, verdriet, hulpeloosheid. Maar voor de lange termijn kan het ook wel, het is natuurlijk een beetje persoonsgebonden. Maar depressie, moeite hebben met relaties aangaan. Eigenlijk een opmerking die misschien onschuldig bedoeld is, opvatten als pesten ook. Omdat je gewoon niet zo goed weet wie je kan vertrouwen.
0: Ja, ook depressiviteit. Hè? Ik ken ook iemand die vroeger gepest is. En die heeft, zeg maar, wat de kinderen vroeger tegen hem zeiden, voor waar aangenomen. Zo kijkt hij ook naar zichzelf.
2: Ja.
0: Wat ben jij lelijk? Wat ben jij vies? Wat ben je lelijk? Wat ben jij een vreselijk kind? Weet je? Zo kijkt hij nog steeds naar zichzelf. Als volwassene.
2: Ja, vreselijk, hè?
1: En de rol van de leerkracht in de klas is natuurlijk gigantisch belangrijk. Wat kunnen leerkrachten nou hierin doen?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om pesten ook echt te zien als een groepsprobleem. We weten eigenlijk dat zolang pesten of een pester eigenlijk applaus krijgt, dat betekent dat hij ook door kan gaan. Dat betekent namelijk dat er in de groep ruimte is om te pesten. En wat daarin dus heel belangrijk is, is dat de leraar investeert in de groepsdynamiek. Dus aan het begin van het schooljaar, hè, daarom is de week tegen pesten ook aan het begin, om elkaar echt goed te leren kennen. Want we weten dat meer verbondenheid in de klas zorgt voor meer hulpvaardig gedrag bij pesten, maar ook voor meer begrip voor elkaar eigenlijk aan de voorkant.
0: Ja, wat kunnen wij zelf doen als luisteraar en als maker hier bij Radio Rijnmond? Wat kunnen wij doen om anderen te helpen?
2: Ik denk dat het sowieso altijd goed is als je ziet dat iemand gepest wordt, dat je voor diegene in ieder geval er bent. Een luisterend oor kan heel erg fijn zijn voor iemand die in zo'n situatie zit. Ja. En ik denk als het gaat om kinderen, om je bewust te zijn van dat gevoel van schaamte en ook echt een warm bad te zijn voor een kind dat eventueel gepest wordt. En dat ze weten waar je terecht kunt als je hiermee te maken krijgt.
0: Dankjewel. De week tegen het pesten duurt dus hierna nog 2 dagen. We gaan het morgen hebben over pest op de werkvloer. Ook dat is een groot probleem. Maar je hoorde dus Lois Gampirakis. Dankjewel voor je tijd.
2: Dankjewel.
0: Adviseur sociale veiligheid bij School en Veiligheid. In de week dus tegen het pesten. Afschuwelijk, hè, als je ermee te maken hebt. Zometeen James Brown, Donnie en Senna die komen eraan. Maar eerst onze kleine grote vriend van Velzen. Baby Get Higher bij Peter en Wendy.

0: Yes, lekker dansen op je werk, in de woonkamer of onderweg naar je werk. James Brown, Sex Machine bij Radio Rijnmond.
1: Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Zo bezorgt een dier nog je de schrik van je leven. En een paar dagen later ben je de eigenaar van het beestje. Een bijzonder verhaal over een heel eng dier.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Het is 7:55. Je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij meteen een blik op de weg. De 3 langste files in de regio. A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen afrit Brielen en de Schuurhofbrug 5 kilometer. 10 minuten vertraging. Komt door slecht wegdek. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer kan via de vluchtstrook. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. 7 minuten vertraging. En nog 5 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West in Hardingsveld, Giessendam. 4 kilometer.
0: En een blik op de weerkaart met Ed Aldus, want de herfst heeft zijn intrede gedaan. Maar krijgen we ook herfstweer vandaag? Ed Aldus, goedemorgen.
13: Dag, goedemorgen. Ja, het is zo dat je eigenlijk 2 soorten van herfstweer hebt. Hè? Je hebt onstuimig en nat herfstweer, maar ook heel rustig herfstweer en aangenaam herfstweer. Dat is ook passend bij de tijd van het jaar. En dat laatste gaan we vooral krijgen de komende tijd. Dus het wordt zeker niet nat en onbestendig, zeg maar, voorlopig. En ja, wat ook opvallend is, het is aan de zachte kant voor de tijd van het jaar de komende tijd, zeg maar, gerust aan de vrij warme kant. Nou, we hebben in ieder geval op dit moment te maken met nogal wat bewolking. Het is wel droog overal en het is nu een graad of 15. Nou, we zien in de loop van de ochtend en vanmiddag wel een mix van zon en bewolking. En dan zien we vanavond kans op een buitje vanuit het noordwesten. Niet veel. Nou, de maximumtemperatuur die komt vandaag wel uit op 21 graden. Dus echt wel een lekkere temperatuur, hoor, voor de tijd van het jaar. En er staat maar een zwakke tot matige wind. En die waait dan uit het zuidwesten. Ja, en morgen ziet er fantastisch uit. Dan krijgen we flink wat zon. Blijft het overal droog. De temperatuur gaat even iets naar beneden, maar met 19 graden en een matige noordwestenwind is het toch hartstikke lekker weer.
0: Klinkt goed, Ed. Dankjewel. Het is 7:30 precies. Je luistert naar Rijnmond. Dit zijn de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
14: Goedemorgen. De man die vorige week met een verfbus in het gezicht heeft gespoten van een agent bij de rechtbank van Rotterdam, blijft voorlopig vastzitten. De Schiedammer had eerst de rechtbank beklad en spoot vervolgens een agent in zijn mond en ogen met rode verf. De agent heeft eraan geschoten, maar heeft niets geraakt. De man uit Schiedam wordt verdacht van mishandeling en bedreiging van een ambtenaar in functie. Ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek de pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken vaak een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files, dat neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
15: Maar je zou dus in de file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
14: Ja, volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
0: Kreeg trouwens nog een melding van Arie Jacob via de mail. Die zegt, goedemorgen, een melding voor inwoners Albrandswaard. Het pompstation is buiten dienst daar. Van de SO. Dat je het even weet.
2: En hij kreeg de schrik van zijn leven. Tom van 23 uit het Westland. Hij stapte de deur uit van zijn huis in Honselersdijk. En toen zag hij voor zich op de stoep iets bewegen. En het was een slang. Hij schrok zich een hoedje. Nou ja, gelukkig hebben we de beelden nog. Want de deurbelcamera die stond aan.
11: Mam! Mama! Mam! Mam!
2: 23 jaar en hard roepen om je moeder. Zijn moeder was zo vriendelijk om de beelden vervolgens op de filmpjeswebsite Dumper te zetten. Vervolgens werd het breder opgepakt. Nou, Tom kan er nu nog steeds wel om lachen. Medewerkers van het dierenopvangcentrum in Westland hebben de slang opgehaald. Het blijkt een blauwe ringslang te zijn. Die is ergens ontsnapt in de buurt. Ja, Tom zei van, ja, als de eigenaar zich niet meldt, dan wil ik hem ook best wel adopteren en dan wil ik hem zelf overnemen. Nou, zover kwam het in eerste instantie niet, want de eigenaar meldde zich. De slang is opgehaald. De WOS meldt overigens wel dat de eigenaar nu alsnog contact heeft opgenomen met Tom, met het verhaal dat hij die slang alsnog mag overnemen.
0: Dat is toch prachtig. Hey, en over verhalen gesproken, wil jij nog één keer, je hebt het wel eens eerder verteld op de radio, maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet meegekregen. Eén keer dat verhaal vertellen toen jij een huis ging bezichtigen.
2: Oh, man.
0: En wat trof je daar aan? Neem ons even mee terug.
2: Ja, 25 jaar geleden, we gingen samenwonen, mijn huidige vrouw en ik, en we hadden een huis gevonden ergens in de wijk Krabbelhof in Dordrecht. En we gaan daar kijken en de deur doet open. Ja, we zoeken een nieuw huis, want we hebben namelijk een hobby. We houden slangen. En we doen die deuren open van één kamer en er zitten aan allebei de kanten voor 5 à 6 meter aan terraria met slangen, schorpioenen, van alles. En we lopen de woonkamer in, 3 meter breed, 2 meter hoog, 1 meter diep. Een gigantisch terrarium met een boa constrictor van 5 meter.
0: Ja, je moet het een beetje doorheen kijken bij een nieuw huis. Maar in dit
2: was voor mij geen probleem, maar mijn vrouw daarentegen, die moest ik echt overhalen.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Softcell, maar eerst Eternal. I wanna be the only one.

0: Peter en Wendy in de mix op Radio Rijnmond. En Eternal, I Wanna Be The Only One.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, Milou is even op vakantie, maar we spelen toch echt de Peter en Milou puzzel. Er worden namelijk heel veel puzzelboeken verkocht. Puzzel is populairder dan ooit tevoren. Puzzelboeken gaan zelfs mee op vakantie. Maar wij hebben er een, die heeft helemaal niemand.
3: Nou, zeker. Kruiswoord, woordzoeker, Zweedse puzzel, sudoku. Ik ben er doorheen aan het bladeren en ik krijg helemaal zin om lekker aan de slag te gaan.
0: Ja, het is dus echt een Peter en Milou puzzelboek dat jij kunt winnen. Moet je wel de vraag van vandaag zien op te lossen. Vandaag is het een opdracht uit een Zweedse puzzel uit ons eigen Peter en Milou puzzelboek. En wij zoeken vandaag, ik denk dat hij iets te moeilijk is trouwens deze. Want ik test hem bij jou. En jij zat vol met vraagtekens boven je hoofd.
3: Ja.
0: Dus ik dacht, ja, als jij het dan niet weet, jij bent echt de puzzelkoningin voor mij. Is het echt een hele moeilijke. Dus spits je oren, let goed op. Wij zoeken vandaag een droombeeld van 6 letters. Een droombeeld van 6 letters. En ik ben het volgens Sweet 16 in dit liedje uit de jaren 60.
4: Wie maakt dat ik niets meer rust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, dat is Peter.
0: Ja, ik weet niet of je hier echt wijzer van wordt, maar wij zoeken dus een droombeeld van 6 letters. Heb je enig idee? De Rijnmond-app staat voor je open.
1: De Peter Emmy.

0: Alex Warren en Passenger bij Radio Rijnmond. We gaan zo meteen weer verder puzzelen. Maar ik was wel even gefascineerd door het vorige onderwerp. Namelijk de week tegen het pesten. Dat is deze hele week nog. En we spraken er net al iemand over online pesten. En morgen gaan we het hebben over pesten op de werkvloer. Nou, dat hebben we misschien ook allemaal wel eens meegemaakt. Misschien ook niet hoor. Maar in de mediawereld zijn mensen soms best wel jaloers en fanatiek. En daar maak je het ook wel mee, hè. Dat er soms giftige reacties zijn. Toxische reacties zijn van mensen bijvoorbeeld. Dat gebeurt in allerlei omgevingen overigens. En in allerlei werkvelden. Maar jij hebt het dus ook meegemaakt, gepest worden. Maar dan op school.
1: Ja, op de middelbare school.
0: Hoe was dat?
1: En ik ben eigenlijk heel blij dat dat nog zeg maar in een tijdperk was dat er nog niet online werd gepest. Dat bestond natuurlijk nog niet. Dus dat ging echt... ik zat in de eerste klas en ik had een oogje op een jongen uit de tweede klas. En dat wist die klas. En die

0: gingen mij echt pesten, opwachten. Bij het schoolplein duwen. En dat was echt heel erg naar.
1: En dan is het misschien een stomme opmerking, maar dan denk ik, ja, dan ben je bent een knap meisje. Waarom pikken ze jou er dan uit? Heb je enig idee waarom dat zo was?
0: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar wat er wel gebeurde was dat ik hield heel erg van toneelspelen en van zingen. En doordat ik werd gepest door die klas, werd ik ineens eigenlijk een heel verlegen meisje. En durfde ik mezelf helemaal niet meer te laten zien.
1: Dus dat had wel impact?
0: Ja, had zeker impact. En toen die klas naar een andere dependance ging, zij gingen naar de tweede klas, of naar de derde en ik naar de tweede. Toen stopte het ook, want toen gingen zij. Nou, toen zag ik ze niet meer. En dat was echt pittig. En als ik me dus nu voorstel dat het pesten gewoon niet stopt als je thuis komt, omdat het online pesten gewoon dag en nacht doorgaat.
1: Dat is heel heftig.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, we zijn er nog niet over uitgesproken. We gaan het er morgen en overmorgen ook nog over hebben. Want ik zei het al, het is de week tegen het pesten. Als jij erover mee wil praten trouwens, je herkent dit misschien wel. Of helemaal niet. Of misschien was je wel een pester. Dat kan natuurlijk ook. Meld je dan even via de Rijnmond-app. Dan kunnen we jou misschien ook nog wel even bellen over dit onderwerp. Ondertussen zijn we natuurlijk bezig met de puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Ja, even iets luchtigers, want we zijn lekker aan het puzzelen vandaag. Puzzelen is toch een heerlijk tijdverdrijf. Puzzelen is ook mega populair. En wij hebben een heel gaaf, geweldig, leuk puzzelboek met een leuk plaatje van ons erbij, met Peter en Milou. En we hebben natuurlijk ook allerlei puzzels daarin staan.
0: Ja, zeker. Kruiswoordpuzzel, Sudoku, Zweedse puzzel. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Het staat erin.
1: En jij hoort bij ons elke dag een andere puzzel. Geregeld ook andere categorieën. Vandaag is het een Zweedse puzzel uit ons eigen puzzelboek. En wij zoeken vandaag een droombeeld. Een droombeeld van 6 letters. En het is misschien wel een beetje een vage vandaag, hoor. Een beetje een ingewikkelde opdracht dat je denkt van, ja, het is niet zo makkelijk. Hans die zei al, het is een utopie. Nou, dat is dus niet het goede antwoord. Maar misschien weet jij wel het goede antwoord. En ik heb een muzikale hint, maar dat, ja, of je dat nou echt helpt, dat weet ik niet. Maar het woord zit in het liedje van Sweet 16 uit de jaren 60. Dat zo klinkt.
4: Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter.
1: Ja,
4: dat is Peter.
1: Ja, dat is Peter inderdaad. Maar de vraag is, welk woord zoeken we? Met andere woorden, wat is dat woord voor droombeeld van 6 letters? Heb je enig idee? De Rijnmond-app die staat dus voor je open.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Rechtsboven de app ons button en dan kom je zo bij ons in de studio. En alleen de goede antwoorden, die worden beloond met dat exclusieve nergens anders te winnen Peter en Milou puzzelboek. Zometeen The Scene, Sam Fender en Olivia Dean staan alweer te trappelen. Maar eerst Mai Tai, die Nederlandse fantastische dames met History.
5: I love-

0: treden tegenwoordig weer op met de Nederpop All-Stars. En doen ze natuurlijk ook deze track, History, Mai Tai. De dames die zijn nog steeds live en kicking. En je hoort ze uiteraard ook op Radio Rijnmond.
1: Ja, we zijn natuurlijk het spelletje aan het spelen. 6 letters. En wat is Peter? Ja, we kregen al het antwoord de utopie. Dat is niet goed. Ik ben heel erg benieuwd of Willy van Vliet het antwoord wel goed heeft. Goedemorgen, Willy.
0: Peter is mijn
2: goedemorgen,
0: utopie.
2: Goedemorgen, mijn noemer Peter.
0: Ja, goedemorgen. Het zijn Wendy en Peter vandaag, maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk.
2: Sorry, ja. Ik stel wel tegen je collega dat ik net de bed
1: ja, je bent net wakker natuurlijk. Ja.
0: Net wakker. En waar ben je wakker geworden en met wie?
2: Nou, met mijn man. Ik woon in Halsteren. Dat is bij Bergen op Zoom, maar ik ben van oorsprong natuurlijk zo Rotterdam, zoals je wel kan horen.
0: Nou, dat ik wou net zeggen. Dat horen ze daar in Brabant ook wel, denk ik, of niet?
2: Ja, we wonen heerlijk. Ja, hoor.
1: Maar je bent dus altijd nog een trouwe Rijnmond-luisteraar?
2: Altijd, ja, altijd. Oh. Elke dag dat, ja.
0: En waarom ben je verhuisd? Ja. Is dat voor de liefde geweest?
2: Nee hoor, voor de rust.
0: Oh ja, even tot rust komen.
2: Ja, ik weet het antwoord en dat komt ook doordat Sweet 16 was in mijn jeugd.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
2: Heel erg, dus nou, ja, wij zochten de rust.
0: Ja, nou, we komen zo meteen op het antwoord. Die rust heb je ongetwijfeld ook gevonden, anders woon je er niet al zo lang. Maar ik ben nog wel even benieuwd of je ook bent opgenomen in de Brabantse gemeenschap.
2: Ja hoor, ja. Ik les met iedereen, dus dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk.
0: Rotterdammers en Brabo's gaan goed samen.
2: Je moet dat gewoon zelf doen, hè. Ja. Ik bedoel, het komt niet vanzelf. Je moet niet op het eiland gaan zitten. Je moet gewoon vrolijk zijn en gezellig. En dat komt goed.
0: Ben ik helemaal met je eens, Willy. En ik ben het ook met je eens als het gaat om het antwoord dat je nu gaat geven. Althans, welk antwoord is het, denk jij?
2: Het is ideaal.
0: Is het ideaal? Het goede antwoord, het droombeeld van 6 letters dat we zoeken in de puzzelopgave van
2: ideaal,
0: vandaag.
2: Ja, ja.
0: Het is ideaal. Dankjewel. Nou, dat is lief dat je dat zegt.
1: Willy.
0: Wat leuk, wat spontaan ook.
2: Ja.
0: Nou, Willy, jij gaat er vandoor met het exclusieve, nergens anders te winnen, Peter en Milou puzzelboek.
2: Zo, wauw.
0: Yes. Ben jij een puzzelkoningin?
2: Dankjewel. Ja, ik puzzel heel graag, maar tegenwoordig heel vaak op de tablet.
0: Oh, ja, precies. Nou, dit is een ouderwets boekje dat je dan krijgt.
2: Ja, ook leuk.
0: Fijne dag en weer die groetjes aan die Brabo's.
2: Oké, dankjewel. Dankjewel.

0: Can't Hold Us, Macklemore en Ryan Lewis featuring Ray Dalton.
1: Hondenvrienden, opgelet, want straks hoor je waar je vandaag samen met andere baasjes een bijzondere wandeling kunt maken.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
12: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Yes, het is 7:08. Je luistert naar Peter en Wendy op Radio Rijnmond. Het is de hoogste tijd voor het nieuws en dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
24: Goedemorgen.
25: De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat aan de opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig en is dus ook niemand opgepakt. Het zou gaan om een langlopend onderzoek. De man die vorige week met een verfbus in het gezicht van een agent heeft gespoten bij de rechtbank van Rotterdam blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De man uit Schiedam werd vorige week opgepakt. Hij had eerst met een verfbus met rode verf op het rechtbankgebouw aan het Wilhelmina bespoten. Toen agenten van de rechtbank een kijkje gingen nemen, sprong hij achter een busje vandaan en bespoot hij een van de agenten. Die heeft toen geschoten, maar heeft de man niet geraakt. Korte tijd later werd de Schiedammer aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten op verdenking van mishandeling en bedreiging van een ambtenaar in functie en vernieling van een gebouw. De zaak wordt behandeld door de rechtbank in Den Haag, omdat de rechtbank in Rotterdam de partij is die aangifte heeft gedaan. De politie heeft een koperdief op hete daad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel heel lang wegbleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie in zijn waard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop een eerdere heffing van 1 euro of 3. Volgens de Europese Unie is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te verminderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat de toezichthouders niet meer goed kunnen controleren of er gevaarlijke spullen bij zitten. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het wordt 21 graden. Vanavond ligt de bui, morgen mooi weer, veel zon en droog. En het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de 3 langste files op dit moment in de regio. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer, kleine 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 9 kilometer, klein kwartiertje vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk 8 kilometer, een dikke 5 minuten vertraging.
0: Zometeen Sam Fender samen met Olivia Dean.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: prachtige Rain Me In hoor je zo meteen hier bij Peter en Wendy.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Toch even op internet kijken, denk ik.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Ik heb geen idee.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
20: Eruit.
3: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Zelf minuten over 8, dit is Radio Rijnmond. The Scene. En iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Hele goedemorgen, van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Ja, het is woensdag, dus Zaagmans is weer in het land om even lekker die week door te zagen. En de eerste dag van de herfst.
0: En, dat doen we live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Peter en Wendy in de mix. Eerst grijs, daarna een mengeling van zon en bewolking. In de loop van de middag toenemende bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 21 graden.
1: En de langste file op dit moment in de regio staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 9 kilometer, daar doe je een kwartiertje langer over.
0: Toch nog even een korte flashback naar gisteren, want het was het gesprek van de dag. Jalal Odi stond dus voor de rechter voor die verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Mocht je het gemist hebben, volgens het OM runde de verdachte daar een drugslab waar cocaïne werd gemaakt, wat begin vorig jaar leidde tot een enorme ravage en 3 dode mannen. Dit was de strafeis van het OM.
2: Zijn doel was niet om een drugslab te laten ontploffen. Zijn doel was een drugslab te exploiteren. Alles overwegingen komen we in de strafzaak dan ook tot de volgende strafeis. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de hoogte van 7 jaar. Met aftrek van de dagen die verdachte in voorarrest heeft verbleven.
0: De verdachte Jalal Odi ontkent overigens elke betrokkenheid.
1: De politie heeft vannacht in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand. Zwaar bewapende agenten forceerden de deur en doorzochten het pand. Er zijn 16 pallets met briketten uit Colombia in beslag genomen voor onderzoek.
0: Een flinke zit gisteren in het stadhuis voor een inspreekavond over betaald parkeren in Rotterdam-Oost. Zo'n 40 bewoners, ondernemers en wijkraadsleden die luiden de noodklok met de boodschap: er zijn bij ons helemaal geen parkeerproblemen, dus waar hebben we het over? Waarom moeten we ineens betaald parkeren gaan invoeren?
1: En hondenvrienden, opgelet, want straks hoor je waar je vandaag samen met andere baasjes een bijzondere wandeling kan maken met je hond.
0: Rustig jongens. Ze zijn helemaal los meteen, die hondjes.
1: Zijn we er zin in?
0: Nou, dat is duidelijk, ja. Dit is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: prachtige Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean bij Radio Rijnmond.
1: Ik heb dus een hele leuke en lieve en knappe hond.
0: Hoe heet die?
1: Tycho. Het is een kooiker, echt een schatje.
0: Je neemt hem overal mee naartoe.
1: Nou ja, en dat is dus ook zo leuk. Dat probeer ik altijd. Maar dat is ook zo leuk. In de regio kan dat dus ook steeds op meer plekken. En wordt er dus rekening gehouden met hondenbaasjes. Dus zo mag je soms met je hond naar het museum. Of laatst kon je naar de film met je hond.
0: Is er ook een hondencafé of een kattencafé?
1: Ja, kattencafé ken ik wel. Ja. Honden nog niet. Maar ja, wie weet. Zal die daar ook snel komen. Nou, en nu kan je dus ook de Pride Walk lopen samen met je hond. Georganiseerd door Rotterdam Pride. En aan de telefoon Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En jij loopt mee, hè, vanmiddag?
2: Ja, zeker. Ik heb me gelijk aangemeld. Ja, zeker. Leuk.
0: Wat is het idee achter de Pride Dog Walk?
2: Nou, ik ben niet van de organisatie. Ik loop gewoon mee. Maar wat natuurlijk het idee is met Rotterdam Pride, wat gewoon 10 dagen is en waar we nu middenin zitten, is natuurlijk dat het heel erg gaat over zichtbaarheid. En er is een stukje protest. Daar heb je een Pride Walk voor aanstaande zaterdag. Maar het gaat ook over vieren, samenkomen en ontmoeten.
0: Ja, precies. En zichtbaarheid, nou, die is er wel in jouw geval. Niet alleen bij jou, maar ook je hond die zie ik overal opduiken. Met dat prachtige regenboogsjaaltje. Dat is zo leuk. Hoe heet je hond?
2: De zwarte heet Charlie en de andere heet Cola.
0: Wat mooi zeg. En waarom vind je het zo belangrijk aandacht te vragen voor de LHBTIQA+ community?
2: Nou ja, omdat het nog niet vanzelfsprekend is dat je jezelf kan zijn. Dat het nog niet voor iedereen veilig of normaal is of geaccepteerd is dat je jezelf bent. En dat je moet jezelf kunnen zijn en mogen zijn. Ja. Ongeacht waar je vandaan komt, je huidskleur, maar ook hoe je identificeert qua gender. Dus daarom is de Pride nog steeds nodig en daarom zijn dit soort activiteiten denk ik heel goed, omdat het gaat over zichtbaarheid en ook dat het niet alleen voor de mensen uit de community is, maar iedereen is welkom en dat je met elkaar even laat zien, we staan voor deze community.
1: Ja, wat mooi. En even praktisch, jullie verzamelen om 6:00 bij Parkiet, hè, bij het park, bij de Euromast. Wat verwacht je een beetje qua sfeer, qua gesprekken, qua mensen?
2: Nou, ik verwacht een vrolijke bedoeling. En ook een beetje chaos, denk ik. Want ik denk dat er een hoop verschillende mensen met ongetwijfeld wat grootste toestanden zijn. En een hoop gekef. En een hoop mensen die waarschijnlijk constant lopen te roepen. Niet doen, kom hier. Ja. Dus, en waarschijnlijk ik zelf ook. Dus nu al leuk.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen hoe dat dan gaat. Zo in de nacht. Hoe is het verder? Rustig! Nou ja, goed. Ik kan er inderdaad een voorstelling bij maken. Zijn er trouwens nog strenge kledingvoorschriften, Sabine, voor de honden?
2: Voor de honden?
0: Ja, of voor jou?
2: Volgens mij blijft droog. We gaan allemaal duimen. Jij ook, hè, Peter?
0: Ja, natuurlijk. Ik ga meeduimen.
2: Het mag om 8:30 gaan regenen. Maar een regenjasje. De voorschriften zijn trouwens heel netjes. Dat iedereen vanuit de organisatie moet je intekenen. Dat je natuurlijk alles netjes opruimt. Dat je eigen brokjes water meeneemt. Et cetera. Ja. En mijn hondje draagt altijd de regenboogkleuren. Die is Ally 53. 365 dagen per jaar. Dus.
0: Geweldig. Sabine Maartens, dankjewel voor je tijd. Leuk dat je meewandelt met de Pride Dog Walk. Vanavond in het park bij de Euromast met Parkiet als verzamelpunt. 6:00. Fijne dag en geniet ervan. Doei, doei.
1: Doeg.
0: Hoi. Dit is Elton John en Crocodile Rock nu bij Peter en Wendy.

0: Chef Special. Afraid of the Dark bij Radio Rijnmond.
1: En straks de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Hackers hebben op een zeer bijzondere plek en bijzonder pijnlijke plek ook toegeslagen in de Verenigde Staten. Zometeen hoor je waar.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niets lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Het is 8:30 en je bent bij Rijnmond. Goedemorgen, je krijgt van mij meteen de drie langste files in de regio. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Plaspoelpolder. 9 kilometer, 6 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Schuurhofbrug nog 3 minuten, nou dat is een kleintje, nog 3 minuten vertraging. Slecht wegdek, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer, 10 minuten.
0: Zometeen het weerbericht met Ed Alders, maar ik was nog even benieuwd. Het is de week tegen het pesten, we hebben het vaak over deze week. We hadden net ook een gesprek over. En jij was ook openhartig, Wendy. En ik ben benieuwd, Ed, heb jij wel eens te maken gehad met pesterijen?
8: Ja, zolang ik me eigen kan herinneren en ik heb op school gezeten, ben ik gepest.
0: Echt waar, joh? Zo erg? Vanaf de basisschool dus al?
8: Dat in iets mindere mate, denk ik. Maar vanaf dat ik op de LTS gezeten, ben ik echt heel, heel vaak gepest. En best wel tot flink pestgedrag, ja.
0: En wat voor impact...
8: Nou, dat heeft soms nog steeds impact op me.
0: Ja?
8: Ja, bijvoorbeeld je etui naar beneden gooien van 3 hoog, dat alles kapot was. Je schooltas van je fietstas aftrekken. Ik ben zelf een keer van mijn fiets afgeduwd en mijn 2 voortanden kwijtgeraakt. Gewoon in elkaar slaan.
0: Wat heftig,
8: ja, van
0: joh.
8: Alles.
0: Nou, dat is niet misselijk geweest inderdaad. En welke impact heeft het nu nog, als ik vragen mag?
8: Nou ja, kijk, ik denk er natuurlijk niet elke dag aan. Nee. Maar als het erover gaat in een bepaald programma of zo, dan denk ik er gelijk aan terug.
0: Ja.
8: En dan heb ik ook wel echt zoiets dat daar veel meer aan gedaan moet worden. Ik heb het zelfs gehad dat een leraar zat te lachen terwijl ik gepest werd. In die tijd, zeg maar, was dat.
0: Ja, jeetje,
8: ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. En dat blijf je gewoon heel lang bij.
0: Wat ontzettend sneu, zeg. Wat naar dat jou dat is overkomen.
8: Ja. En nu dan heb ik wel tegenovergestelde. Ik heb niemand ooit meer gezien.
0: Nee.
8: Maar dat ik het dan nog wel zo goed heb op dit moment. En datgene doe wat ik leuk vind. Ja, daar lach ik dan wel om, zeg maar.
0: Ja, dat is dan wel echt een soort van middelvinger met terugwerkende kracht.
8: Ja, dat. Ja.
0: Hey,
8: ja.
0: Ed, de herfst is officieel begonnen. Heeft zijn intrede gedaan. Krijgen we ook een herfstbeeld vandaag op de kaart?
8: Nou nee, niet zoals je inderdaad aan herfst weer denken, gelijk aan veel wind en regen bijvoorbeeld. Hè? Maar dat staat helemaal niet op de kaart. En ook niet voor de komende dagen. Het is meer rustig. Dat is een andere kant van de herfst. Het is op dit moment grijs, hè? Sombertjes. Maar wel droog in de regio. Weinig wind ook. Nou, het zou kunnen zijn dat nog af en toe de zon tevoorschijn komt vandaag in de loop van de ochtend en vanmiddag. Vanavond kan er een buitje vallen. Een temperatuur vanmiddag van 21 graden. Dus dat is wel jovel nootje. En daarbij dus ook vanmiddag maar weinig wind. Ja, en morgen overdag, Peter, wordt een hele mooie dag. Met flink wat zon. Overal droog. Een paar stapelwolken kunnen er ontstaan. Het wordt dan 's middags een graad of 19. En vrijdag 22 graden. En dan wordt een zonovergoten dag.
0: Dankjewel, lieve Ed. En het is inmiddels 2:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: De man die vorige week met een verfbus in het gezicht heeft gespoten van een agent bij de rechtbank van Rotterdam blijft voorlopig vastzitten. De Schiedammer had bij eerst de rechtbank onder handen genomen met een rode verf en spoten daarna een agent in de mond en ogen. De agent heeft eraan geschoten, heeft niets geraakt. De agent, of tenminste de Schiedammer, die is opgepakt. Die wordt verdacht van mishandeling en bedreiging van een ambtenaar in functie. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan eerder werd gedacht. Uit een eerste berekening bleek dat de economie in april tot en met juni 0,4% groter was geworden. Maar nu er meer cijfers binnen zijn, blijkt dat 0,6% te zijn. Zo bleek de export groter te zijn. Huishoudens hebben meer uitgegeven, net als de overheid. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten. Daardoor is het begrotingstekort van de overheid in de eerste 6 maanden hoger dan in andere jaren. En een mogelijk bijzonder pijnlijk moment voor de FBI, de Amerikaanse geheime dienst van de Verenigde Staten, die zou zijn gehackt door de hackersgroep Shiny Hunters. Ze zeggen een grote hoeveelheid data te hebben buitgemaakt met daarin informatie over medewerkers en oud-medewerkers van de dienst. Nou, de hack zou een paar maanden geleden al hebben plaatsgevonden. Persbureau Reuters heeft een deel van de gestolen informatie kunnen inzien van de hackers. In ieder geval een deel van de informatie blijkt te kloppen. De FBI zegt dat ze een onderzoek zijn begonnen. Nou, Shiny Hunters kennen we in Nederland vooral van de Odido-hack, omdat het telecombedrijf niet betaalde wat wel werd geëist, gooiden de hackers de privégegevens van zo'n 6 miljoen klanten op straat. Nou, deze hack in Amerika is bijzonder pijnlijk, omdat de FBI de belangrijkste binnenlandse veiligheidsdienst is. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de bestrijding van cybercriminaliteit.
0: Ongelooflijk, als de FBI toch gehackt wordt. Nou, ja. Dat is echt heel bizar.
2: Het is net zoals inbreken in het politiebureau.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel. Ja, inderdaad. Of brandsteken in een brandweerkazerne. Dat gebeurt ook veel trouwens. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: De drie J's komen eraan. Eerst Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle. And heaven is a place on earth. Hier bij Radio Rijnmond bij Peter en Wendy.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. Voormalig Sparta-trainer Michael Reiziger vindt dat hij vanwege zijn werkwijze een geschikte kandidaat was geweest voor Oranje. Reiziger laat weten in gesprek met AD dat hij baalt van de kritiek op zijn kandidatuur voor het bondscoachschap. Volgens hem beoordeelden veel mensen zijn werk zonder zijn werkwijze te kennen. Nou, zoals je weet koos de KNVB uiteindelijk voor de Spanjaard Xavi Hernandez. Dan gaan we naar ander voetbalnieuws. Feyenoorder Givay Zegiel is voor het eerst geselecteerd voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez zag de Feyenoorder zondag tegen FC Utrecht en roemt zijn techniek en potentie. Afgelopen zomer leek Zegiel nog op weg naar Lille en wilde hij zelf ook vertrekken. Maar volgens hem was het niet lastig om de knop om te zetten na het afketsen van die transfer.
2: Ik hoor best wel vaak dat het best moeilijk is, maar voor mij was dat, voor mij was dat niet heel moeilijk, nee. Op een gegeven moment als ik op het veld sta, dan voel ik me gewoon lekker, dan voel ik me vrij. Ik leef nog steeds mijn droom, weet je. Daar doen mijn mensen om me heen me ook aan herinneren. Van Chief, je bent nog steeds wel. Je gebeden zijn nog steeds waarheden geworden. En besef dat wel. Ga er dankbaar mee om. Ga er goed mee om. En werk hard. En is een goede teamgenoot. Je kan altijd in uitstraling en in houding kan je altijd het licht uitstralen, zeg maar. En dat probeer ik dan gewoon te doen.
0: Nou, mooie woorden voor de microfoon van Ziggo Sport van Givay Zegiel van Feyenoord dus. Uiteindelijk koos Zegiel voor een vervolg bij Feyenoord, waar hij zich in de basis speelde. En nu wordt hij dus beloond met een plek in Oranje. Zegiel zelf had het niet zien aankomen, zegt hij.
2: Ik was daar niet echt mee bezig. Dus nee, niet verwacht. Maar dat was niet in mijn hoofd. Van, oh, ik moet Nederlands

0: vanavond mogelijk zijn debuut in de Johan Cruijff Arena bij die wedstrijd Nederland-Duitsland, die sowieso heel bijzonder wordt. Want dan wordt er ook een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman, de vrouw van voormalig Feyenoord-speler en trainer Ronald Koeman. Overleed namelijk vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze leed aan chronische borstkanker.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Prachtige Taste Like Summer van James Blunt. Taste Like Summer, maar het feels like herfst. Want de herfst heeft officieel zijn intrede gedaan sinds afgelopen nacht. Wendy, jij hebt toch op de toneelschool gezeten?
1: Ja, dat klopt.
0: En is het dan moeilijk om je in te leven in hele gekke personages?
1: Ja, dat is wel iets waar je echt in verdiept natuurlijk. Het is ook een opleiding van 4 jaar. Dus je doet echt onderzoek naar de psychologie van een personage. Je onderzoekt hoe beweegt diegene, hoe kijkt diegene, hoe praat diegene. Oh ja, ja. Dus ja, daar zitten heel veel lagen in.
0: Ja, en acteurs die spelen natuurlijk de gekste rollen soms. Hè? Tom Hanks die had in Castaway ooit een volleybal als tegenspeler. Daniel Radcliffe die speelde een lijk. En Colin Farrell die dreigde ooit in een kreeft te veranderen. Maar het kan altijd gekker, want de Rotterdamse Floortje van Waardenberg. Welke rol speel jij? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg het maar.
2: Wat zeg je?
0: Zeg het maar, wat speel jij?
2: Ja, ik speel Puk de Aardappel.
0: Puk de Aardappel in de nieuwe piepshow van Bram Ladage. Maar wij kennen je natuurlijk ook van de Opa Cor films en als dochter van Martin van Waardenberg. Maar hoe speel je eigenlijk een aardappel? Wat voor aanwijzingen krijg je dan?
2: Nou ja, je trekt een pak aan en dan ben je gewoon een aardappel.
1: Ja, goed begin. Ja.
0: Ja, dat is zeker een goed begin. En het is een serie geworden, een online serie. En je verdiept je ook een beetje in het patatje, hè, hoe dat tot stand komt. Ja. Dus je gaat op zoek in de Hoekse Waard ook naar de roots van de friet.
2: Ja, ja, dat klopt, ja, bij de boer. En daar hebben we ook opnames gehad en zo. Dus nee, zeker.
0: Wat leuk, joh. Jij stond als baby al voor de camera, samen met je vader. Was het nou ooit een optie om geen actrice te worden voor jou?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
2: Nee, het was nooit geen optie. Ik wist zeker dat vanaf het moment dat ik uit de buik van mijn moeder kwam, wist ik dat ik actrice zou worden.
0: Toen begon je al te acteren. Je hebt je diploma aan de theaterschool in Rotterdam gehaald met een 9,8. Er was dus wel ruimte voor verbetering, hè? 9,8.
2: Maar je moet altijd weer willen leren, hè?
0: Ja, zo is het ook inderdaad. Heb je nou van je vader ooit 1 advies over acteren gekregen dat je altijd is bijgebleven?
2: Ja, zeker. Nooit naast je schoenen gaan lopen.
0: Oh, dat is een goede Rotterdamse tip.
1: Mooi. En hoe is het nou eigenlijk om samen met je vader te spelen? Is dat lastig of schiet je dan soms wel eens in de lach?
2: Nee, het is niet anders dan ergens anders op een set staan of zo. Het is juist wel fijn. Ik vind het wel fijn. Mm-hmm. Maar hij behandelt mij precies hetzelfde als ieder ander, hoor.
0: Zit je ook weer in de nieuwe, in die Oma Cor film die nu in productie is en die bijna af is?
2: Ja, daar zit ik ook in, ja zeker.
0: Wat
2: zeker.
0: Leuk. Ja, daar zit André van Duin zit er ook in.
2: Je hebt geen koor zonder Carola, hè?
0: Nee. Nee, precies. Je speelt ook echt de dochter van je vader. In die serie,
2: klopt.
0: Hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Nou, dat is wel echt heel bijzonder. En nu dus als aardappel. Wat zijn verder je ambities? Wat zou je nog graag willen?
2: Ik wil nog een keer moordenaar spelen.
0: Ja, jammer dat baantje wat dat betreft gestopt is. Maar heb je dan ook een serie voor ogen? En waarom moordenaar? Je bent zo'n lief meisje.
2: Ja, dat vind ik zo vet. Ik zou echt in een dikke horrorfilm willen spelen. En dan dat ik als klein 1,55 vrouwtje... dan uiteindelijk blijkt dat ik het dan
1: gaaf. En dat niemand dat verwacht.
2: En niemand verwacht het.
0: Nou, mooi zeg. Ja, we gaan voor je duimen dat het gaat lukken. Want is het nou juist moeilijker om een vader te hebben die ook zo beroemd is? Of is dat juist makkelijker?
2: Nee, moeilijker. Want
0: waarom?
2: Je moet jezelf echt 6000 keer meer bewijzen dat jij... sowieso, ik ben niet mijn vader. Dus dat is ook altijd al de fout die wordt gemaakt. En je moet gewoon harder werken. Ik weet niet waarom. Het is gewoon zo.
1: En tot slot, waar en wanneer kunnen we de film gaan zien?
2: Ja, dat weet ik niet of ik dat mag zeggen. Maar volgens mij is dat volgend jaar ergens, in het begin van het jaar.
0: Oh, dat is de serie van de eerste aflevering die staat al online, hoor. Dus we kunnen je al bewonderen.
2: Oh, van Oma Cor, sorry. Nu online. Gewoon Instagram, TikTok, Facebook.
0: Via die patatbakker. Ja, en Oma Cor die is binnenkort te zien. Dat is denk ik ergens in januari of zo, hè?
2: Ja, zoiets.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Floortje van Waardenberg, leuk je te spreken. Groetjes aan je vader.
2: Dankjewel, groetjes.
0: Maar wij zien groetjes terug. En tot snel, hè. Dag, lieve Floortje. Doei.

0: Terug naar 1992 met Hathaway en What is Love.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in De Boer op. En hij begint natuurlijk traditiegetrouw met de 5 na 9. Met vandaag onder andere Bryan Adams, Queen en Billie Eilish.
0: Heel veel plezier tussen 9 en 12 met niemand minder dan Ruud de Boer. Zometeen op je favoriete radiozender Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: In Bleiswijk is het 16 graden. Goedemorgen, je bent weer bij De Boer op. De komende 3 uur ben je van harte welkom in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Het gesprek van de dag. En nou ja, er zijn allerlei onderwerpen waar je over zou kunnen spreken. We zijn op de helft in de week tegen het pesten. Ja, en ik ben natuurlijk benieuwd, was jij vroeger een pestkop of was jij juist de gepeste? Of was jij een brave leerling op school of juist een rebel? Nou, praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En het is een paar dagen geleden dat er een grote NL Vegan Fair werd georganiseerd. Maar hoe smaakte dat? Hoe zag dat eruit? En waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik ga erover praten zometeen met Tara. En die heeft heerlijke platen aangevraagd. Vegan, heerlijke platen, ja. Lekkere trek ook, ja, inderdaad. De 5 na 9, zometeen in De Boer op. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaan om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Er is ook niemand aangehouden. Zo gaan om een lopend onderzoek van de politie in Brabant. De man die vorige week met een verfpus in het gezicht van een agent heeft gespoten, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De man werd vorige week opgepakt. De Schiedammer had eerst met een verfbus op met rode verf op het rechtsbankgebouw staan spuiten. Toen agenten van de rechtbank een kijkje gingen nemen, sprong die achter een busje vandaan en bespoot een van de agenten. Die heeft er ook geschoten, maar heeft de man niet geraakt. Korte tijd later werd de man aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten op verdenking van mishandeling en bedreiging van een ambtenaar in functie en de verdiening van een gebouw. De zaak wordt behandeld door de rechtbank in Den Haag, omdat de rechtbank in Rotterdam degene is die aangifte heeft gedaan. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan eerder werd gedacht. Uit een eerste berekening bleek dat de economie in april tot en met juni 0,4% groter was geworden. Maar nu er meer cijfers binnen zijn, blijkt dat 0,6% te zijn. Zo was de export groter en hebben huishoudens en de overheid meer geld uitgegeven. De uitgaven van het Rijk stegen harder dan de inkomsten. Daardoor is het begrotingstekort van de eerste 6 maanden hoger dan in andere jaren. Door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering verkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect maar beperkt.
2: We hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of van 24 maanden naar 12 maanden, dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft.
17: Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en het blijft wel droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor deze woensdagochtend. Het is allemaal redelijk rustig hoor. Nog wel enige vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Plaspoortpolder. Hou daar rekening met 5 minuten extra reistijd. Ruim 5 minuten ben je langer onderweg op de 12. Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. Zuurhofbrug. Natuurlijk ook enige vertraging omdat die brug nou niet in al te beste staat is. Dan de 16 Breda richting Rotterdam. Trouwens die Zuurhofbrug is de 15. Mocht je het niet weten. De 16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk ben je 10 minuten langer onderweg. En 10 minuten extra reistijd op de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ja, er zijn zo'n 150.000 veganisten in Nederland tegenover een populatie van ruim 18 miljoen inwoners. Maar er is toch een flink evenement georganiseerd in de Laurenskerk een paar dagen geleden. Nou, ik wil wel van Tara weten hoe dat is verlopen. En hoe het eigenlijk ervoor staat met minder vlees eten en dierlijke producten. 5 heerlijke platen, om een beetje in het thema te blijven. Zometeen in de 5 na 9.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
22: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Geniet van stralend sanitair.
3: Met een Remon waterontharder.
5: Zacht water, zonder zorgen.
6: Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
28: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De Boer op. Ruud de Boer.
29: Radio met een grote R.
31: De 5 naar 9.

0: Welcome to you, Bryan Adams van Canadese afkomst natuurlijk. Hè, en een heerlijke opener van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Tara Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat was een heerlijke eerste plaat. Zit er nog een gedachte achter, Run to You?
2: Ja, absoluut. Het is van Bryan Adams en hij is... vegan, dus leek ons ook een hele leuke binnenkomer.
0: Ja, dat is een goede ambassadeur voor veganisme.
2: Absoluut. Ja. Hij is er zeker uitgesproken over. En we vonden de titel ook erg passen.
0: Ja, Run to You inderdaad. Ja. Zoek het contact. Ja, doe mee.
2: Precies.
0: Ja.
2: Precies.
0: Veganisme, ja. Heel veel mensen gooien allerlei termen door elkaar. Hè. Je bent vegetarisch of je bent veganistisch. Nou ja, voor eens en voor altijd. Wat houdt veganisme in?
2: Ja, veganisme is in die zin een stapje verder dan vegetarisch. Bij veganisme voorkom je echt het gebruik van andere dieren.
0: Ja.
2: En wil je dat er ook geen leed aangebracht wordt. Dus in die zin gebruik je dan geen producten gemaakt van andere dieren.
0: Nee, precies. Geen vlees, vis, zuivel, eieren of honing. Dat is natuurlijk de voedingkant. Maar bijvoorbeeld, het geldt ook voor kleding.
2: Absoluut. Dus kleding. En dan hebben we het inderdaad in die zin ook over producten. Maar bijvoorbeeld ook dierentuinen waarin commercieel gebruik wordt gemaakt van andere dieren.
0: Ja.
2: Het fokken van dieren vermijden we.
0: Ja. Ja. Waarom is het zo belangrijk?
2: Ja, omdat wij andere dieren als zeg maar net zo belangrijk zien als mensen.
0: Mm-hmm.
2: En er komt ook steeds meer naar voren dat zij absolute gevoelsbeleving hebben.
0: Ja.
2: En een wil om te leven. En dat willen we graag respecteren. En als mens hebben we het niet nodig om andere dieren te gebruiken.
0: Nee. Afgelopen 19 september was in de Laurenskerk het... NL Vegan Fair. Ruim 2300 bezoekers.
2: Absoluut, ja. Dat was erg tof om weer mee te maken.
0: Ja.
2: We zijn nu zo'n 3 jaar bezig. En we hebben deze editie absoluut gemerkt dat steeds meer mensen weten dat we bestaan. Steeds meer mensen ook zin hebben om er naartoe te komen.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, 2300, dat is gewoon ontzettend veel.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we heel blij mee. En ik heb ontzettend veel blije gezichten gezien.
0: Ja.
2: Alle ondernemers die erbij waren, waren super blij.
0: Ja, want het was een festival. Er zijn lezingen gegeven. Er was ook een soort beurs.
2: Absoluut, ja. Heel veel stands, kraampjes waar mensen hun producten verkopen. Uiteraard helemaal plantaardig en vegan.
0: Mm-hmm.
2: Ook wat goede doelen, maar eigenlijk is het event vooral ook heel veel lekker eten.
0: Ja.
2: Ontzettend veel leuke producten ontdekken. En met elkaar ook vieren dat dit op deze manier kan. Dus het is een heel positief, inspirerend event.
0: Ja. I wish. Nou ja, ik denk dat daar achter zit van Stevie Wonder dat er meer veganisten in Nederland komen. Want het zijn er nu 150.000. Dat is tegenover 18 miljoen inwoners natuurlijk nog een beetje scheef.
2: Ja, en ook I wish een beter leven voor andere dieren.
0: Ja. It ain't over till it's over van Lenny Kravitz. Nou ja, daar kan me ook wel iets bij voorstellen.
2: Ja.
0: Birds of a Feather van Billie Eilish heb je ook aangevraagd.
2: Ja, zeker. Nou, Billie Eilish die spreekt zich ook heel erg uit over andere diersoorten en de behandeling daarvan.
0: Ja.
2: Dus dat leek me ook een hele gepaste.
0: Ja, nou en dan gaan we nu voor je draaien. De tweede van de 5 naar 9, Queen met Somebody to Love.
2: Super, dankjewel.
0: Ja. En we hebben trouwens meer informatie, waar kunnen we dat vinden? Voor mensen die geïnteresseerd zijn.
2: Absoluut. Je kan naar de website veganisme.org. Maar je kan ons ook volgen bijvoorbeeld op Instagram, @nlvegan.
0: Dankjewel. En dankjewel voor het aanvragen.
2: Dankjewel.
0: Tara Zijlstra.

0: Stevie Wonder en I Wish bij Radio Rijnmond. Aangevraagd door Tara Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. En ze hadden dus een succesvolle bijeenkomst in de Rotterdamse Laurenskerk op 19 september. En een mooie 5 na 9 met een boodschap erachter. Nou, als jij ook een 5 na 9 wil aanvragen, stuur even een mailtje naar ons. radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
3: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooi.

0: half tien geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op. We zijn op de helft van, in de week tegen pesten. Was jij vroeger een pestkop of was jij de gepeste? En de NS weigert een reclame op de stations van Wakker Dier. Die wilde posters ophangen met daarop een koe, een kip en een varken. Met daarbij de vraag, zullen we eens een keer een dagje niet 650.000 dieren eten? Maar de NS wil dus die reclame niet ophangen. Nou, praat erover mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Eens even kijken op de weg. Nou ja, nog wel enige vertraging. Eens even kijken. De A4 zie ik als eerste tevoorschijn komen. Dat is Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Hou daar rekening met een kwartier langer reizen. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 10 minuten ben je daar langer onderweg. De 27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 minuten vertraging. De A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Houten. Ook 5 minuten vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. En een goede reis. Het weer voor Zuid-Holland, dat ziet er... ik had iets meer zon gehoopt, maar het is wel grijs begonnen. Maar goed, daarna komt er een mix van zon en bewolking, zo wordt ons beloofd. In de loop van de middag neemt die bewolking dan wel weer toe, maar het blijft droog bij 21 graden. Vanavond kan er wel een licht buitje vallen, plaatselijk. Vannacht klaart het dan weer op, dan droogt het ook weer een beetje op bij een minimumtemperatuur van 11 graden. En morgen toch wel aardig weer met veel zon en droog, middagtemperatuur 19 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden voor een overval op een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht. De zaak werd een paar weken 2 keer overvallen. Daarbij reden steeds 2 verdachten op een fatbike zo de zaak binnen. De eerste keer werden personeel en klanten bedreigd. Er is toen ook een buit meegenomen. De tweede keer, dat was afgelopen weekend, werd een medewerker geslagen. In beide gevallen gingen de verdachten er vandoor op de fatbike. De jongen uit Hoogvliet is nu aangehouden voor de eerste van de 2 overvallen. En er wordt gekeken of hij ook aan de tweede gelinkt kan worden. Justitie heeft in de serie nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van het cryptobedrijf Knaken. 2 woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege verdenkingen van verduistering en valsheid in geschriften. Van wie de woningen zijn, maakt justitie niet bekend. Er is niemand aangehouden. Cryptobedrijf Knaken werd in half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er 8 miljoen euro aan geld van klanten van het bedrijf. En over stoere sporten gesproken. Touwtrekken. Dirk uit Streefkerk zijn er heel goed in. Ja. Want die mogen zich inmiddels wereldkampioen noemen. Ja. Ze werden afgelopen week in Zuid-Afrika winnaar van het WK touwtrekken. En dan niet in 1 categorie, nee, in meerdere categorieën. Ze wonnen in de categorie tot 680 kilo, tot 640 kilo en de landenwedstrijd. En ook bij 2 mixcompetities, dat is dus teams van 6... met 2 vrouwen en 4 mannen, wonnen ze 2 keer brons. En dus zijn Gerben en Dirk uit Streefkerk stoer.
0: Nou, ik vind ze ook wel stoer uitzien. Ja. Met hun medailles, met medailles.
1: Ja, dus een foto maar uit Het Contact. Ja. Een huis-aan-huisblad in de Alblasser Waard. Ja, stoere gasten.
0: Ja, stoere gasten. Maar ik had wel meer spieren verwacht.
1: Ja, het zal ook met techniek te maken hebben, denk ik. Dat ik
0: hoor je mij nou, zeg. Tjongejonge. Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Ik mag helemaal niks zeggen. Dit is Solid Harmony.
2: Radio met een grote R.

Lost in the Wild en Cheerio bij Radio Rijnmond. In de Boer op, ik breng je van bakkie naar bammetje, hè, tussen 9 en 12. Met lekkere platen, maar ook jouw nieuws natuurlijk. Je kunt langskomen bij mij in de koffiecorner. Open de app, hè, rechtsboven klik op app ons. Dat kan ook voor je luisterpleisterplaats. En dan, ja, misschien kun je een fotootje maken. En dan kan ik die laten zien op de livestream van Radio Rijnmond. Dat is toch leuk. Hè? Je kunt aan van alles denken. Misschien ben je nu al op het water bezig. En heb je oortjes in, zit je lekker te luisteren naar Rijnmond. Nou, laat het even weten. En maak even een foto. Of je bent achter in de bakkerij bezig met de mooiste verjaardagstaart die je in tijden hebt gemaakt. Of je bent iets heel anders aan het doen. Of lekker niks, dat kan natuurlijk ook. Laat me even weten wat jouw luisterpleisterplaats is. En meepraten over het nieuws kan natuurlijk ook. We zijn op de helft in de week tegen pesten. Was jij nou vroeger een pestkop of was jij de gepeste? En was jij een brave leerling op school of juist een rebel? Nou, praat erover mee. En de NS weigert een reclame op de stations van Wakker Dier. Die wilde posters ophangen met daarop een koe, een kip en een varken. Met daarbij de vraag, zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Ja, de NS die wil die poster niet ophangen. Ze zeggen niet, ze willen geen commentaar geven. Maar eerder bleek al uit verklaringen van de NS dat ze de reiziger een behagelijk gevoel willen geven op de stations. En dan zou dit misschien niet passen. Nou ja, goed. Misschien is het een overtrokken reactie van de NS. Of is het logisch, je wil niet geconfronteerd worden met allerlei dingen terwijl je op de trein staat te wachten. En hoe belangrijk is jouw kapsel voor je? Omroep 2 schrijft een mooi verhaal over de Vlaardingse Jesco. Die knipt gratis dak- en thuislozen. En dat geeft je toch weer een vorm van eigenwaarde. Krijgt hij trouwens misschien een award voor onze Jesco. Maar hoe belangrijk is jouw kapsel voor je en hoe vaak ga je eigenlijk? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me, maar je kunt ook je eigen onderwerp aanbrengen. Open de app, rechtsboven klikken op app ons. Doei.

Best Fake Smile van James Bay. Je luistert naar Radio Rijnmond, je luistert naar de boer op. Het is woensdag, het is zo'n dag. Hè, dat bijvoorbeeld in het nieuws is dat zwaar bewapende agenten een loods van een grow shop zijn binnengevallen bij ons in de regio. En natuurlijk het napraten over de inspraakavond van gisteravond in het Rotterdamse gemeentehuis, het stadhuis, aan de Coolsingel, over betaald parkeren. Want het is toch ongekend dat zoveel mensen echt heel erg in de demonstratiemodus schieten. Ik kan me niet herinneren dat het... er is flink gedemonstreerd ook tegen het afschaffen van het OV voor ouderen in Rotterdam. Dat is bijvoorbeeld ook te lezen bij ons op de website. Maar het is ook de dag dat Trump en Xi bij elkaar komen. De leiders van de Verenigde Staten en China. Die gaan met elkaar praten. En zouden zij regels gaan maken tegen AI-wapens? Want dat is wel een hot topic onder verschillende landen. Ja, Trump die wil helemaal geen rem überhaupt op AI. Terwijl specialisten hebben gezegd, we moeten maar een beetje gaan kijken of we de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet een beetje moeten afremmen. En het laatste nieuws is dat onze economie, in Nederland dus, verrassend goed draait. We schijnen meer te besteden te hebben en de bedrijven hebben betere winst. Zie jij dat ook terugkomen in jouw portemonnee? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op Apples. Cool in the gang nu, Ladies Night.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Hey,
10: Remo!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: In Dordrecht is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij De Boer Op. Acte 2. Ja, het tweede uur van De Boer Op komt eraan. Met ook het komend uur natuurlijk de mogelijkheid om mee te praten over het nieuws. Het gesprek van de dag bij het koffieapparaat, dan wel de waterkoeler. En ik ga natuurlijk ook weer de nieuwsquiz met je spelen. En daar staan mooie prijzen tegenover, dus alle reden om te blijven luisteren. Al was het alleen maar voor het laatste nieuws nu met Dave Datema. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden voor een overval op een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht. De zaak werd in een paar weken tijd 2 keer overvallen. En we reden steeds 2 verdachten op een fatbike zo de zaak binnen. De eerste keer werden personeel en klanten bedreigd. Er is toen ook een buit meegenomen. De tweede keer, dat was afgelopen weekend, werd een medewerker geslagen. In beide gevallen gingen de verdachten ook weer op de fatbike vandoor. De jongen uit Hoogvliet is nu aangehouden voor de eerste overval. Er wordt nu gekeken of hij ook iets met de tweede te maken heeft. Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van cryptobedrijf Knaken. 2 woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege verdenkingen van verduistering en valsheid in geschriften. Van wie de woningen zijn, maakt justitie niet bekend. Er is niemand aangehouden. Het cryptobedrijf Knaken werd half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er €8 miljoen aan geld van klanten van het bedrijf. De Nederlandse economie doet het in een wereld vol politieke en economische turbulentie opvallend goed. Dat zegt het CBS. In het tweede kwartaal groeide de economie met 0,6%, waar eerder 0,4% was verwacht. Consumenten zijn er in deze periode op vooruit gegaan. Een gemiddeld huishouden had in het tweede kwartaal 0,7% meer te besteden dan een jaar geleden, met name door hogere salarissen. Die hogere lonen lijken bedrijven niet echt te raken. De bruto winst, dus voor belastingen, kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 93 miljard euro, 5 miljard meer dan een jaar geleden. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers van de schietpartij waren in een huis waar waarschijnlijk een feest bezig was, toen 3 onbekende gewapende mannen iets voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. De aanvallers staken ook een auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is niet duidelijk. Dan nog het weer bij ons in de regio. Grijs, een mix van zon en bewolking later vandaag. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droger, het wordt 21 graden. Vanavond een lichte bui, morgen mooi weer, veel zon, droog en 19 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Files en vertragingen gemeld door de ANWB in Zuid-Holland. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Rijswijk. Daar een kwartier extra reistijd door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Natuurlijk hebben we nog steeds de problemen bij de Zuurhofbrug in de Europoort. Natuurlijk ook de A27 en Merwedebrug met beperkingen. Trouwens, die gaan binnenkort helemaal even dicht. Hè? En de N3, ja natuurlijk de Papendrechtsebrug, er wordt stevig gewerkt. Maar dat zijn de mededelingen van de ANWB. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, goede reis. En geniet van Take That.
21: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
23: En ook nog eens gratis parkeren.
24: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
25: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
27: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
28: Hoe kom je daar nu bij?
27: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
29: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
30: Ernstings Family.
29: Aanbevolen door vrolijke families.
31: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
32: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
33: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
34: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
35: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
36: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
37: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
38: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
35: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

0: Nog 150 nachtjes slapen. Nou ja, even wilde gok hoor. Maar ze komen volgend jaar naar Nederland. Take that! Ja, oude tijden herleven. Everything Changes hoorde je bij Radio Rijnmond. De boer op, het tweede uur. Ik wens je een bijzonder goede morgen nogmaals. Op deze iets wat bewolkte woensdag. De dag dat we in ieder geval midden in de week van het pesten zit. Tegen het pesten natuurlijk. Hè. Je gaat pesten natuurlijk niet speciaal omhoog helpen. Nee, het is de week tegen pesten. Nou, mijn vraag aan jou was, jij vroeger een pestkop of was jij de gepeste? En als we het iets minder ernstig benaderen, was jij een brave leerling op school of juist een rebel? En de NS weigert een reclame op de stations van Wakker Dier. Want die wil posters ophangen met erop een koe, een kip en een varken. Met daarbij de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Is het een overtrokken reactie van de NS of is het wel logisch? Want je wilt toch niet geconfronteerd worden met allerlei dingen terwijl je op de trein staat te wachten. En omroep 2, mooi verhaal over de Vlaardingse Jesco. Die knipt gratis dak- en thuislozen. Met een kapsel dat een beetje op orde is. Ja, voel je ook meer mens. En het is goed voor je eigenwaarde, zo is het idee. Hoe belangrijk is jouw kapsel voor je? Of is er geen sprake meer van een kapsel? En is het gewoon glad? Nou, laat het me weten. Open de app. Hoe vaak ga je naar de kapper eigenlijk? En trouwens, ik maak even gebruik van de gelegenheid om een oproepje te doen. Want komende vrijdag heb ik tegenover mij zitten burgemeester Nanning Mol van Dordrecht. En Dordrecht is natuurlijk de tweede grote stad van onze regio. Jij kunt hem vragen stellen. Dus alles wat je wil weten over Dordrecht en de Drechtsteden, want daar heeft hij ook al wat over te zeggen. En bovendien, hij is voorzitter van de veiligheidsregio. Je kunt het aan hem kwijt. Hoe je dat doet, dat is heel makkelijk. Want je gaat even naar onze site of app. En daar zie je de beeltenis van Nanning Mol. Een banner. En als je daarop klikt, kun je je vraag achterlaten. Dan kan ik hem vrijdag meenemen. Ja, en we hebben natuurlijk dit uur ook die nieuwsquiz. Die bloedstollende quiz van Radio Rijnmond. Groepensneller. Met daarin een mooi prijzenpakket, hoor. Ik heb die tas weer staan voor je. Die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop. Met die gerse sokken erin. En die kan voor jou zijn. Het is een collectors item. Het zijn collectors items. Kun je in de wacht slepen. Ik heb een fragment uit het nieuws. De nieuwskop is een beetje gesneld geraakt door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland om...
0: Oké. En dat in deze tijden. Hoewel, de economie gaat redelijk goed, las ik net. Maar goed. Waar trekt IKEA 40 miljoen voor uit dan? A, om de restaurants een meer gevarieerde menukaart te geven in plaats van alleen hotdogs. B, om de prijzen te verlagen in Nederland. Of C, om duurzamer materiaal te gaan gebruiken. Dus waar trekt IKEA 40 miljoen euro voor uit? A, om de restaurants een beetje wat meer cachet te geven. Dus niet alleen maar die hotdogs, maar gewoon ook een grotere menukaart. Of trekt IKEA 40 miljoen euro uit in Nederland voor prijsverlagingen. Of trekt IKEA 40 miljoen euro uit voor duurzamer materiaal om te gaan gebruiken in de producten. Nou, maak kans op die mooie linnen tas met die geinige tekst erop. Daar wil je mee gezien worden. Er zitten ook nog gerse sokken van Radio Rijnmond bij. Allemaal collectors items. Stuur je antwoord door via de app. Hè. Rechtsboven die magische button. App ons. Dit is Van Halen, Running With It.

Teddy Swims en Guilty bij Radio Rijnmond. Heb jij je vroeger wel schuldig gemaakt aan pesten? Of was je de gepeste? Het is de week tegen pesten. Bram zei net tegen mij, pesten vind ik zo goedkoop. Bij mij werd in de klas niet gepest. Daar zorgde ik verbaal en fysiek wel voor. En een enkele die zich daar toch aan waagde, die werd even door mij aangesproken. Zei Bram net bij mij in de koffiecorner. Praat mee over dit onderwerp. Open de app rechtsboven. Klik op Apples. Nu David Grant, Jackie Graham.

Even een stevige wind vanuit Zeeland. Door Bluff met Bitterzoet. Een heerlijke stevige plaat. Hè? Ben je wakker? Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Na Maxi Priest.

0: Maxi Priest en Close to You bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. De boer op, daar luister je naar. Kijk hoe het staat op de wegen. Buiten dan het lijstje met bruggen. Zie ik wat vertraging op de A29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Het is nu nog bewolkt, maar die zon die komt wel tevoorschijn hoor, later op de dag. Een mix van zon en bewolking, om precies te zijn. In de loop van de middag dan neemt die bewolking wel weer wat toe, maar het blijft wel droog. 21 graden in Zuid-Holland. Vanavond plaatselijk een lichte bui. Vannacht opklaringen en droog. Temperatuur daalt naar een graad of 11 in het midden en het oosten van Zuid-Holland. En morgen een aardige dag hoor, met veel zon en droog. Middagtemperatuur 19 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van het cryptobedrijf Kraken. Twee woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege de verdenking van verduistering en valsheid in geschriften. Cryptobedrijf Kraken ging 30 juli failliet. Volgens de curator ontbreken er 8 miljoen euro aan geld van klanten van het bedrijf. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI is gehackt. De gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten zouden zijn buitgemaakt. Shiny Hunters, dat is een hackersgroep, die claimt hem dat gedaan te hebben. De groep zat ook achter de hack bij Odido. Dat nu ook de FBI zou zijn gehackt, is wel bijzonder, zegt deze verslaggever.
2: Het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor...
1: Is wel bijzonder, zegt deze verslaggever.
2: Het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor... terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
1: Ja, de groep zou onder meer namen, huisadressen en telefoonnummers hebben bemachtigd. Het is natuurlijk wel bijzonder pijnlijk, aangezien de FBI natuurlijk verantwoordelijk is voor de aanpak van cybercriminaliteit.
0: Maar je durft wel, hè? Want het is een beetje analoog aan dat je besluit om bij een politiebureau in te breken.
1: Nou, zo heb ik het volgens mij een uur of twee geleden letterlijk beschreven. En een Make America Great Event met een concert van Kid Rock is geschrapt, schrijft nu.nl. Het evenement zou komend weekend plaatsvinden. Het was gratis, maar er waren ook VIP-tickets. En daar waren er maar liefst 6 van verkocht. Het concert heet het Patriots Pay Freedom Fest. Nou, naast Kid Rock, dus een prominente rockartiest, behoorlijk pro-Trump, was er ook nog een politicus en een Fox News bekendheid. En voor de rest was het natuurlijk heel erg een MAGA-feestje. Maar die VIP-kaartjes die moesten verkocht worden om uit de rode cijfers te komen. De organisatie rekende op 100 verkochte kaarten, maar toen de organisator hoorde dat er maar 6 waren verkocht, toen viel die eerst van zijn stoel en vervolgens trok de organisatie de stekker eruit. Mm. Ja, pijnlijk.
0: Maar wat kosten die kaarten dan? Die 6...
1: 1000 euro per stuk.
0: Ja, ga je.
1: En dat verkeerd rock.
0: Ja. Nee, dat is jouw mening. Dank je.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Color Me Bad.
3: Radio met een grote R.
4: TikTok, you don't stop. Stop to the heart. TikTok, you don't stop. Stop to the heart. TikTok, you don't stop. Stop.

0: band die eigenlijk geen boyband genoemd wenste te worden. Color Me Bad hoorde je en I Wanna Sex You Up bij Radio Rijnmond in de Boer op. Ja, het moment komt steeds dichterbij, hè, dat jij er misschien wel vandoor gaat met die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. Ja, dat is echt zo'n collectors item. Er zitten ook, heb ik ook nog gerse sokken in gedaan. Ja, voor de koude dagen. Die komen er echt aan. Eerst nog even die oude wijvenzomer en daarna komen die koude dagen eraan. Dus je kan ze sowieso alvast eventjes in de sokkenla leggen. Tenminste, als je ze in de wacht sleept natuurlijk, hè, in de nieuwsquiz. Ik laat een fragment horen uit het nieuws, maar er zijn wat woorden weggevallen.
1: En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland op...
0: Waarom doet IKEA dat? 40 miljoen extra uittrekken voor in Nederland. A, om de restaurants iets meer te laten verkopen dan alleen hotdogs. B, om de prijzen voor de consument te verlagen. Of C, om duurzamer materiaal te gaan gebruiken. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Ik hoop je over, nou wat zal het zijn, 3 kwartier? Ja, dan moet het toch wel gebeurd zijn. Hoop ik jou te spreken. Of misschien jou wel, hè? Dat kan natuurlijk ook. Zometeen de Supremes, eerst Temper City...

later dunnetjes natuurlijk overgedaan door Phil Collins, die zichzelf had gekopieerd. Dus nou ja, goed, leuke plaat van The Supremes, You Can't Hurry Love.

0: Ja, dat was natuurlijk het voordeel van de voortschrijdende digitale techniek, hè? Je zet het één keer op zo'n floppy disk en daarna kun je het herhalen tot je ons weegt. Suzanne Vega en DNA en Tom's Diner hoorde je bij Radio Rijnmond. Even kijken hoor, Nel, die zei net tegen mij. Ja, Ruud, het is de week tegen pesten. Nou ja, mijn eigen ervaring. Toen ik waterpokken had, heeft mijn moeder me kaal geknipt omdat ze witte zalf op mijn hoofd moest smeren. Toen ik weer op de kleuterschool kwam, hebben ze dagen om me heen gestaan en me voor kaal uitgescholden. Of mijn vader had kleren gekregen, waaronder een te grote bruine jas met capuchon. Dus werd ik elke dag voor monnik uitgescholden. En dan bleef ik uit de buurt van school totdat de bel ging. Ja, ja, goed, het kan echt een enorme impact hebben, hè, als je gepest bent of gepest wordt. Dus nou ja, het is deze week, zit inmiddels op de helft, de week tegen het pesten. Was jij vroeger een pestkop of was jij juist de gepeste? En als we het iets minder dramatisch brengen, was jij een brave leerling op school of was je juist een rebel? En de NS weigert een reclame op de stations van Wakker Dier. Die wilde posters ophangen met daarop een koe, een kip en een varken afgebeeld. Met daarbij de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS wil niets weten van deze campagne en wil die poster niet op de stations. Een overtrokken reactie van de NS of is het logisch? Je wilt toch niet geconfronteerd worden met allerlei dingen terwijl je op de trein staat te wachten? Nou, praat mee, doe mee. Omroep 2 trouwens schrijft het verhaal over de Vlaardingse Jesco. Die knipt gratis dak- en thuislozen. En daar kan hij misschien wel een award voor krijgen. Dat is een mooi verhaal. Maar dat brengt mij gelijk eventjes op het onderwerp kapper. Hoe vaak ga je eigenlijk en hoe belangrijk is dat kapsel voor je eigenlijk? Sta je uren voor de spiegel of gooi je er even gel in zoals ik? Kijken wat de wind verder doet. Nou, open de app en rechtsboven klik op Apples. En op de valreep meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz.
1: Groepen sneller.
0: Want ik heb die leuke linnen tas voor je in de aanbieding. En daar staat een geinige tekst op. Dat is echt een Rijnmondtas, dus een collectors item. En je maakt dus kans op die gerse sokken die er ook nog bij zitten. Dit is het fragment waar het om gaat.
2: En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland om...
0: Oké, dus IKEA trekt extra 40 miljoen euro uit voor een project in Nederland. Maar wat gaan ze doen dan? Waar trekken ze extra 40 miljoen voor uit? A, om de restaurants iets meer aan te laten bieden dan alleen de hotdogs. B, om de prijzen voor de Nederlandse consument te verlagen. Of C, om duurzamer materiaal te gaan gebruiken. A, B of C. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Dan hoop ik je over een minuutje of 20, 30 te spreken als winnaar van die leuke linnen tas en die gerse sokken erbij. Tot het nieuws, Kane, en come together.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit ze niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
5: Met de complimenten van meesterbakker Ulje.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Kijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: In Rotterdam is het 17 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 11 uur, je bent bij de boer op. Zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. We gaan gluren bij de buren. En ik heb straks weer... Gisteren kon ik mijn geluk niet op met Wendy en Soraya van Remedy... die op bezoek waren als artiest. En straks komen de dames van Ogene ook nog eens een keer langs. Want ook zij hebben een heerlijke EP uitgebracht. Dat en meer in het komende uur in de boer op. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden voor een overval op een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht. De zaak werd in een paar weken tijd 2 keer overvallen. Daarbij reden steeds 2 verdachten op een fatbike de zaak binnen. De eerste keer werden personeel en klanten bedreigd. Er is toen ook buit meegenomen. De tweede keer, dat was afgelopen weekend, werd een medewerker geslagen. In beide gevallen gingen de verdachten er vandoor op de fatbike. De jongen uit Hoogvliet is nu opgepakt voor de eerste overval. En er wordt gekeken of die ook aan de tweede gelinkt kan worden. Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van cryptobedrijf Kraken. 2 woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege de verdenkingen van verduistering en valsheid in geschriften. Voor wie de woningen zijn, maakt justitie niet bekend. Er is niemand opgepakt. Cryptobedrijf Kraken werd half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er €8 miljoen aan geld van klanten van het bedrijf. De Nederlandse economie doet het in een wereld vol politieke en economische turbulentie opvallend goed. Dat meldt het CBS. In het tweede kwartaal groeide de economie van ons land met 0,6%, waar eerder 0,4% was verwacht. Consumenten zijn er in deze periode op vooruit gegaan. Een gemiddeld huishouden had in het tweede kwartaal 0,7% meer te besteden in vergelijking met een jaar geleden. Dat kwam vooral door de hogere salarissen. Die hogere lonen lijken bedrijven niet te raken. De bruto winst, dus voor belastingen, kwam in het tweede kwartaal uit op 93 miljard. Dat was ruim 5 miljard meer dan een jaar geleden. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar bekladding van meerdere auto's met verf aan de boomgaard. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels een aangifte opgenomen en volgens een woordvoerder van de politie staan er nog meer gepland. De bekladdingen zouden hebben plaatsgevonden vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht en ook sommige schuurtjes aan de boomgaard zouden zijn beklad. Een buurtonderzoek is nog aan de gang. De politie is onder meer op zoek naar camerabeelden uit de straat. Dan nog het weer. Eerst grijs, daarna een mix van zonnebewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave. De ANWB verkeersinformatie dan. Het standaard bruggenwerk. Hè, dat kunnen we wel iedere keer herhalen. Maar je kan ook zeggen, oké, let op. De 29 die valt wel op. Dat is Rotterdam richting Berg op Zoom. De A29, de afrit Numansdorp en Willemstad. Hou daar rekening met 5 minuten extra reistijd. Je bent bij Radio Rijnmond. Je bent bij De Boer op met zometeen Jennifer Lopez.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
18: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De Boer op. Ruud de Boer.
8: Radio met een grote R.

0: Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight bij Radio Rijnmond. Uur 3 van De Boer Op. Met dit uur even gluren bij de buren. En dat doen we bij CKZ vandaag. Dat is de omroep voor Capelle, Krimpen en Omgeving. En wat gebeurt daar allemaal op de redactie? En ik heb straks O'Gene over de vloer. Die hebben een heerlijke EP gemaakt. En ik heb er even naar zitten luisteren. Het is weer alsof ze zich weer opnieuw hebben uitgevonden. Dat is ongelooflijk. Nou ja, ze gaan er alles over vertellen. Dus zometeen komt dat dordtse gewaar deze kant uit. En je kunt meepraten over het nieuws natuurlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld over de week tegen het pesten. We zijn op de helft van de week tegen het pesten. Marianne die zei net tegen mij in de koffiecorner, best wel een heftig verhaal. Ze zei, ik werd vroeger door de juffrouw op de katholieke school gepest omdat wij niet meer naar de kerk gingen. En dan liet ze mij tot 6 uur nablijven. Ik ben daarna naar de Montessori-school gegaan en ik kwam van de hel in de hemel, zei Marianne net tegen mij. En ik vraag ook altijd naar je luisterpleisterplaats. Op welke plek lig, zit of loop je te luisteren naar Radio Rijnmond? Nou, Arno die stuurde me net een bericht. Ik heb je op een heel aparte plek gehoord. Ik lag namelijk in de MRI-scanner. Oh ja, je krijgt dan oordopjes. Ik heb er ook wel eens in gelegen. Je krijgt oordopjes in, omdat dat ding heel veel lawaai maakt. Maar om het te overstemmen, dat lawaai, kun je ook naar de radio luisteren. Ja, en dan kun je dus Radio Rijnmond opzetten. Dat is een hele aparte ervaring. En Corrie zei net over dat verhaal van de Vlaardingse Jesco die gratis dak- en thuislozen knipt. Hoe vaak je naar de kapper gaat. Corrie zegt, de kapper. Ik ga maar 4 keer per jaar naar de kapper om mijn haar te laten knippen. Ik heb nooit een dikke bos haar gehad, helaas. Ja, en als je haar maar goed zit, hè, hoe zit jouw haar eigenlijk? Nou, laat het me even weten. Open de app rechtsboven, klik op app. Want je kunt natuurlijk ook je eigen nieuws aanbrengen in de koffiecorner. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz. Groepensneller. En ja, gaat zo wel gebeuren. Dan hoop ik jou in de uitzending te hebben als winnaar van die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop van Rijnmond. Met erin gerse sokken. Dit is de opgave de hele ochtend.
1: En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland op.
0: Ja, waar trekt IKEA dan 40 miljoen euro vooruit in Nederland? A, om de restaurants meer te laten bieden dan alleen hotdogs. Of antwoord B, IKEA trekt 40 miljoen euro uit in Nederland om de prijzen te verlagen. Of C, om duurzamer materiaal te gaan gebruiken. Wat denk je? A, B of C? Gokken mag, weten ook. Als je maar in ieder geval een appje stuurt. Open de app rechtsboven, klikken op AppOps.

0: to give it all to. Neil Diamond, een Beautiful Noise bij Radio Rijnmond. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met erin die gerse sokken? Dit was de hele ochtend de opgave in Koppensneller.
1: En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland om.
0: Oké, waar trekt IKEA 40 miljoen euro voor uit? A, om de restaurants meer te laten bieden dan alleen hotdogs. B, om de prijzen te verlagen. Of C, om duurzamer materiaal te gaan gebruiken. Edwin, goedemorgen, wat denk je?
2: Ja, goedemorgen. Ik denk altijd B, om de prijs te verlagen.
0: Nou, eens even kijken of dat correct is. Het even is juist.
1: En IKEA trekt 40 miljoen euro uit voor Nederland om hier de prijzen te verlagen.
0: Ja. Ja, de IKEA doet dat om dichter bij de klant te komen, want zodra mensen minder te besteden hebben, gaan ze kritischer kijken, zegt de financieel directeur.
2: Kijk eens aan.
0: Ja. Heb jij veel IKEA in huis?
2: Nee. Ik probeer ze ver mogelijk vandaan te
0: doen. Oké, gevoelige vraag, begrijp ik hieruit.
2: Ja, de hotdog-afdeling, dat bevalt me al.
0: Ja, die hotdog-afdeling, ja.
2: Helemaal niks.
0: Met die flessen die in de lucht hangen, waar je zo... Huppakee.
2: Ja, ideaal. Dus dat is een mooiste van heel IKEA. Het laatste stukje.
0: Oké, nou, tot zover IKEA. Edwin, jij hebt in ieder geval een tas die niet uit de IKEA komt, maar een echte Rijnmond-tas met erin die gerse sokken. Dus dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Kijk, hartstikke fijn, dankjewel.
0: Oké, fijne dag nog.
2: Ja, tot
0: dan. Joe, hoi.

0: Glennis Grace in 'Cause I Have Nothing Better. Het is bijna 11:30. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En ja, we kennen in onze mooie regio Rijnmond heel veel fijne streekomroepen met wie we mooie samenwerkingen hebben. En dat uitzicht in de uitgewisselde berichten. Maar ook bijvoorbeeld in het tv-programma Lokaal. Ieder weekend te zien op TV Rijnmond en bij jouw lokale omroep. Vandaag steek ik mijn licht op bij CKZ Vandaag. Dat is de omroep voor Capelle, Krimpen en Zuidplas. En daar staat Thomas Bresser, de programmamaker van CKZ Vandaag, voor een juwelier. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, je staat daar niet zomaar, want dit is een juwelier die is overvallen. Althans, ze hebben een poging gedaan, hè?
1: Ze hebben inderdaad gisteren een poging gedaan. Op klaarlichte dag zijn hier gisteren drie jongens richting deze juwelier gegaan. Die zijn hier bij de deur aangekomen met bivakmutsen, handschoenen aan.
0: Ja.
1: Eigenlijk geforceerd wilden ze binnenkomen. De eigenaresse die had dat door en die heeft toen de politie ingelicht. Er is wel een reden dat zij dat al van een afstandje zag aankomen, want het is al de vierde keer dat hier gebeurt bij deze juwelier hier in de term.
0: Maar hoe kan dit? Want het is in een winkelcentrum, in Capelle. Klaarlichte dag. Dan moet je toch wel heel brutaal zijn.
1: Nou, dat zei zij ook net tegen mij. Van, ja, het zijn gewoon hele brutale gasten die jong zijn. Die op een manier waarschijnlijk een opdracht hebben gekregen om snel geld te gaan verdienen en dat hier te gaan zoeken.
0: Ja.
1: En het bizarre aan dit verhaal is dat maandag is de overvaller uit januari die hier binnen is geweest en buiten heeft meegenomen, is veroordeeld voor een jaar celstraf.
0: Ja.
1: En een dag later stond er dus een nieuwe groep hier voor de deur.
0: Ongelooflijk, dat gaat maar door dus. Ja. Goed, jij hebt de eigenaresse gesproken. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ik stop er maar mee.
1: Nou, dat had ik inderdaad ook. Dat ik bij mezelf dacht van ja, op een gegeven moment ga je toch een andere baan zoeken.
0: Ja.
1: Of je wilt toch iets anders in je leven dan, wat misschien iets veiliger is. En toen zei ze tegen me van ja, maar dit is mijn passie en ik hou hiervan. En ik heb hele leuke klanten met wie ik leuke gesprekken heb en mooie dingen aan kan verkopen.
0: Ja.
1: Dus ik wil eigenlijk helemaal niks anders zoeken.
0: Nee.
1: Dat lijkt ze ook niet van plan. Ondanks dat ze vannacht geen oog dicht heeft gedaan. Ze is enorm geschrokken. Ja. En ze is heel erg klaar met deze situatie. Ja. Daar komt het eigenlijk
0: op neer. Ik kan me voorstellen. Ja, dat is sowieso wel een veiligheidsuitdaging, hè, in jullie streek. In Capelle, Krimpen, Zuidplas. Want in het Koningskwartier. In welke gemeente ligt dat even voor de luisteraars buiten jullie gebied?
1: Dat ligt in Zuidplas en dat is onderdeel van het dorp Zevenhuizen.
0: Ja.
1: En daarin heeft de politie Zuidplas, Wanningsveen, die hebben aangekondigd dat bewoners daar extra moeten opletten op. Ja, ze schreven het zelf als bijzondere figuren diep in de nacht over straat bij schuurtjes, tuinen staan te kijken.
0: Ja.
1: En ook daadwerkelijk bij meerdere huizen spullen hebben meegenomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze waarschuwen daar dat de auto's goed op slot moeten worden gedaan. Dat je de woning goed op slot moet doen.
0: Ja.
1: En als je een verdachte situatie ziet, dat je het zo snel mogelijk moet melden.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik had liever vrolijker nieuws gehoord. Maar ook dit is nieuws. En dat is allemaal te zien bij jullie op ckzvandaag.nl. Thomas, dank je wel voor nu en tot de volgende.
1: Ja, bedankt, Ruud.

0: Ja, het is een prachtplaat, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken... Hey, wanneer wordt die man weggesleept van het podium? John Waits, hoorde je? Een Jersey Girl! Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer op bij Radio Rijnmond. Dus even kijken hoe het staat op de wegen. Althans, dat heeft de ANWB voor jou en mij gedaan. Ik zie enige vertraging bij de Zuurhofbrug. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de slechte staat van die brug in de Europoort. En voor de rest overig bruggennieuws. De 27e, de Merwedebrug natuurlijk met beperkingen. En de Papendrechtsebrug natuurlijk ook nog steeds een aandachtspuntje... om het heel voorzichtig uit te drukken. En er is trouwens net zojuist een ongeluk gebeurd op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij afrit Brielen. Daar is de afrit dicht. Wat er precies is gebeurd, misschien later op deze zender. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, een mix van zon en bewolking vandaag op het menu. In de loop van de middag neemt die bewolking iets toe, maar blijft droog bij 21 graden. Vanavond kan wel wat lichte regen vallen. Vannacht dan droogt het weer op. Temperatuur zakt naar een graad of 11. Mooi weer morgen met veel zon en droog. Middagtemperatuur 19 graden. En als we wat verder vooruit kijken, dan zien we dat vrijdag een zonnige dag is. Zaterdag wel iets meer bewolking, maar nagenoeg droog. Ook zondagperiode met zon. Het is aan de warme kant voor eind september. Ik noemde dat een oude wijvenzomer. En iemand vroeg aan mij, van wat betekent dat in hemelsnaam, een oude wijvenzomer? Ja, dat is een hele ouderwetse term. Het gaat over de Indian summer. Hè, dus
1: ja, dat
0: zeggen,
1: Indian summer.
0: Ja,
1: dan.
0: Nou, dat wordt ook wel eens de oude wijvenzomer genoemd. Ik zie het ook hier op weer.nl. Het slaat op oude breiende vrouwen die dan weer doen denken aan de veldspinnen die bij rustig nazomer weer lange draden spinnen.
1: Veldspinnen.
0: Ja, maar daar schijnt het vandaan te komen.
1: Helder.
0: Dave Datema, de hoofdpunten.
1: Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van cryptobedrijf Knaken. Twee woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Telefoons en computers zijn in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege verdenkingen van verduistering en valsheid in geschriften. Cryptobedrijf Knaken werd half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er 8 miljoen euro aan geld van klanten van het bedrijf. De nabestaanden van de Rotterdamse Kimberly, die vorige week om het leven kwam bij een auto-ongeluk op Aruba, zetten grote vraagtekens bij de verklaring die de andere betrokkenen hebben gegeven. Haar vriend en een bevriende marinier zeggen dat Kimberly achter het stuur zat, maar dat gelooft de familie van het slachtoffer niet. Daarom roepen ze getuigen op zich te melden bij de politie. Volgens de nabestaanden gaan er meerdere verhalen rond over de toedracht van het ongeluk. De betrokkenen zeggen dat zij heeft gereden in een soort terreinwagentje, maar zij zou daar veel te bang voor zijn geweest, zeggen de nabestaanden. De politie heeft alleen kunnen vaststellen dat de wagen is omgeslagen. Dit jaar zijn er al 10 mensen in het verkeer omgekomen op Aruba. Een uitgebreid verhaal met de nabestaanden van Kimberly vind je op rijnmond.nl. En criminelen hebben een nieuwe werkwijze om mensen op te lichten die online een vakantie willen boeken. Ze gebruiken gestolen beelden van makelaars. Daar maken ze dan met kunstmatige intelligentie een soort rondleiding van. En vervolgens worden die beelden, dat filmpje, wordt dan weer gebruikt om het verificatiesysteem van Booking.com te omzeilen. Dat schrijft het AD. Vervolgens worden deze niet bestaande huizen online aangeboden en worden mensen voor duizenden euro's opgelicht. Nou, Booking zegt dat de beelden haast niet van echt te onderscheiden zijn. Alleen het geluid klopt soms niet helemaal. En mensen die erin getraind zijn, die herkennen het dan. Het bedrijf geeft daarom aan dat het heel belangrijk is om te blijven investeren in de online beveiliging. Nou, Booking is wereldwijd het grootste platform ter wereld. En daarom een al langere tijd het doelwit van cybercriminelen. En het feit dat Booking dus een speciale persshowing geeft van dit doen wij allemaal om dit soort criminaliteit tegen te gaan, geeft aan hoe groot het probleem is.
0: Ja, en kan je nagaan, hè? Want we staan slechts aan het begin van de ontwikkelingen van AI. Dus dit wordt wel een dingetje.
1: Denk het ook.
0: Ja. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Billy Joel.
2: Radio met een grote R.

0: River of Dreams. Billy Joel hoor je bij Radio Rijnmond. En het is tijd voor nieuwe muziek in de Boer Op. Met voor mij een tweede ontmoeting met dames die vorige keer als ware nimfen de studio binnenzweefden. Het leek wel een showballet van Penny de Jager met hun wilderige gewaden. Ik ben er nog van aan het bijkomen. En denk nou niet dat zij in de tuin van godin Hera zijn blijven hangen. Want iedere dag een godin uithangen, dat gaat toch een keer vervelen. En daar zijn mijn gasten niet van. Nee, ze wervelen vrolijk voort met hun nieuwe EP Something Perfect. Shelly en Amy van OG, van harte welkom.
1: Hey, wat een heerlijke inleiding. Nou, dankjewel.
0: Waar is Lisa?
2: Die is hard aan het werk. Ja, die luistert nu wel mee. Ja. Maar
0: gelukkig.
2: Ze is hard op de laptop bezig.
0: Ik dacht dat het persoonlijk was. Nee, maar deadline. Nee, want jullie zijn inderdaad, jullie doen alles zelf.
2: Ja. Dus dat vergt af en toe even wat drukkere periodes. Maar wat dat betreft fijn dat we met z'n drieën zijn. Dus dan kunnen we ook nog een beetje opsplitsen.
0: Absoluut. Hoe gaat het met jullie?
3: Goed.
2: Ja, heel goed.
3: Ja, we zijn met zulke toffe dingen bezig.
0: Ik zie wel echt een glinstering inderdaad. Ja. Dus jullie zijn dat goddelijke nog niet verloren.
2: Nog even daarover
0: gesproken, hè? De Garden of Hera.
2: Ja.
0: Ik zag trouwens dat jullie ruim 3 miljoen streams hebben.
2: Ja, dat is wel heel fijn.
3: Ja, dus hebben we ook echt heel trots op.
2: Dat is te gek.
0: Dit is natuurlijk niet alleen uit Nederland.
2: Nee, klopt.
0: Ik geloof dat een kwart van de luisteraars komt uit Groot-Brittannië en Amerika.
2: Ja, dat is best wel cool om te zien. We hebben ook echt natuurlijk wel internationale ambities met deze muziek. Dus dat is natuurlijk super fijn. Het zijn natuurlijk niet de aantallen waarvan je kan zeggen, we gaan nu al die sprong wagen. Maar goed, zolang we dat lekker kunnen opbouwen, dan...
0: Er zijn dagen dat er geen 3 miljoen mensen naar mij luisteren.
2: Nou, dat is zeker waar. Daar zijn we super...
0: Hoe kijken jullie trouwens terug? Want jullie hebben ook daar optredens aan gekoppeld, aan die Garden of Hera.
3: Ja, we hebben een hele tour gedaan, 43 shows. Ja. Ook om het een beetje in te leiden, om mensen kennis te laten maken met de nieuwe muziek.
0: Ja.
3: Nou, en het is zo goed ontvangen en het was zo tof. Je merkt nu ook, we gaan nu, nou ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, de clubs in.
0: Ja.
3: We hebben 1 show in de Melkweg al gehad. En we zijn gewoon steeds meer aan het bouwen en aan het kijken waar het zijn plekje kan vinden. En dat is zo tof om te zien dat het ook heel fijn ontvangen wordt. Dat je ook nieuwe mensen aanspreekt.
0: Ja,
3: en dat is ook ons doel hiermee. Dus
0: ja, want ik herinner me namelijk uit ons vorige gesprek dat Garden of Hera echt voor jullie een ommekeer was.
2: Ja,
0: een soort ook op persoonlijk vlak.
2: Ja, het is echt wel op alle vlakken inderdaad een switch geweest. En ook een hele bewuste keuze hoor, om dingen anders te doen. En dat maakt het natuurlijk wel extra spannend.
0: Ja.
2: Zeker met zo'n eerste album, maar nog steeds. En wat dat betreft is het ook een behoorlijke sprong wat we hebben gewaagd. Want je geeft natuurlijk ook wel heel veel zekerheid op.
0: Absoluut.
2: En er zullen vast mensen misschien afhaken, maar er haken wat wij zien ook heel veel nieuwe mensen aan. En dat is heel leuk.
0: Dan gooi ik dat cliché er maar in, waar ergens een deur dicht gaat, gaat een andere weer open, toch?
2: Precies.
0: Ja, maar zo werkt het wel.
2: Dat is ook zo,
0: een nieuwe EP. Na Garden of Hera voelt het een beetje als we hebben de weg gevonden. We hebben het nieuwe pad gevonden. Of zijn er nog afslagen in de toekomst?
3: Nee, ik denk dat we met dit EP ook wel echt voelden van, we hebben nu wel te pakken hoe we willen schrijven. De vibe die we hebben.
2: Het is ook meer geëvolueerd ook. Vanuit Garden of Hera.
0: Ja.
2: Het is net nog wat meer pop R&B. Wat we zelf, dat is een beetje vanzelf gegaan. Dat zat ook al in het album, maar nu wel nog wat meer.
0: Ja.
2: En dat vinden we zelf ook heel tof. We merken dat dat ook misschien wel een plekje is waar het ook gewoon heel goed past.
0: Ja.
2: Is natuurlijk wel wat meer niche. Zeker in Nederland is dat niet een mega branche, maar is wel iets wat goed bij ons past.
0: Je kan ook aan het begin staan, hè?
2: Ja.
0: Van een branche.
3: Nou ja, we kunnen ook de opener zijn van
0: een
3: branche.
0: Laten
3: we
0: daar gaan. Gewoon zo denken.
3: Ja.
0: En jullie zeiden in een interview dat ik voorbij zag komen, we waren zangeressen, nu zijn we artiesten. Wat maakt het verschil?
3: In het begin deden we natuurlijk, de afgelopen jaren hebben we veel covers gedaan.
0: Mm-hmm.
3: En het ging vooral om onze mooie samenzang. En we wilden juist heel erg een beetje onze eigen fingerprint vinden.
0: Ja.
3: Ook in de muziek en ook in hoe wij ons profileren. En het grappige is dat mensen nu heel erg voelen van, oh my god, het is zo anders. Alleen voor ons voelt het alsof we volledig onszelf kunnen zijn.
2: Ja, wij schreven ook nooit zelf.
3: Wij
2: zongen of covers, maar dan waren het liedjes van jezelf. Maar voelt het ook als covers, want het zijn niet je eigen woorden. Dus
3: dan zit jouw ziel er niet in.
2: Nee.
3: Dus we doen nu echt alles zelf. En dat is ook, heeft ook iets heel moois.
0: Maar voor jullie, jij zegt net, voor jullie is het zelfs vanzelfsprekend.
3: Ja.
0: Maar de buitenwereld vindt daar wat van.
3: Nou, die ziet dat echt natuurlijk als een enorme switch. En dat is ook zo.
2: Het is niet dat we natuurlijk echt hele extreme, bizarre muziek aanmaken.
0: Jullie gaan niet de death metal in, toch?
2: Nee, dat zou denk ik nog wat moeilijkere overgang zijn geweest.
3: En dan zou

0: Far From Great van O'Jean.
1: Wauw.
2: Ja, vind je het wat?
0: Dit is, als je dit gewoon op een Amerikaanse autoradio hoort terwijl je langs New York rijdt, dan denk je, ja, nee, wie, ja, hè?
2: Nou ja, ja, dankjewel. Dit, ja, working on it, zou ik maar zeggen. Ja.
0: R&B, het is wel echt een heel ander pad wat jullie gaan bewandelen.
2: Ja.
0: Ja, ik zei net, want jullie zeiden net, we hebben het pad wel gevonden, er zijn misschien geen afslagen meer. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel gaaf om gewoon continu te blijven.
2: Ja, kijk, de afslagen zullen zeker er zijn, maar misschien niet op zo'n extreem level als dat we zeg maar nu als Switch hebben gedaan.
0: Ja, precies.
2: Maar tuurlijk, ja, als je creatief gezien, zijn er altijd leuke dingen die je wilt doen en uitproberen. Ja. Dus dat zullen we ook zeker doen.
0: Lisa, klinkt goed hoor. Zal ik even...
2: Ja, goed. Oh, dankjewel.
0: Die is er niet bij. Shelly, Amy, welkom bij de studio. Ja, even Far From Great. Ik vertaal het eventjes gemakshalve naar alles behalve perfect.
2: Mm-hmm.
0: Wat is de gedachte?
2: Ja, dat is eigenlijk... dat je misschien, is het herkenbaar voor mensen, dat je wel eens in een relatie kan zitten en dat je denkt, nou ja, het is toch eigenlijk gewoon prima en eigenlijk genoegen neemt daarmee. Ja. Als je dan goed gaat nadenken, dat je denkt, ja, het is eigenlijk gewoon de bare minimum. Dus eigenlijk verre van heel erg goed.
0: Ja.
2: En daar moet je natuurlijk nooit voor settelen.
0: Ja, ik kijk je even diep in je donkere ogen aan. Is dat in autobiografisch ook?
2: Nee. Nee? Nou goed, we hebben allemaal exen natuurlijk.
0: Ja, dus, we hebben allemaal exen.
2: Dat zijn ze niet voor niets. Ja.
0: Nee. Oké, Far From Great. Maar eigenlijk ook vrij vertaald van neem niet genoegen met een zesje. Toch?
2: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja.
0: Jullie zijn begonnen met jullie clubtour. Begin deze maand in de Melkweg in Amsterdam.
2: Ja, dat was zo tof.
0: Ik bedoel, kijk, je weet hoe Rotterdammers en regiogenoten over Amsterdam denken. Ja. Maar de Melkweg is wel even next level.
1: Ja, we hebben er ook nog nooit gespeeld. Dat is de eerste keer.
0: En, hoe was dat?
1: Ja, heel gaaf. Je merkt ook gelijk dat ook de muziek zo tot z'n recht komt daar. Ja, en het was meteen een goede sfeer.
0: Ja.
1: Ja, en we proberen natuurlijk dit thema, dit een beetje waterthema, ook in de zalen te vertolken. Dus ja, die sfeer was zo gaaf. En nu morgen natuurlijk Arnhem.
0: Jullie gaan morgen naar Luxor Live.
1: Ja. Ook een hele vette zaal.
0: Gaaf.
1: Ja, wel een bucketlistje. Ja.
0: Is het heel anders trouwens? Want jullie hadden theatershows.
1: Ja, is heel anders.
0: En dit is de club, clubtour. Wat maakt het dan anders qua performance?
2: Ik denk het grootste verschil is denk ik gewoon toch eigenlijk dat mensen zitten.

0: in een theaterzaal. Ja, en dat is gewoon een hele andere energie.
1: Ja.
0: Je bent daar echt aan het vertolken en mensen kijken naar je.
2: Ja.
0: En in een club voel je wel gewoon dat je die energie terugkrijgt. En dat is natuurlijk als artiest ook wel heel erg fijn.
2: Ja, in de club ben je een beetje onderdeel van het publiek.
0: Ja.
2: En ben je met z'n allen in een soort sfeer en vibe. En in het theater ben je mee aan het performen.
0: En allebei is tof, maar we merken wel met deze muziek zijn die clubs wel echt extra genieten.
1: Mm-hmm. Jullie zijn nog jong, maar jullie hebben natuurlijk ook staan dansen in clubs.
0: Ja.
1: Maar dan op de vloer.
0: Ja.
1: Had je dat ooit kunnen denken, zeg?
0: Nee, ja, dat is
1: dat
0: wel...
1: je gewoon in een club gewoon op het podium staat.
0: Ja, het is echt heel erg leuk. En zeker omdat we natuurlijk, we doen het al 20 jaar.
1: Ja, jullie zijn al 20 jaar bij elkaar, die gekke dotse dames.
0: Ja, dat is echt bizar.
2: Ja, veel gezien, maar de clubs is nog een nieuwe...
0: Ja, dan zou je denken, we hebben alles wel gehad, maar dat was toch niet het geval. Ja.
2: Dus hopelijk straks festivals ook en dat soort dingen lijkt me ook heel
1: vet. Ik wou zeggen, want dat was mijn volgende vraag. Wat zijn de toekomstdromen, maar je hebt hem al ingelost. Festivals.
2: Onder andere, ja. Uiteindelijk zou een tournee wel vet zijn, maar voor nu even clubs, festivals, dat is wel echt... Ja,
0: en dat is even kijken ook waar het lukt. Want we hebben natuurlijk wel een ander imago gehad. Dus dat is echt nog wel even een beetje toch wel loskomen daarvan.
1: Wat voor imago is dat?
0: Ja, ik denk misschien toch dat we gewoon wat... wat gelikt, wat netjes. Mm-hmm. En gewoon mooi en lief. En,
1: want het wordt wel geroemd door heel veel mensen. Jullie samenzang is natuurlijk priceless. Hè?
0: Ja.
1: En ik merk bij dit nummer, Far From Great, daar pak je toch als één ding.
0: Ja, en om dat de beurt is dus het podium. Grappige, dat is zo. Maar wat mensen misschien niet doorhebben is dat er zitten meer harmonies in.
1: Ja, dat wil ik geloven. Ja.
0: Het enige verschil is dat we niet alles meer full driestemmig zingen. Dus dat is natuurlijk een mega verschil.
1: Ja.
0: En we hadden best wel een redelijk oude doelgroep. Daar was de muziek ook voor. En natuurlijk de covers waren ook van een andere tijd die we deden. Dus ik denk dat daarin is ook kijken van waar past dat op welk festival. Want nu spreken we natuurlijk een andere doelgroep aan. Maar dat is nog niet overal gesetteld. Dus we zijn daar gewoon een beetje mee aan het opbouwen.
1: Morgen, Luxor Live in Arnhem. En dat is slechts het begin, toch?
0: Ja, we gaan 9 oktober nog naar Tivoli Vredenburg.
2: Ja.
0: En we hopen in het voorjaar nog een paar te mogen toevoegen.
1: Tivoli Vredenburg ook een gave zaal, toch?
0: Ja, ook heel
1: gaaf.
0: Ja, dat is allemaal leuk. Ja.
1: Ik vond het weer heel tof dat jullie hier zijn. Ik vind het zo leuk om iedere keer toch weer te zien hoe jullie jezelf weer opnieuw uitvinden.
0: Ja,
1: ik vond het heel fijn dat jullie... Lisa, de hartelijke groeten vanuit Rotje Knor.
0: Ja,
1: van je zus ook.
0: Volgende keer is erbij.
1: Ja, precies. Oké, dank jullie wel voor jullie komst. Oh, en check vooral OGNOfficial.com voor de tourdata en natuurlijk de mooie muziek. Ja.

0: Red Hot Chili Peppers. Slechts gekleed in gerse sokken. Zo hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is alweer bijna het einde van de boer op. Ik heb je naar het bammetje gebracht. En die bammetjes worden gepresenteerd door Erik Lemmers in Lunchbreak. Erik, goedemorgen. Wat staat er op de kaart?
1: Goedemorgen, Ruud. Zojuist op internet verschijnen bij ons op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app het verhaal over Kimberly. Een 23-jarige Rotterdamse die in Aruba om het leven is gekomen in een ongeluk met een voertuig. Speciaal soort voertuig. Denk aan een trike. Of
0: aan, een quad of zo.
1: Quad, maar dan anders.
0: Ja.
1: En daar zaten twee inzittenden bij. En de lezing is, volgens die twee inzittenden, dat zij achter het stuur zat. Ja. Maar de familie van Kimberly die twijfelt eraan en die wil eigenlijk graag getuigen horen erover. Ja, ja. We spreken straks de advocaat van die familie.
0: Ja.
1: En dan de lunchplaat. Dat gaat over een schat van een hond. Een golden retriever.
0: Altijd schatten.
1: Ja, het zijn altijd schatten. En deze is extra lief, ook voor inbrekers.
0: Want, dat wil je niet. Echt?
1: Ja, in een huis in San Diego kwam een inbreker naar binnen. Ja. En de hond stond klaar met een speeltje.
0: Met een kwispelende staart.
1: Ja, pak je spelen.
0: Kom binnen, neem die horloges mee. Precies. Neem die sieraden mee, ga je gang.
1: En oh, je vindt dit speeltje niet leuk, maar dan pak je toch gewoon een ander speeltje. En dat tot 4 keer toe.
0: Oh.
1: Ander speeltje. En die inbreker, ja, die dacht, nou, ik geef maar eens even lekker wat uit de koelkast pakken. Ga even lekker wat eten.
0: Ja.
1: En ondertussen had de eigenaar gelukkig via de bewakingscamera's gezien wat er gebeurde.
0: Ja.
1: En die heeft de politie gebeld en de inbreker is ingerekend.
0: Maar die inbreker voelde zich zo op zijn gemak.
1: Ja.
0: Dat hij dacht, weet je, voordat ik de boel ga snaaien,
1: ja,
0: ga ik eerst even snaaien.
1: Ga ik eerst even zelf snaaien.
0: What the fuck?
1: Niet te geloven.
0: Ja. Heel bijzonder verhaal dit.
1: Ja.
0: Nou, iets met honden, iets met burglars. Nou ja, goed. Ja, er is wel...
1: Daar moet wel bij.
0: De luisteraar heeft ons tot nu toe nog nooit gesteld. Dus kom maar met je spitsvondige antwoord hoor. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
6: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Marco Borsato hoor je zo. En de zanger die ooit begon met het zingen van Italiaanse liedjes, tot hij een Nederlandse hit scoorde. Ja, die Nederlandse hit was wel weer van oorsprong Italiaans. Je hoort hem zo. Eerst het nieuws van 12 uur, Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
9: Goedemiddag. De nabestaanden van de Rotterdamse Kimberly die om het leven kwam bij een auto-ongeluk op Aruba zetten grote vraagtekens bij de verklaring die andere betrokkenen hebben gegeven. Haar vriend en een bevriende marinier zeggen dat Kimberly achter het stuur zat, maar dat gelooft de familie van het slachtoffer niet. Daarna roepen ze getuigen op om zich te melden bij de politie. Volgens de nabestaanden gaan er meerdere verhalen rond over de toedracht van het ongeluk. De betrokkenen zeggen dat ze heeft gereden in een soort terreinwagentje, maar de familie zegt daar zou ze veel te bang voor zijn geweest. De politie heeft alleen kunnen vaststellen dat de wagen is omgeslagen. Dit jaar zijn er al meer dan 10 mensen in het verkeer omgekomen op Aruba. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar de bekladding van meerdere auto's met verf vorige week aan de Boomgaard. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels een aangifte opgenomen en er volgen er nog meer. De bekladdingen zouden hebben plaatsgevonden vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht en ook op sommige schuurtjes zouden beklad zijn. Een buurtonderzoek is nog aan de gang. De politie is vooral op zoek naar camerabeelden uit de straat. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was, toen 3 onbekende gewapende mannen even voor 11 uur naar binnen stormden en het vuur openden. De aanvallers staken ook de auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Bij Russische aanvallen vanochtend op verschillende plekken in Oekraïne is minstens 1 persoon om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten. Het is niet duidelijk op hoeveel plekken de Russische luchtaanvallen schade hebben aangericht. Het Russische Defensieministerie bevestigt dat het Oekraïne heeft aangevallen... en stelt dat het Oekraïnse energie- en defensiefaciliteit heeft getroffen. Ook zeggen de Russen dat ze logistieke centra hebben geraakt die zouden worden gebruikt door het Oekraïnse leger. Volgens de regio-gouverneur van de havenstad Odessa waren de Russische aanvallen gericht op onder meer de haveninfrastructuur, zoals opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Het weer, af en toe zon, droog, is vandaag 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui. Morgen mooi weer, flink wat zon, blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Dave. Er zijn files en het zijn er heel wat. Ik noem die met een vertraging van meer dan 7 minuten. 7 minuten en meer. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en de afrit Dordrecht. 7 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Ridderkerk. Bijna een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Breda Noord. Een vrachtwagen met pech die de rechterrijstrook bezet. Die is dan ook dicht. En daar 11 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar ook 7 minuten vertraging. En ik wil een lunchplaat draaien. Dat gaat over een schat van een hond in de Amerikaanse stad San Diego. Zijn baasjes zijn op vakantie. En op de bewakingscamera's is te zien dat de hond bezoek krijgt van een inbreker. Die neemt het er even lekker van. Hij gaat zitten en pakt wat uit de koelkast en eet het op zijn gemak op. En wat doet die hond, genaamd Nash? Die staat met een kwispelende staart klaar en een speeltje in zijn mond. Hij probeert het daarna nog 3 keer met een ander speeltje. De inbreker geeft natuurlijk geen sjoegen, want die heeft wel wat anders te doen. Gelukkig kijkt de huiseigenaar mee na een melding in zijn app en hij belt de politie, die de man vervolgens inrekent. Welke lunchplaats wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
11: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family!
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Hey Remo!
21: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
22: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor PairSafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PairSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op PairSafe.nl.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: PairSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op PairSafe.nl.
23: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
26: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: Lunchbreak. Erik Lemmers.
28: Radio met een grote R.

0: Story di tutti i giorni. Zo heet het origineel van dit nummer dat we kennen als Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Het begin van je lunchbreak van deze woensdag. De werkweek is weer doormidden. Leuk dat je luistert. De familie van de 23-jarige Kimberly wil weten onder welke omstandigheden deze Rotterdamse is overleden op Aruba. Een week geleden sloeg ze met een voertuig over de kop en volgens twee andere inzittenden zat Kimberly achter het stuur. Maar de familie vertrouwt dat niet. Je hoort het al in het nieuws. Zometeen spreek ik de advocaat van de familie. En veel mensen hebben leververvetting zonder dat ze het zelf doorhebben. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam voert vandaag en morgen gratis test uit om te kijken of je het hebt, want het is vrij gevaarlijk. En ik wil een lunchplaat draaien bij de schattige beelden op internet die zijn genomen met een bewakingscamera in een woning in San Diego van de hond Nash, een golden retriever. Er komt iemand binnen en Nash die denkt, ja, speelkameraadje. Dus hij loopt met een speeltje op hem af. Maar die man die heeft andere prioriteiten, want het is een inbreker. Nash, de lieve schat, is alleen maar blij dat er weer iemand in huis is, want zijn baasjes zijn een dagje weg. Dus komt hij tot vier keer toe met een ander speeltje aan, in de hoop dat de inbreker dan wel te vermurven is tot meedoen. Gelukkig kijkt de heer des huizes mee via de app van zijn bewakingscamera's. Hij belt de politie en die rekent de man in. Welke lunchplaat wil jij horen bij dit bijzondere verhaal over deze totaal onschuldige hond? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Lekker veel muziek weer dit uur op Radio Rijnmond. Zometeen de damesgroep uit Los Angeles die de naam van een edelsteen als naam heeft gekozen. Die lijkt op een kattenoog. Maar eerst de Eurythmics. Annie Lennox en Dave Stewart die waren beide in een bad place vlak voordat ze met deze hit uitkwamen. Hun eerdere band was uit elkaar gevallen. De relatie die ze met elkaar hadden was voorbij. En toen zat Dave Stewart ineens te pielen met een synthesizer. En Annie die begon spontaan mee te spelen. Ja, en toen ontstond dit.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Cat's Eye Animal hoorde je. Je luistert naar Radio Rijnmond. Een noodlottig ongeluk, dat zou de 23-jarige Kimberly uit Rotterdam zijn overkomen, ruim een week geleden op het Caribische eiland Aruba. Ze zat in een UTV-wagen, een soort buggy, toen het voertuig over de kop sloeg. Ze overleed ter plekke. Haar vriend en een marinier overleefden het ongeluk. Zij verklaren dat Kimberly achter het stuur zat. Maar de familie heeft daar grote vraagtekens bij. Ze zoeken getuigen. Advocaat van de familie is Peter Schouten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welke twijfels hebben jullie bij de lezing van die andere inzittenden van die wagen?
1: Ja, nou, er zijn dus tegenstrijdige berichten. Enerzijds dus van de vriend en zijn vriend over wat er zou zijn gebeurd in de zin van wie de bestuurder is geweest. En getuigen die ter plekke zijn en gewoon hebben gezien wie de bestuurders zijn geweest.
0: En wie, dus, wie zeggen zij dat de bestuurders zijn geweest?
1: Nou, dat er twee jongens voorin zaten en dat zij achterin zat. Dus daar wil ik het op dit moment even bij laten.
0: Ja, maar dat is een totaal andere lezing dan inderdaad de twee inzittenden zelf zeggen.
1: Inderdaad, en er is natuurlijk van alles nog mogelijk. Tussendoor zijn ze ook nog ergens gestopt en hebben die mensen het ook gezien. En toen hebben ze gezien dat ze wegreden, dat zij ook achterin weer plaatsnam. Dus dan heb je natuurlijk als familie meteen dat je het naadje van de kou zou weten.
0: Ja, en zo'n voertuig, hè, zo'n buggy, dat is een beetje ja zo'n speciaal voertuig. Ik denk aan een trike en aan een andere van die gemotoriseerde dingen waarmee je lekker kan racen. Is dat zo'n apparaat?
1: Ja, dat is zo'n apparaat. Hè. In het noorden van Aruba is het natuurlijk heel erg mooi. En dan kun je met dat soort UTV's, hè, dus open terreinwagens, kun je daar natuurlijk rijden. Niet door alle natuurgebieden. En dat kun je huren. Er zijn veel verhuurbedrijven op het eiland die dat verhuren. Maar deze was dus niet gehuurd. Deze was, noem het maar even, op de kop geslagen. Dat is misschien eigenlijk verkeerd, want hij was over de kop geslagen later. Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dus door de marinier. En wij hebben ook uit getuigenverklaringen wel begrepen, laat ik het maar zo omschrijven, dat hij erg krakkemikkig was.
0: Ook dat, dus bepaald geen goed onderhouden apparaat. En dan hebben jullie eigenlijk ook twijfels over of Kimberly dat wel had gewild als ze al achter dat stuur zat, of dat wel haar ding is.
1: Ja, daar moet ik nu van zeggen natuurlijk dat dat nog niet te bepalen is wat zij natuurlijk gedacht heeft of zou willen. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de familie heel erg duidelijk is over het feit dat Kimberly geen waaghals was. En dat het een best een voorzichtig meisje was die niet zich in allerlei avontuur stortte. En dat zou dan ook overeenkomen met het op de achterbank zitten. Dus ja, daar is ook wel de zorg uit ontstaan of het wel klopt wat er aanvankelijk is gezegd en wat ook in de media op Aruba verscheen, hè, dat zij dus gestuurd zou hebben.
0: Ja, dus daarom willen jullie meer weten. Wat is er voor officiële informatie over bekend?
1: Nou, dat komt nu mondjesmaat binnen. Hè. Nogmaals, dat vindt de familie en ik nu ook. Hè. Ik ben sinds gisterenmiddag ben ik op de zaak gaan studeren. Dat is al een beetje vaag en dus in tegenspraak tot de andere informatie. En ik heb daarnaast gisteren de hoofdcommissaris van Aruba, dat is dan een beetje zo rond lunchtijd bij hun, hè, met een tijdsverschil, 7 vragen gesteld over de zaken die ik nu wel meteen goed uitgezocht wil zien. Omdat het vooral belangrijk is, het is natuurlijk al van 13 september dat het ongeval is gebeurd, dat het belangrijk is dat die gegevens goed worden verwerkt. Hè. Dus ik heb gevraagd, nou zijn die jongens gehoord? Ik heb gevraagd, is er een speekseltest en een alcoholtest meteen, hè, dus een bloedproeventest meteen afgenomen? Is er gekeken naar beveiligingsbeelden daar in de omgeving? Omdat er namelijk vlakbij een gevangenis staat. Dus je mag toch aannemen dat er dan veel beelden zijn. Hè. Dat is meestal zo in zo'n gebied waar het dan even wat veiliger moet zijn.
0: Ja,
1: dus daar heb ik nu allemaal om gevraagd. Dus ik hoop dat ik daar snel antwoord op krijg.
0: En tegelijkertijd vraagt de familie dus eigenlijk aan mensen die het mogelijk hebben gezien om zich te melden. Ze hebben ook een flyer verspreid daar. Aan getuigen dus eigenlijk om met hun verhaal te komen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat heeft natuurlijk ook in deze fase al het een en ander opgeleverd. Maar ja, als je veel informatie nodig hebt om te kunnen bepalen van wat is er nou precies gebeurd. En daar heeft de familie natuurlijk enorm veel belangstelling voor. Dat zij die informatie dan ook krijgen. De mensen op Aruba, zoals tot nu toe bleek, zijn enorm meelevend en heel erg aardig. En hebben al op de sociale media gereageerd. En daar zitten gewoon een aantal ooggetuigenverslagen bij.
0: Oké, en die gaan jullie verder doorkijken en verwerken. Dankjewel voor je toelichting, Peter Schouten. En succes.
1: Graag gedaan. Hoi.

0: En daarmee wordt het 12:30. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Een blik op de wegen levert op dat er nu niks aan de hand is. Wat het noemen waard is, kan ik meteen door naar het al. Dus goedemiddag, Ed.
1: Hey Erik, een hele goede middag.
0: We begonnen met mist vanmorgen, maar vandaag wordt een mooie dag volgens mij.
1: Nou ja, tot nu toe heb ik nog geen zon gezien hier in Barendrecht. Het is nog steeds bewolkt. Wat dat betreft vallen we net een beetje buiten de boot. Tot dit moment dan althans, in het oosten van het land. Er is stralend zonnig en daar kwam vanochtend mist voor. En bij ons dus tot nu toe veel bewolking. Hangt ook samen met een heel zwak storingtje wat op dit moment over de regio trekt in oostelijke richting. De komende uren kan dan toch nog wel af en toe de zon tevoorschijn komen, Erik, vanuit het westen. En de temperatuur, ja, daar mankeert helemaal niks aan. Want op dit moment is het 19 graden. Het wordt een graad of 20, 21. Voor een hele lekkere temperatuur. En de wind, ja, die stelt heel weinig voor. Nou, vanavond dan zou er eventueel een buitje kunnen vallen, heel even. Maar vannacht is het overal alweer droog. De temperatuur, ja, die zakt landinwaarts naar een graad of 11. Ja, en morgen overdag, ja, is het genieten geblazen. Veel meer zon dan vandaag. Ik verwacht morgen zelfs flink wat zon. Het blijft de hele dag droog weer. Aangevoerde lucht is wel net wat koeler dan vandaag. Het wordt een graad of 19. En dat bij een matige wind. Die waait dan uit het noordwesten. Dan wordt het in de nacht naar vrijdag even wat kouder. Maar vrijdag overdag, ja, krijgen we een topdag, denk ik. Dan schijnt de zon volop. Blijft het droog. Wordt de zonnigste dag van de hele week. En een temperatuur is middels van 22 graden, dus dat ziet er goed uit.
0: Een stijgende lijn hoor ik hierin. Zetten we dat in het weekend door, Ed?
1: Nou, een vrijdag is echt de mooiste dag, dus met de meeste zon. Maar in het weekend hebben we te maken met een mix van zon en wolkenvelden. Blijft het wel droog? Ja, en het is gewoon aangenaam met een middagtemperatuur van om en erbij de 21 graden. En niet veel wind trouwens ook.
0: Niks mis mee wat dat betreft.
1: Nee hè?
0: Dankjewel Ed. We gaan kijken of die wolken nog een beetje willen wijken voor een zonnestraaltje vandaag. Ja. Maar sowieso helemaal oké. Okay. Dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Hoi, Dave Datema heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar de bekladding van meerdere auto's vorige week met verf aan de boomgaard. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels aangifte opgenomen. Er komen er nog meer. De bekladdingen zouden plaatsgevonden in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht. De man die in Zeeuws-Vlaanderen deze zomer 4 fietsers doodreed, wordt niet vervolgd voor rijden onder invloed. Er zijn sporen van drugs in zijn bloed ontdekt, maar dat lag net onder de wettelijke grens. De toen 19-jarige bestuurder reed 130 km per uur in de bocht waar 80 was toegestaan. Het ongeluk gebeurde in een bocht en de stuurbekrachtiging van de auto was stuk. De bestuurder wist dat, zegt justitie, want hij gaf het ook meteen aan bij de politie. Bij het ongeluk kwamen dus 3 basisschoolleerlingen en een begeleider om het leven. Het gaat om een zogeheten voorbereidende zitting, een regiezitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het ziekenhuis in Utrecht heeft een oproep gedaan aan het personeel om beter te controleren of er pennen en stiften in de doktersjas zit. Dat meldt RTL Nieuws. Elke week, het schijnt namelijk een enorm probleem te zijn. Elke week worden in het Nederlandse ziekenhuis honderden uniformen weggegooid omdat de pennen en stiften meegaan in de wasmachine. Dan hou je dus geen wit, maar een blauw pak over dat eigenlijk alleen maar zo de prullenbak in kan. In het ziekenhuis hebben ze wel röntgenapparatuur die vergeten spullen kan opmerken in uniformen. Denk aan sieraden, naalden en klapblokjes. Maar pennen en stiften, die zijn een hardnekkig probleem.
3: En dan kijken wij als het ware door de kleding heen om te kijken of er nog voorwerpen achtergebleven zijn.
4: Zoals een pen?
3: Bijvoorbeeld een pen.
4: Want die worden daarna met de hand eruit gehaald.
3: Onze medewerker hierachter die staat op de lichttafel. Die kan door de kleding heen kijken door het licht wat eronder schijnt. Meer dan 99% van de items kunnen wij op deze manier al detecteren en eruit halen. Maar het kan best zijn dat er een enkele keer een pen tussendoor slipt. En die gaat dan mee in de was.
0: Ja, een enkele keer, dus ja, best veel.
2: Maar één pen zorgt er wel voor dat de hele wastrommel met uniformen wordt afgekeurd natuurlijk. Want het is allemaal blauw.
0: Oh ja.
2: Ja, zelfs nieuwe uniformen die nog nooit gedragen zijn. Nou, voor de UMC in Utrecht gaat het om zeker 50 uniformen per week.
0: Jo.
2: En daarom doet de universiteit dus nu ook een dringende oproep aan het personeel om extra de zakken te doorzoeken. En ook bij andere ziekenhuizen speelt dit probleem dus ook, zo zegt RTL.
0: In het hele land dus. En ja, het is nou eenmaal een gek gezicht als je een beetje hygiëne wilt uitstralen als arts om dan met blauwe vlekken in je jas aan te komen. Dat kan
2: nogal
0: gewoon niet. Dankjewel.
2: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Cameron Whitcomb, hoor je zomaar eerst Beyoncé en Jay-Z.
5: met een grote R.

0: Beyoncé en Jay-Z. Lekker hoor, zo na die hoofdpunt uit het nieuws. Crazy in Love.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dat gaat over de hond. De Golden Retriever met de naam Nash. Die in San Diego bezig was. Lekker in zijn huisje. Toen daar een bezoeker kwam. Te zien via de deurbel-app. De eigenaren konden op een afstand meekijken. Terwijl ze in het vliegtuig vanuit Chicago op weg naar huis waren. Dat de hond dus, terwijl de inbreker lekker erbij ging zitten. Met speeltjes aankwam van, hey, we hebben iemand in huis. Dus dat betekent dat ik even lekker kan gaan spelen. Ja, de inbreker was met andere zaken bezig. En die negeerde dat. Waardoor de hond nog een keer een speeltje pakte. En nog een keer en nog een keer. Dus niet echt een waakhond. Wat kunnen we daarbij draaien? Monique van Eyck, hoezo niet spelen? Where is the love? The Black Eyed Peas. Edo, Jane's Addiction met Been Caught Stealing. En er schijnen ook honden op te horen te zijn op dat nummer. Luc Bontot, You Ain't Nothing by the Hound Dog. Elvis Presley, ja, dat mag deze keer. Monique van Eyck, Sweetest Thing van U2. Sonja van het Verlaat, Baha Man, Who Let the Dogs Out. Jetty Veenkamp, de hond voelde zich kennelijk eenzaam en werd blij van elk gezelschap. Waiting on a Friend, The Rolling Stones. Ik denk aan Elvis Presley met Hound Dog, zegt Ruud Vonk. Queen met Play the Game. Police met Visions of the Night of AC/DC en Play Ball. Nel Deer zegt I Love My Dog, Cat Stevens. Olaf Pietersen, heb je even voor mij? Frans Bauer, Phil Kort. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Peter van der Wulp, alles is opgenomen vandaar. Camera van R.E.M., I Love My Dog van Sublime. En dat blijft natuurlijk zo, hè. De liefde voor die hond blijft onbeperkt. Cor van der Nieuwendijk zegt ook I Love My Dog van Cat Stevens. Heb jij er nou nog eentje bij? Stuur hem via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen gaan we het ook nog over leververvetting hebben. Draai ik ook nog een nummer van New Kids on the Block. Maar eerst Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear heet dit.

0: En dan is het bijna 12:15. Je luistert naar Lunchbreak. Bijna 1/3 van de Nederlanders heeft last van leververvetting. Veel mensen merken er niks van, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Bij de meeste levertransplantaties is leververvetting de oorzaak. Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam kun je je vandaag en morgen gratis laten testen. In totaal kunnen ruim 100 mensen daar terecht, iets meer dan 100. Internist en endocrinoloog Manuel Castro Cabezas van het Franciscus Gasthuis is betrokken bij de campagne. Goedemiddag, Manuel.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe krijg je leververvetting?
1: Ja, leververvetting komt veel voor. 30% van de wereldbevolking heeft dat. Het komt vooral heel veel voor bij mensen die overgewicht hebben of een hoge bloeddruk of type 2 diabetes. En dan kunnen de percentages tot 60-80% zelfs zijn, afhankelijk van het land waarin je leeft. Want het verschilt ook nog eens per land.
0: En wat zijn dan de meest voorkomende gevolgen van leververvetting?
1: Nou, leververvetting, als dat heel lang achter elkaar bestaat, kan dat leiden tot leverontsteking. En dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat de lever gaat verlittekenen. En dat noemen we leverfibrose. En dan heb je een probleem, want dan gaat de lever minder goed werken. En uiteindelijk kan die zelfs helemaal kapot gaan. Dat noemen we dan levercirrose. En dan heb je een levertransplantatie nodig om verder te kunnen leven. Want zonder lever kunnen we niet leven.
0: Maar wat gebeurt er voor die tijd? Hoe kan je voor die tijd merken dat je het hebt?
1: Ja, dat is het grote probleem, want leververvetting merk je helemaal niet. Dat geeft helemaal geen klachten. En op het moment dat je klachten begint te krijgen van je lever, dan ben je in feite eigenlijk al te laat.
0: Jeetje, nou, dat klinkt dus echt heel heftig. Dus zou je zeggen, van moet niet iedereen in de zoveel tijd zo'n test hebben?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we ons vooral moeten richten op mensen met een hoog risico. De groepen die ik net noemde. Mensen met overgewicht, een obesitas, type 2 diabetes, een hoge bloeddruk. Dat zijn de mensen die de meeste kans hebben om leververvetting te hebben. En grappig genoeg is het ook nog zo dat het waarschijnlijk in Nederland iets minder voorkomt dan in andere landen zoals Amerika en Azië en Zuid-Amerika.
0: Oké, ja, dus het land van de Super Size Me, hè, bij de fastfood ketens, daar hebben ze het wat sneller.
1: Daar hebben ze het zwaarder, ja.
0: Ja, precies. Maar goed, wij kunnen er ook wat van natuurlijk met vet eten. Want dat is dan denk ik wel een van de belangrijke oorzaken.
1: Leefstijl is de basis, zeker. Een slechte leefstijl leidt eerder tot meer vet in je lever en al die problemen die ik net noemde. En het grappige is ook, als je eenmaal leververvetting hebt, kun je dat ook wel weer beter krijgen door die leefstijl te veranderen. En met name een klein beetje afvallen kan er al toe leiden dat je lever veel gezonder wordt en dat je veel minder vet in je lever hebt.
0: Nou, dan heeft het nemen van zo'n test er op tijd bij zijn dus heel veel zin eigenlijk om te doen. En ik begrijp ook dat het niet een ingrijpende test is, hè?
1: Nee, het is een soort echo-apparaat waarmee je die test doet. Dat geeft zowel een maat voor de vervetting van je lever als voor de ontsteking van je lever, de fibrose. Dus je krijgt meteen 2 metingen in 1 en dat duurt maar een paar minuten, doet helemaal geen pijn. Je hoeft je ook niet helemaal voor uit te kleden, dus het is eigenlijk een hele simpele test.
0: Nou,
1: maar daaraan voorafgaand, het screenen van mensen die daarvoor in aanmerking komen, dat kan zelfs met een hele eenvoudige bloedtest, waarbij je al een beetje een indicatie krijgt of iemand wel of niet die leververvetting en leverontsteking zal hebben.
0: Want dat kun je in het bloed zien. Kunnen er nog mensen vandaag en morgen naar het Sint Franciscus komen daarvoor?
1: Zeker, mijn team staat klaar samen met de patiëntenorganisatie, de ELPA, de Europese patiëntenorganisatie, die zo vriendelijk is geweest om hier hun busje neer te zetten met dat apparaat. Maar in het ziekenhuis zelf doen we nu ook de metingen gratis. Een aantal van mijn medewerkers zijn daar heel druk mee bezig. Vandaag en morgen, en iedereen die langskomt kan zo'n test krijgen.
0: Manuel, dank je wel voor je toelichting en succes met deze campagne. En voor je toelichting.
1: Hartelijk dank, het was me groot genoegen. Heel veel plezier met de uitzending vandaag.
0: Dank je wel, gaan we zeker.
1: Dank je.
0: Dat gaat zeker lukken. Met deze.

On the Block en Step by Step worden hier op Radio Rijnmond in het programma Lunch Break. En dan is het tijd om eens even te gaan kijken naar die hond, hè, die lieve Golden Retriever die je graag zou willen hebben, maar niet om de inbrekers buiten te houden. Want dat doet hij niet al te best. En ik vond het een beetje moeilijk. Ik dacht, laten we het in ieder geval vanuit de kant van de hond bekijken. Hè, die wil gewoon spelen met een lief mens. Dus heb je even voor mij, vond ik schitterend. Of bijvoorbeeld Waiting on a Friend. Love My Dog is leuk. Nou ja, allemaal leuke dingen.

0: Monique van Eyck stuurde hem in. Dank je wel allemaal voor het insturen van jouw suggestie. Zometeen doe je weer lekker mee met de platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Hey!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: En je luistert naar Radio Rijnmond. Programma Lunchbreak, goedemiddag. Ellen Foley moest solo gaan om de erkenning te krijgen die ze als zangeres verdiende. Ze was de vrouwenstem op Paradise by the Dashboard Light, maar dat stond nergens vermeld. Gelukkig heeft ze ook solo twee grote hits gehad en je hoort zo haar tweede. Nu eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
18: Goedemiddag. Justitie wil dat een man 8 maanden de cel ingaat voor het hebben van seks met een minderjarig meisje. Dat meisje van 17 was weggelopen uit een instelling en daardoor gaat het dus om een kwetsbaar slachtoffer, zegt justitie. De twee werden betrapt in een auto. Een begeleider van het meisje kon meekijken in de sociale media van haar en zag dat ze een afspraak had gemaakt met een man. Volgens de 40-jarige verdachte had het meisje gezegd dat ze meerderjarig was, maar justitie vindt dat de man dat had moeten controleren. De man die in Zeeuws-Vlaanderen deze zomer 4 fietsers doodreed, wordt niet vervolgd voor rijden onder invloed. Er zijn wel sporen in zijn bloed ontdekt van drugs, maar dat lag onder de wettelijke grens. De toen 19-jarige bestuurder reed 130 km per uur in een bocht waar 80 was toegestaan. Het ongeluk gebeurde in een bocht en de stuurbekrachtiging van de auto was ook nog een stuk. De bestuurder wist dat, zegt justitie, want hij gaf dat meteen aan bij de politie. Bij het ongeluk kwamen 3 basisschoolleerlingen en een begeleider om het leven. Nederland doet toch mee met het Eurovisie Songfestival met een eigen kandidaat. Dat melden diverse media. Wie er die kant op gaat is nog niet bekend. Vorige maand liet Avro Tros weten niemand te sturen omdat Israël nog steeds meedoet. Maar nu gaat de NPO zelf iets organiseren. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar helemaal niet mee met het Songfestival. Bij Russische aanvallen vanochtend op verschillende plekken in Oekraïne is tenminste 1 iemand om het leven gekomen. 7 mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. Het is niet duidelijk op hoeveel plekken de Russische luchtaanvallen schade hebben aangericht. Het Russische Defensieministerie bevestigt dat het Oekraïne heeft aangevallen en zegt dat de Oekraïnse energie- en defensiefaciliteiten zijn getroffen. Ook zeggen de Russen dat ze logistieke centra hebben geraakt die zouden worden gebruikt door het Oekraïnse leger. Volgens de regio-gouverneur van de havenstad Odessa waren de Russische aanvallen gericht op onder meer de haveninfrastructuur, zoals opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Het weer bij ons in de regio, af en toe zon, droog, het is een graad of 21 vandaag. Vanavond plaatselijk een lichte bui, morgen mooi weer, flink wat zon, het blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Geen files.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En daarvoor heb ik een lunchbag klaar liggen voor je. Waar jij lekker je lunchje in kan meenemen, gekoeld. En wel, als je het er gekoeld in doet, blijft het voorlopig even zo. Dus lekker vers. En een Pride-armbandje, die we deze week weggeven vanwege Rotterdam Pride. En de kans om een lunch voor twee te winnen. Ook die komt dichterbij. Aanstaande vrijdag in onze uitzending van Lunchbreak ga ik 1 van de 5 winnaars van deze week daar gelukkig mee maken. En jij kan daar nu nog bij horen bij 1 van die 5. Laat weten aan mij welke hit dit is.

0: is iemand die voluit gaat wat dat betreft. Maar dan achterstevoren in dit geval. Hoe klinkt dat als het vooruit gaat? Is dat op lepel 1 Eric Clapton met Old Love? Is het op lepel 2 de Jeff Healy Band en Angel Eyes? Of is het op lepel 3 Gary Moore en Still Got the Blues? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En zometeen eerst muziek van Alan Foley.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
3: En ook nog eens gratis parkeren.
4: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
5: Doe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
7: Dan ga ik naar een plek met wifi.
6: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
10: Radio met een grote R.

0: Ellen Foley eindelijk de erkenning die ze wilde hebben natuurlijk voor deze hit What's a Matter Baby. En eentje daarvoor nog, hè. Ze had twee hele grote hits. En natuurlijk Paradise by the Dashboard Light als stem. Je luistert naar Lunchbreak. We werken langzaam naar het toetje toe. En ik spreek ook nog over Rotterdam-Zuidwijk, waar woekerende wortels voor losliggende tegels op het trottoir zoeken. En daar willen mensen nog wel eens over struikelen. Zometeen spreek ik daar een bewoner over, want die hebben te horen gekregen dat er pas volgend jaar wat aan gedaan wordt. Maar eerst jouw kans op een lekker toetje. De prijs, dat is een lunchbag en een bandje van de Rotterdam Pride.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Luister even goed mee. Ik heb drie keuzes voor je, maar ik draai hem achterstevoren. Welke hit is dit?

0: beetje dezelfde feel als dat hij vooruit wordt gedraaid. Je kan er net zo goed op mee wiegen. Alleen de tekst wordt wat anders. En wie zingt dat dan? Is dat lepel 1 Eric Clapton, Old Love? Is dat Jeff Healey Band met Angel Eyes op lepel 2? Of lepel 3 Gary Moore and Still Got the Blues? Stuur jouw oplossing in. Ook dit uur reig ik nog de hits weer aan elkaar van de jaren 70, 80 en 90. En nu, straks een hit waar zangeres Ilse de Lange in de studio spontaan een tekst bij begon te zingen toen ze een aanstekelijke gitaarriff hoorde. Wat ze als proefzang toen opnam, is uiteindelijk gewoon op de uiteindelijke single terechtgekomen, omdat het gewoon goed en spontaan klonk. Zometeen hoor je die, maar eerst een lofzang op deze dag van YouTube.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
2: Radio.

0: lekker spontaan ingezongen. So incredible. Ilse de Lange. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Paul de Boer, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Uit?
2: Uit Rotterdam.
0: Uit Rotterdam.
2: Wat was je aan het doen? Alexanderpolder.
0: Uit Alexanderpolder. Binnenkort betalen, ja. Hè, voor je parkeren.
2: Ja, helaas wel.
0: Ja.
2: Twee auto's, dus dat gaat behoorlijk wat kosten.
0: En nou, precies, ja. Daar was je niet op bedacht natuurlijk.
2: Nee, maar één voordeel, het is er nog niet door.
0: Nee, het kan nog worden overruled.
2: Het kan nog gewijzigd worden. Ja,
0: het kan nog gewijzigd worden.
2: Maar...
0: Ja, want de raad heeft natuurlijk het college van BMW heeft natuurlijk een meerderheid in de raad. Dus dan is de kans toch wel redelijk dat het doorgaat. Misschien nog wat wijzigingen, je weet het niet. Los van dat alles, hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben lekker vandaag vrij. Ik hoef niet te werken, geen term vandaag. Dus,
0: En wat doe je normaal?
2: Trambestuurder.
0: Oh, trambestuurder. Ja, ik verstond het even niet goed, maar ik zag je ook al duidelijk op de foto voor een tram staan. En dat is dan van Romeo, vereniging?
2: Ja, dat is van Romeo. Maar ik ben ook gewoon trambestuurder in de reguliere dienst.
0: Wat ontzettend leuk, zeg. Dus je rijdt de moderne en de historische tram.
2: Ja.
0: En welke vind je het leukst?
2: Ja, museumtram natuurlijk, hè.
0: Ja, want de museumtram, daar komen mensen echt voor een lol in.
2: Ja.
0: Dat denk ik dan tenminste.
2: Alleen maar positieve passagiers mee.
0: En bij die andere is het, dan balen ze dat je met vertraging aankomt.
2: Juist. En bij de museumtram zijn ze alleen maar blij dat ze 5 minuten langer in die tram mogen zitten.
0: Ja, precies. En toch zitten die stoelen slechter dan in die gewone tram. Dus wat dat betreft...
2: Nou, niet helemaal gezegd hoor.
0: Nou, vaak zijn het houten bankjes, toch?
2: Nee... In de Virasses uit 1931, dat zijn geveerde kunstleren stoelen, hoor.
0: Nou, die dan uitgezonderd.
2: Ja.
0: Nee, ja, het is ieder zijn heug en zijn meug, zou ik maar zeggen. Maar het uitzicht, dat kun je beter genieten in een historische tram, wat dat betreft.
2: Juist.
0: Want je rijdt langs allemaal mooie plekjes. Nou, leuk dat je dat doet. Ondertussen was je aan het luisteren en toen herkende je deze plaat gewoon heel goed, volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Wat was het?
2: Lepeltje 3.
0: Lepeltje 3?
2: Ja.
0: En wie was het ook alweer? Weet je het nog?
2: Dat durf ik eerlijk gezegd niet meer te zeggen.
0: Ik reken het toch goed.
2: Ik was een beetje geholpen door mevrouw.
0: Oh, kijk aan. En die zei gewoon 3.
2: Ja.
0: En toen werd jij naar de telefoon gestuurd en jij mocht met me bellen.
2: Ja, nou, ze heeft hem zelf ook ingestuurd, hoor.
0: Oh, gelukkig. Dan maak je 2 keer kans natuurlijk. Heel slim van jullie. Ja. Zo verdelen jullie de historische statistieken.
2: De
0: heel goed. Nou ja, jullie hebben hem gewonnen. Het was lepel 3. Gary Moore met Still Got the Blues. Dat vertel ik voor jouw informatie er even bij. En ik moet ook nog zeggen, ja, dat wil ik ook nog even laten horen. Er was iemand die het gezongen heeft. En dat wil ik toch niet onvermeld laten. Want dat klonk best grappig. Ik zal het even laten horen. Dat was Rob. En die krijgt een eervolle vermelding.
3: And I still got the blues for you. Bam, bam, bam, bam.
0: Dankjewel.
2: Ja.
0: Voor het meedoen. Aanstaande vrijdag bellen we misschien ook nog weer voor de lunch voor 2. Hou je vrouw in de aanslag met de telefoon. Zodat je kan opnemen als we je bellen.
2: Is goed.
0: Fijne middag.
2: Hey, fijne middag.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: De samenwerking tussen Maan en de jeugd van tegenwoordig. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Een file waar je 8 minuten in staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen het knooppunt Hofvliet en het Prins Klausplein. De file is 4 kilometer lang. En op de A15 Rotterdam richting Europort tussen de havens 5700, 6200 en de Schuurhofbrug. Het wegdek is daar in slechte toestand, dat is al een hele tijd zo. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en daar loop je nu een minuutje vertraging op. Er is af en toe zon vandaag. Het is droog, 21 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk een lichte bui. Vannacht opklaring en droog. Temperatuur daalt naar 11 graden landinwaarts. En morgen wordt het mooi weer met flink wat zon en droog. 19 graden, wel wat kouder of iets frisser dan vandaag. Aris van Meter heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Aris.
2: Goedemiddag. Als het aan justitie ligt, gaat een man van 40 de cel in voor seks met een minderjarig meisje. Het meisje van 17 was weggelopen uit een instelling uit Sliedrecht. Volgens de verdachte had ze gezegd dat ze meerderjarig was, maar dat had hij niet gecontroleerd. Ze zijn vorig jaar maart betrapt in een auto. Een begeleider van het meisje had kunnen meekijken op social media van het meisje en had gezien dat ze een afspraak had gemaakt met de man. En daarop had de begeleider de politie gebeld. Het Centraal Planbureau maakt gehakt van het idee van het kabinet dat een minder lange werkloosheidsuitkering goed is voor de werkgelegenheid. Volgens minister Veilbrief gaan mensen sneller en gemotiveerder op zoek naar werk als de WW wordt verkort. Maar het CPB zegt dat daardoor hooguit 8000 mensen extra door aan het werk gaan. Het planbureau spreekt van een beperkt effect. Op dit moment ontvangen zo'n kleine 200.000 Nederlanders een WW-uitkering. En 2 Brabantse huisartsen klagen de staat aan. Ze vinden dat de overheid veel te weinig doet om kinderen gezond te houden. De artsen wijzen erop dat sprake is van een vape-epidemie. En in de supermarkt is 80% van het eten te vet of te zout. En daardoor zien huisartsen het aantal kinderen op het spreekuur toenemen. Ze hebben obesitas, diabetes, suikerziekte of een vapeverslaving. Het is volgens de artsen veel te makkelijk om ongezonde keuzes te maken, terwijl in de grondwet staat dat de overheid de gezondheid moet bevorderen en beschermen, ook van kinderen. Als reactie op de aanklacht zijn de huisartsen morgen uitgenodigd voor een gesprek met minister Hermans.
1: Nou, lijkt me een goeie wat dat betreft. We hebben net nog een gesprek gehad over leververvetting. Dat is maar een van de dingen die daarvan kan komen.
2: Oh ja.
1: Dat is allemaal niet echt heel erg fijn. Dankjewel, Aris.
2: Ah, alsjeblieft.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: James Blunt hoor je zo, eerst de Spin Doctors.
3: Radio met een grote R.

Spin Doctors en Two Princes draai ik altijd met groot plezier hier op Radio Rijnmond in het programma Lunch Break. En ja, we gaan zo nog even verder met een paar lekkere plaatjes. Niet voordat ik verteld heb dat we het over losliggende stoeptegels ook gaan hebben. Die kunnen valpartijen veroorzaken. En dat weten ze heel goed in Schoneegge in Rotterdam-Zuidwijk. Want daar gebeurt dat wel vaker. Er zijn daar bomen die hun wortels uitstrekken. En die woelen dan die grond om. Ja, en normaal komt de gemeente daar altijd voor in actie als ze dat melden. En de laatste keer kregen ze een andere mededeling. Daar gaan we het zo over hebben. En dan dus muziek. Voor Kylie Minogue en Jason Donovan was het niet moeilijk om een overtuigend liefdesduet te zingen. Want ze waren als Scott en Charlene ook al een stel in de soapserie Neighbors. Maar ze konden dus ook zingen. Zometeen hoor je die. Maar eerst draai ik James Blunt. En Especially For You. Nou, James Blunt, Especially For You is dan de titel van Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue, ja, die heeft haar zangcarrière toch wel te danken aan haar presence in Neighbours. Een enorm langlopende soapserie in Australië. Want vanaf 1986 tot vorig jaar heeft die serie gedraaid. Niet te geloven. En Kylie Minogue die zat erin van 1986 tot 1988. En daarna in 2022 is ze nog eventjes teruggekomen. Je luistert naar Lunchbreak. Het is al jaren een probleem. Voorbijgangers op de Schoonegge in Rotterdam-Zuidwijk die struikelen over losliggende tegels op het trottoir. Een vrouw heeft zelfs haar pols gebroken na een val. De tegels liggen los omdat er wortels onder zitten van grote bomen die langs de straat staan. Normaal wordt dat na een klacht snel opgepakt door de gemeente. Maar dit keer zeiden ze er pas volgend jaar aan toe te komen, omdat het een grote klus is. Daar zijn de bewoners niet zo blij mee. Buurtbewoner Hans Mulder heeft het probleem al meerdere keren gemeld bij de gemeente. Goedemiddag, Hans.
1: Goedemiddag, deze middag.
0: Vallen er vaak mensen over die stoep?
1: Nou, wel bijna. Ik ben zelf ook bijna gevallen. En dan neem je gauw een paar grote passen. En dan dat je tot meer uit de grendeling blijft. Want het is namelijk zo, als je op de ene tegel stapt, dan gaat de andere tegel wipt omhoog.
0: Oh ja.
1: En ja, een dikke 5, 6 centimeter.
0: Ja,
1: en dat blijft dan je voet achterhangen. En dan, ja, dan ga je.
0: En dan wiebel je. Nou, dat is sowieso wel een gek gevoel, omdat je dacht dat je op vaste grond liep, als het ware.
1: Ja.
0: Hoe lang gebeurt dit eigenlijk al?
1: Nou, het is eigenlijk jaarlijks dat de tegels omhoog komen door de wortels. En als je dan een melding maakt met die buitenbeter-app, met die airmap van Rotterdam, dan komen ze het meestal de volgende dag maken.
0: Echt?
1: Ja. Ze hebben nu, zeg maar, de andere kant van de straat hebben ze de hele trottoir vernield. De wegdek hebben ze vernield. Behalve aan onze kant, de stoep. En dat wordt alleen maar erger. Straks gaan al die bladeren vallen en dan zie je helemaal niet meer waar je loopt.

0: Ja, je bedoelt als het herfst wordt, wat ja, dan officieel
1: is. Ja, er staan heel veel van die bomen. Ja, het is elke keer, zeg maar, door de bomen, door de wortels, worden die tegels omhoog geduwd.
0: Ja.
1: Ja, en als het elk jaar, als het weer tegels een aantal zijn, dan maak je meestal een melding ervan en dan wordt het snel gemaakt. Maar nu krijg je een e-mail en er staat dan in van dat het 2027 pas gemaakt wordt. Alleen, als het ergste is, dan komen ze spoedreparaties doen, maar dat doen ze ook niet.
0: Want dat heb je wel gedaan. Je hebt gezegd het is erg.
1: Ja, de schoolkinderen lopen daar elke dag met de moeders. Andere mensen lopen er veel. En het is gewoon een breek je nek pad geworden.
0: Ja, en ik heb begrepen dat het dan niet je nek is geweest, maar dat er iemand wel de pols heeft gebroken.
1: Dat is al een keer een buurmeisje geweest. Die is gevallen en die heeft de pols gebroken. Nou, daar heeft die man ook melding van gemaakt. Maar er wordt verder niks aan mee gedaan. Normaal zeg maar, als jij door zoiets valt, dan kun je dat claimen. Maar dat doen ze niet eens.
0: Nou, wij hebben de gemeente hierover ook gebeld. En zij laten weten dat het in het verleden sneller kon worden opgepakt. Omdat er minder gecontroleerd werd of er wel voldaan werd aan de Arbo-regels. En dus zijn er nu grotere teams nodig. Want er moet eerst gecontroleerd worden. Is het wel goed om te werken? Hoe moet je dat aanpakken? En het valt dus nu onder groot onderhoud. En heeft dus meer voorbereidingstijd nodig, dat zeggen ze. Maar nu zeggen ze ook, we willen de serviceploeg toch nog een keer op pad sturen om te kijken of we hier de ergste struikelaars er toch nog direct uit kunnen halen.
1: Ja, want dat zijn er aardig wat. Want van de week heb ik zoveel focus gemaakt op al die plekken. En ook naar de Wijkraad gestuurd, Open Rotterdam gestuurd.
0: En het lijkt erop alsof ze nu in ieder geval wel naar deze gaan luisteren. Maar denk ik toch wel met de waarschuwing dat het de volgende keer wat langer gaat duren. Wat vind je ervan?
1: Ja, een straat achter ons zijn ze ook ineens bezig met een stukje stoep. Ik denk, nou, dat kun je dus beter aan de voorkant doen.
0: Ja, maar het is dus...
1: Ik reed vanmorgen over de scheren en dan zie ik daar zo die mannen, twee mannen bezig van die met de tegels onder een balkon. Ik denk, nou, daar loopt iemand. Ik denk, dan kun je beter iets maken waar het wel link is.
0: Pak dan de gevaarlijke plekken aan.
1: Ja.
0: Nou, goed. Je gaat het even afwachten, denk ik aan.
1: Ik wacht het een paar dagen af en dan blijf ik melden. En ook andere buren die gaan ook melden. Dus.
0: Hou ons op de hoogte, Hans.
1: Ook je dood.
0: Dank je wel.
1: En jullie ook bedankt.
0: Joe, graag gedaan.
1: Joe.
0: De Tramps.

The Tramps en Hold Back the Night hoort je op Radio Rijnmond. En we gaan de hele middag lekker door. En zeker Olivier de Neef, want die neemt het over zometeen met de middag door. Atomic Kitchen, Cheap Trick, Sven Sulier, Lisa Lise en The Cold Jam. Dat zijn een paar van de nummers die je gaat horen. Nu nog Kensington en Ward tot aan het nieuws van 2 uur. Ik wens je een hele fijne middag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.

0: Delen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Olivier de Neven. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een man van 40 heeft 8 maanden cel tegen zich horen eisen voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Het meisje van 17 was weggelopen uit een instelling in Sliedrecht. De twee werden in maart vorig jaar betrapt in de auto van de getrouwde man. Een begeleider van het meisje had op haar Instagram gezien dat ze een date had met een man en sloeg alarm. Daarop greep de politie in. De man zegt dat het meisje zei dat ze meerderjarig was, maar dat had hij niet gecontroleerd. Justitie neemt dat de 40-jarige kwalijk. De rechtbank in Rotterdam doet op 7 oktober uitspraak. De man die in Zeeuws-Vlaanderen 4 fietsers doodreed, komt onder voorwaarden vrij. De 20-jarige staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en van roekeloos rijden. De man reed in juni in een bocht vol in op een schoolklas die daar fietste. Hij reed 130, waar 80 is toegestaan. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De rechtbank laat de verdachte nu voorlopig vrij, omdat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak begint. De man mag in afwachting van het proces geen auto rijden en hij moet zich regelmatig melden. Het Centraal Planbureau ontkracht het idee van het kabinet dat een minder lange werkloosheidsuitkering goed is voor de werkgelegenheid. Volgens minister Veilbrief gaan mensen sneller en gemotiveerder op zoek naar werk als de WW wordt verkort. Maar het CPB zegt dat er daardoor hooguit 8000 mensen extra door aan het werk gaan. Het planbureau spreekt van een beperkt effect. Op dit moment ontvangen zo'n kleine 200.000 Nederlanders een WW-uitkering. Nederland doet toch mee met het Eurovisie Songfestival. Wie namens ons land naar Bulgarije gaat, is nog niet bekend. Vorige maand trok Avrotros zich terug omdat Israël nog steeds meedoet. De omroep vindt dat niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Nu neemt NPO het stokje over van Avrotros. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. In totaal 5 landen besloten toen om niet mee te doen. En Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Maar volgens Spaanse media lijkt Spanje dit jaar hetzelfde te gaan doen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond kans op een plaatselijke lichte bui. Vannacht is het dan weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
17: Hoe kom je daar nu bij?
16: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
18: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
19: Ernstings Family.
18: Aanbevolen door vrolijke families.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
26: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
26: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
26: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
26: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
27: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
28: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
27: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De middag door. Olivier de Neven.
29: Radio met een grote R.
31: I want you to want me.

ik weet dat het misschien een beetje vloeken in de kerk is, maar ik vind dit eigenlijk wel de leukste versie van dit nummer. Blondie heeft hem trouwens ook gecoverd in 1980 al, maar het origineel komt van Jamaicaanse groep The Paragons. Ja, nou ja, dan vind ik dit toch echt wel de leukste versie. Atomic Kitten and the Tide is High. Goedemiddag en welkom bij De Middag Door, het programma met de hoogste hitdichtheid van het westelijk en het oostelijk halfrond. Mijn naam is Olivier de Neve en ik mag je gastheer zijn in deze show tot 4 uur vanmiddag met hartstikke leuke muziek, vooral uit de jaren 80, 90 en van nu. En ja, als ik al even kijk wat ik voor je op stapel heb staan, nou ja, daar ga ik in ieder geval al van likkebaarden. Ik hoop jij ook. Zometeen onder andere Snow Patrol, David Bowie en Valencia. Al lang niet gehoord op deze zender. Komen allemaal voorbij. Maar eerst nog een artiest die op dit moment hoge ogen aan het gooien is. Een man die oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt. Op zijn 14e is hij naar Almelo verhuisd. En daar leert hij al gauw gitaar spelen, liedjes schrijven. En daar heeft hij inspiratiebronnen als The Beatles en Harry Styles. Maar via TikTok heeft hij zijn doorbraak. En vervolgens treedt hij op in Paradiso in Amsterdam. Met een nummer dat hij zong samen met Benson Boone. Je weet wel, die internationale superster. Nou, in oktober vorig jaar heeft hij dan uiteindelijk een contract getekend bij een grote platenmaatschappij. En daarna ging het eigenlijk heel hard. Vorige maand heeft hij zijn eerste single uitgebracht. En die hoor je nu. Zijn naam is Sven Seliers. En dit is Somebody New. Mooi hoor.

Er zit een bijzonder verhaal achter dit nummer. Want dit werd geschreven door Gary Lightbody, de zanger van de band Snow Patrol, die het ook hoorde spelen. Maar hij schreef het voor popzangeres Gwen Stefani. Ja, die moest er niks van hebben. Die zei, ik hoef het niet hoor. Vervolgens dachten ze, nou, dan geven we het aan Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls. Op dat moment ook een grote zangeres. Die nam het ook daadwerkelijk op. Dus nou, Gary Lightbody dacht, nou, dat is mooi. Dan heb ik in ieder geval een thuis gevonden voor dat liedje. Maar uiteindelijk kwam het ook niet uit. Het is nooit uitgekomen, die versie. En ja, zaten ze weer met dat nummer in hun maag. Toen hebben ze het uiteindelijk maar voor hun labelbaas gespeeld. En die dacht, nou, dit zou nog wel eens wat kunnen zijn. Dit moet je niet weggeven, dit moet je zelf opnemen. Nou, diegene heeft het goed gehoord. Want uiteindelijk namen ze het ook zelf op. Kwam op een compilatiealbum van Snow Patrol terecht. En het werd een enorme hit. Ook in Nederland, zelfs een nummer 1 hit. Ja, ongelooflijk hè. Maar ja, het is ook een heel goed nummer. Dus eigenlijk de titel van het nummer had je ook tegen Nicole Scherzinger en Gwen Stefani kunnen zeggen. Just say yes en niet nee natuurlijk. Want het is een grote hit. Snow Patrol op Radio Rijnmond. En zo meteen op deze zender Valencia met de Gaia. Ja, echt wel niet gehoord. Hartstikke leuk. Bon Jovi komt er ook aan. En Ed Sheeran, een van de meest besproken popartiesten van dit moment. Maar niet per se om leuke redenen. Eerst nog David Bowie en Sound and Vision.

Azizam van Ed Sheeran. En ik zei het net al, een van de meest besproken artiesten van dit moment. Maar of hij daar nou per se blij mee is, dat denk ik eigenlijk niet. Want hij zit midden in een mediastorm, heb je misschien wel wat over meegekregen. Begon allemaal toen rapper Macklemore, die op dit moment het voorprogramma verzorgde van de Amerikaanse tour van Ed Sheeran, zich terugtrok uit die tour. En dat had alles te maken met statements die hij op het podium wilde maken over de situatie in Gaza. Nou, daar waren bepaalde concertorganisatoren die de stadions daar beheren niet van gediend. En dus dwongen die hem eigenlijk om zich terug te trekken of zijn boodschap aan te passen. Nou, dat wilde hij niet. En vervolgens escaleerde alles. En hebben alle support acts van Ed Sheeran zich teruggetrokken. En staat hij dus met lege handen. Terwijl hij zich absoluut niet wil uitspreken. Politiek niet wil mengen in de discussie. En ja, door je niet uit te spreken, zeggen sommige mensen, spreek je dus ook uit. En dan tegen de boodschap die andere support acts wilde verspreiden. Nou ja, ik ga me daar zeker mijn handen niet aan branden. Maar het is dus wel waarom Ed Sheeran op dit moment heel veel besproken wordt. En laten we hopen dat dat op een of andere manier weer goed opgelost wordt, waardoor iedereen weer blij is en weer mee gaat doen. Maar ik heb er een hard hoofd in, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Gelukkig hoor je me wel gewoon op Radio Rijnmond bij De Middag Door. Meteen na Bon Jovi en It's My Life. En nu José Carreras onder andere, samen met Sarah Brightman. En dit is Amigos para Siempre, oftewel Friends for Life.

Lady Gaga met een toepasselijk nummer in deze tijd. Born This Way, want ja, ze is moeder geworden. Ja, dat is kennelijk al in juni gebeurd van dit jaar. Maar nu pas kwam het naar buiten. Een paar dagen geleden kwam het nieuws dat ze dus moeder is geworden van een meisje. En het meisje heet Rose Bean Polanski. En Polanski is dan de achternaam van de man van Lady Gaga. En die Rose Bean, dat is niet zomaar gekozen. Want Rose is dan geïnspireerd door La Vie en Rose. Nummer dat ze ook zelf heeft gezongen in de film A Star Is Born. En Bean, die tweede naam, komt waarschijnlijk van de activist Carl Bean. En die is weer de inspiratie geweest voor het nummer dat je net hoorde. Born This Way. Ja, dat is toch wel mooi, hè? Zo is de cirkel ook weer rond. Lady Gaga dus moeder, op haar 40ste geworden. Nou, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk ook namens iedereen hier bij Radio Rijnmond. Hartstikke leuk. Zometeen nog heel veel mooie muziek hier in dit programma. Waaronder ABC en Roxy Dekker. En daarna het nieuws van 3 uur. Het Rijnmond nieuws van 3 uur. Waarin je in een paar minuutjes bijgepraat wordt over het nieuws in binnen- en buitenland. En daarna ben ik bij je terug met nog een heel uur muziek. Dus ik

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Het 2:00 van de middag door zo dadelijk met Olivier de Neve. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. De man die in Zeeuws-Vlaanderen 4 fietsers doodreed, komt onder voorwaarden vrij. De 20-jarige staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor roekeloos rijden. De man reed in juni in een bocht vol in op een schoolklas die daar fietste. Hij reed 130, waar 80 is toegestaan. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De rechtbank laat de verdachte nu voorlopig vrij, omdat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak kan beginnen. De man mag in afwachting van het proces geen auto rijden en hij moet zich regelmatig melden. The Passion speelt zich komend jaar af in Ootmarsum. Het muzikale evenement over de laatste dagen van het leven van Jezus Christus is daarmee voor de 2e keer in Overijssel te zien. In 2015 was Enschede het decor. De cast is nog niet bekend. The Passion trekt ieder jaar duizenden bezoekers. Maar de plek in Ootmarsum is beperkt. Het stadje telt 4600 inwoners. En meer dan 100 mensen zeggen hersenletsel te hebben opgelopen in een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Six Flags, meldt CNN. Tegen het pretpark zijn inmiddels 2 rechtszaken aangespannen. Het gaat om de achtbaan X2 in Six Flags Magic Mountain in de Amerikaanse staat Californië. Inzittenden worden in de achtbaan in 360 graden draaiende stoelen naar beneden gestort met een snelheid tot 122 km per uur. En die versnelling veroorzaakt bij sommige bezoekers hersenbloedingen, zeggen chirurgen. De achtbaan in het Amerikaanse pretpark is inmiddels tijdelijk gesloten. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond is er kans op een plaatselijke lichte bui, maar vannacht is het weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Het blijft droog en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie, de A15 Rotterdam Europoort. Tussen de havens 5500, 5700 en de Zuurhofbrug 3 kilometer. Het wegdek is daar in slechte toestand en er zijn daar 2 rijstroken dicht. Dat is al een tijdje gaande. De A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 6 kilometer. En de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel 3 kilometer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
17: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De middag door. Olivier de Neven.
29: Radio met een grote R.

China Crisis en Wishful Thinking hoorde je meteen na Jennifer Page en Crush. Goedemiddag en welkom terug bij De Middag Door. En wat fijn dat je luistert hoor, ook op deze woensdagmiddag naar Radio Rijnmond. Het is 23 september en mijn naam is Olivier de Neve. En ik mag je nog tot 4 uur vermaken in dit programma in De Middag Door. Met het allerbeste uit de jaren 80, 90 en van nu. Oftewel heel veel muziek en relatief weinig ouwe hoer van mij. Nou, dat is voor sommige mensen een enorme opluchting. Zometeen muziek in dit programma van Teaspoon. En dan niet diegene die je waarschijnlijk nu denkt als ik de naam Teaspoon noem. Nee, een hele andere. Spandau Ballet komt eraan, Train en ook ABBA tussen nu en 3:30. Zeker op je radio. Maar eerst een zangeres waar ik persoonlijk heel erg groot fan van ben geworden. En ik ben zeker niet de enige. Ze had al hits met nummers als Die on This Hill, You Stole the Show en The Visitor. En afgelopen juli bracht ze haar debuutalbum uit. Dat heet ook Visitor. En ze kondigde daarbij ook meteen een tour aan in onder andere Nederland. Want in maart volgend jaar komt ze naar de Gashouder in Amsterdam. Ik heb dat dus helemaal gemist, ook al ben ik wel fan van haar. En ja, nu ging ik dus deze week eens even kijken. Nou, een kaartje kopen voor dat concert. Nou, dat was absoluut kansloos hoor. Het is hartstikke uitverkocht. Ik heb het over Shanna Spyro, een van de artiesten van dit moment. Met ook weer deze een hit van haar hoor. Gelukkig kunnen we nog naar haar luisteren op Radio Rijnmond. Ook al zijn er shows uitverkocht. Dit is Great Expectation.

Spandau Ballet, rechtstreeks uit de jaren 80. En Only When You Leave, meteen naar Teaspoon. En eentje die je eigenlijk zelden meer van ze hoort. Leuk om die weer eens te horen. Mercedes-Benz. Ja, en dat is geen reclame, want zo heet het liedje nou helemaal. Daar kan ik ook niks aan doen. Je luistert naar Radio Rijnmond naar de middag door op deze woensdagmiddag. Met nu een nummer van Train, helemaal in western thema. En dat was niet zomaar hoor, want ze zaten te denken over hoe kunnen we dit nou het beste inkleden, dit liedje. Het gaat over eigenlijk een droom dat je een vrouw probeert te vinden die iets magisch met je deed. En dan word je uiteindelijk wakker uit die droom. En dan blijkt dat je gewoon naast haar ligt. En dan kan je uiteindelijk relaxen. Dat is waar het over gaat. Aldus de band zelf. Dit is Train en Angel in Blue.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Ze staat niet meer zo in de spotlights als vroeger, maar toch weet ze nog wel bepaalde indrukken te maken op bekende mensen, kan ik wel zeggen. Want tijdens de bruiloft van Taylor Swift en haar Travis Kelce in juli van dit jaar heeft ze dit nummer dus gezongen op de bruiloft. Ja, ik vind het niet per se een bruiloftsnummer, dan zou ik toch meer Here Comes the Bride zingen. Maar goed, het werkt dus wel, want Taylor Swift, een van de grootste sterren van de wereld, wilde deze graag op haar bruiloft horen. Nou, en ik wilde hem heel graag op Radio Rijnmond horen en daarom heb ik hem voor je gedraaid. Skater Boy van Avril Lavigne. En daarvoor nog Bruce Springsteen en Tougher Than the Rest. Zometeen nog gaan we lekker joyriden met Roxette. Maar eerst de zomerhit van dit jaar. En die is geschreven in een houten hutje in de winter. Ja, dat zou je niet zeggen als je hem hoort. Maar ja, zo zie je maar. Het kan altijd, hè. De kracht van de verbeelding is enorm. Dit is Bauza en Magnetic.

Een van de twee leden van het duo Roxette vond op een gegeven moment op zijn piano een briefje liggen. En het was van zijn vriendin. En daar schreef ze in het Zweeds, maar ik vertaal het even. Hello, you fool, I love you. En die tekst, daar dacht hij opeens van, nou, wat een inspiratie. Dat ga ik in een nummer verwerken. En dat werd uiteindelijk het nummer dat je net hoorde van Roxette. Joyride was dat. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze De Middag Door. Tot 4 uur ben ik nog bij je. En daarna neemt Afslag Rijnmond het stokje over met nieuwsachtergronden bij het nieuws. Leuke spelletjes om te spelen, waarmee je ook nog eens prijzen kunt winnen. En nog heel, heel, heel veel meer. Dus ik zou zeggen, hou die radio gewoon lekker op Radio Rijnmond. En dan zit je goed, hoor. Ja, wie weet. Tot zometeen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Goedemiddag, het is 4 uur, dit is Radio Rijnmond. De woensdagmiddag gaan we weer in stijl afsluiten met een nieuwe afslag Rijnmond. Met actualiteit, nieuwe muziek van een drietal dat wel wat weggeeft van Earth, Wind and Fire. En die gerse sokken die gaan we ook weer weggeven aan de winnaar van de stripjockey. Allemaal zo, na Aris van Meteren met het Rijnmond nieuws van 4 uur. Goedemiddag Aris.
15: Goedemiddag. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad van Rotterdam meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen waren in minder dan een week binnen. Maar de kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft een meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen nog bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis in Rotterdam. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad ook er een vergoeding voor krijgt, zo zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat daar serieus naar moet worden gekeken. Inwoners van onze regio wonen nog altijd vrijwel het krapst van heel Nederland. Alleen in Amsterdam is het gemiddeld woonoppervlak per persoon lager. In de regio Groot-Rijnmond gaat het om 47,1 vierkante meter per persoon. Dat is ruim 1 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland is de woonruimte per persoon gemiddeld 55 vierkante meter. Het ruimst wonen mensen in Limburg en de drie noordelijkste provincies. Ouderen wonen vaak ook een stuk ruimer dan jongeren. En Vlaardingen heeft een fout van 40 miljoen gemaakt in de begroting, blijkt uit een brief aan de Raad na berichtgeving van het AD. Vorige week presenteerde de gemeente nog een begroting waarin ruim 7 miljoen euro was uitgetrokken voor het zwembad. Maar het zwembad kost in werkelijkheid 47 miljoen euro. De wethouder heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Vlaardingen met daarin de juiste bedragen. In november debatteert de raad over de begroting. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui, maar vannacht is het weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we een dag met mooi weer, flink wat zon ook. Het blijft dan droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel Aries, tot 4:30 weer.
15: Tot dan.
14: En dan nu de verkeersinformatie. Fiele Veza, waar staat het vast?
0: Op de A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloes en Ridderkerk 7 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 11 kilometer. Een kwartier vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. Een file van 4 kilometer.
14: Dankjewel.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
17: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Hey Raymond!
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hey Raymond!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
23: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
25: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
26: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
27: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Veza.
1: Radio met een grote R.

0: You are beautiful. Lekker laag zo, hè? Ja. Zitten we nog steeds goed in ons laag.
1: Nou, ik dacht dat je tegen mij had.
0: Oh ja, nou, ik zou je... Big girl, dat, ik weet niet of je... Voel je je daarvoor door aangesproken, big girl?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oh, echt?
1: Als ik kijk naar hoe het moet zijn. Maar, nou ja, moet
0: nee, dat, daar gaat het nummer nou juist over. Er is geen schoonheidsideaal. Dat ja, iedereen mag, dat is, iedereen is mooi zoals
1: dat
0: die is.
1: Dat is wel. Laten we eerlijk zijn. Laten we onszelf ons niet worden... Laten we elkaar
0: zelfs
1: niet
0: ik ben mooi zoals ik ben. Goedemiddag en wees welkom bij deze derde afslag Rijnmond van de week alweer. Zonder Rijnt-Jan, want die heeft vakantie. Ook een mooi mens trouwens, hè Rijnt-Jan. Mooi zoals die is.
1: Hij mag ook mooi ja, zijn.
0: Hij mag er ook zijn. Met het vertrouwde stemgeluid van Feza Albayrak hoor je hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ik ben een weekje geüpgraded naar presentator van twee programma's. Net de middag door heb ik al gedaan. En nu dus lekker afslag Rijnmond. Ik ben Olivier de Neve. En wat gezellig om jou als luisteraar er ook weer bij te hebben. En blijf ook lekker luisteren, want de show zit weer tot de nok toe vol vandaag. Big shows, you are beautiful, zou je ook kunnen zeggen.
1: Yes, met niet alleen, die zijn mooi.
0: Ja, die zijn ook mooi. Met niet alleen nieuwsgasten in dit programma en een kans om prijzen te winnen in de stripjockey, maar ook fonkelnieuwe muziek van Tiny Habits. Dat is een drietal dat prachtig de stemmen bij elkaar laat kleuren. En een liedje heeft gemaakt dat mij een beetje deed denken aan Earth, Wind and Fire. En nou, dat is nogal een aanbeveling.
1: Ja,
0: dus het kan alleen maar tegenvallen straks. Ja. Eens kijken hoe dat gaat.
1: Daarvoor.
0: Ja, precies. We gaan zo meteen met de PVV in Papendrecht bellen.
1: Ja.
0: Want die coalitievorming zou geklapt zijn, tenminste als het om de PVV gaat. Die zou een mediastilte betrachten. En nu opeens heeft de PVV-fractievoorzitter daar gezegd, nou, zo zit het.
1: Is er klaar mee?
0: Ja, heeft ze niet daarmee haar eigen ruiten ingegooid? Dat gaan we zo eens even aan de vragen. Nikita de Ruiter zo meteen in de show. Maar eerst moeten we het even over andere dingen hebben. Want Feza, wat heb jij daar nou in je handen?
1: Kijk. Weet je wat dat is?
0: Ja, ik zie het, maar...
1: Dat is dat babbel...
0: Oh, je hebt van het bubbeltjesplastic.
1: Ja. Nou, en ik heb een beetje stress. Ik zal je zeggen, goed, ik zal het even wegleggen.
0: Ja, bedankt. Namens alle luisteraars ook bedankt. Het is voor degene die het doet heel rustgevend, maar het is voor de luisteraar echt verschrikkelijk, denk ik.
1: Ik denk dat ik stop ermee.
0: Ja?
1: Nee, het komt omdat wij... er is nieuws hè, over het Songfestival.
0: Ja.
1: En we proberen daar iemand over te spreken. En ik probeer natuurlijk altijd mijn best te doen voor de show.
0: Dat doe jij.
1: Dus ik heb daar een beetje stress in dat niet lukt. Maar ik heb er hoop in.
0: Tuurlijk.
1: Dat het wel gaat lukken.
0: Tuurlijk komt
1: dat
0: goed.
1: Dat we de luisteraars gewoon zoveel mogelijk nieuws en ook gezelligheid en alles kunnen meegeven.
0: Wat nou, die gezelligheid, daar kan ik geen garanties over geven. Maar nieuws wel. Nieuws
1: ik ben gezellig.
0: Ja,
1: ik ben
0: dat
1: gezellig.
0: Is waar, ja.
1: Laten we daarop.
0: Nee, dat komt helemaal goed. geen zorgen, geen stress.
1: Ja?
0: En anders mag je tijdens de muziek, hè, als onze microfoons uitstaan, dan mag je weer even met dat bubbeltjesplastic voor je verder.
1: Ja.
0: Maar liever niet te veel.
1: Nee. Ook in de studio is het vervelend voor jou.
0: Dan ga ik even buiten staan. Dan wacht ik even tot je uitgebubbeld bent. En dan
1: gaan we verder. Ja.
0: Goed, dat allemaal strakjes dus in de show.
1: Yay.
0: En Feza die zit ondertussen aan het valium om weer rustig te worden. En wij tellen af naar het gesprek met de PVV in Barendrecht. Nee, Papendrecht, sorry. Maar eerst de final countdown, als we het toch over aftellen hebben. Dit is Europe.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Elton John en Dua Lipa. Oftewel een oude held samen met een stuk jongere heldin nog. Cold Heart hoor je hier bij Radio Rijnmond. Bij Afslag Rijnmond. In Papendrecht zijn ze al maanden bezig met het vormen van een coalitie. Ze zijn nu nog de laatste gemeente in onze regio zonder nieuwe coalitie. Voor de zomervakantie was het bijna gelukt. Maar toen stapte iemand op, waardoor er weer opnieuw geformeerd moest gaan worden. En dit keer zonder de grote winnaar in Papendrecht tijdens de laatste verkiezingen, namelijk de PVV. En daarmee is de PVV uitgespeeld in de coalitievorming daar. Na maandenlange mediastilte besloot de Papendrechtse PVV-fractievoorzitter Nikita de Ruiter om deze week te laten weten wat zij allemaal van de gang van zaken vindt. En ze is hier nu bij ons in de uitzending. Nikita de Ruiter, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, nou, u klinkt nog vrij blij als ik het zo hoor, maar dat bent u niet, of wel?
1: Je mag gewoon je zeggen, ik ben pas 31, maar...
0: Een politicus, hè? Dus ja, dat houden we toch netjes.
1: Dat klopt. Maar ik blijf vrolijk in die zin, het blijft politiek, hè? Dus je weet dat het echt alle kanten op kan gaan. En dat is in deze ook gebeurd, ja.
0: Ja, dat is gebeurd. U staat nu buitenspel met uw partij, maar de informateurs die hadden alle partijen gevraagd om zich stil te houden in de tussentijd, hè?
1: Nou, waarom, dat is inderdaad...
0: Waarom verbreekt u die afspraak?
1: Het is niet eens een afspraak. Het is iets wat opgelegd is. En iets waarvan ik vind, hè, ik krijg het opgelegd. We hebben nooit ingestemd van oké, houden we media stilte, ja of nee. Dat hebben we in het formatieproces hiervoor wel gedaan. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Alleen in deze is het gewoon opgelegd. En daar was ik gewoon een beetje klaar mee.
0: Daar was
1: ik
0: niet mee eens.
1: Ja. Nou, niet in die zin. Ik bedoel, ik heb gewoon een hele grote achterban hier in Papendrecht. Online heb ik een hele grote achterban. En ik vind gewoon dat ik hen gewoon moet voorzien van informatie wat hier gebeurt. En op het moment dat het voor ons afgelopen is... dan is het ook afgelopen en dan gaat die informatie gewoon naar buiten.
0: Ja, nou, die informatie is nu naar buiten. U zegt, Wij staan buitenspel nu als PVV. Ja. Hoe is dat gebeurd, volgens u?
1: We hebben dus weer een nieuwe gespreksronde gehad met de nieuwe informateurs. En daar hebben wij onze optie op tafel gelegd. Nou, dat wilden wij doen met de VVD en de SGP. Alleen de SGP heeft gezegd van ja, we vinden een coalitie van 12 zetels vinden we net te fragiel. Dus gaan we over het middenblok, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: En daardoor zijn wij uitgesloten.
0: Ja, dat is natuurlijk wel hoe politiek werkt, toch?
1: Dat is inderdaad hoe politiek werkt, dat klopt. Aan de andere kant is er in dit dorp wel een heel duidelijk geluid geweest. Hè. We zijn van 0 naar 6 zetels gegaan, nieuwe partij. VVD heeft winst gepakt, SGP op stemmenwinst. En voor de rest heeft iedereen verloren en ingeleverd. Dat moet wel een heel duidelijk geluid zijn wat ook serieus genomen moet worden.
0: Ja, heeft u in de onderhandelingen dan wel voldoende water bij de wijn gedaan? Want anders zouden de rest van de partijen toch ook wel kunnen zeggen van... nou ja, goed, die PVV is zo gek nog niet. Die willen best ons tegemoetkomen.
1: Nou, inmiddels, ik denk persoonlijk wel dat wij genoeg water bij de wijn hebben gedaan. In die zin, wij willen wel een heel streng asielbeleid. Hè. We hebben een nulbod, hadden we in het vorige coalitieakkoord staan. En voor ons is asiel gewoon heel erg belangrijk. En met de rest van de onderwerpen zijn wij redelijk flexibel geweest. Dus ik denk dat wij zeker wel water bij de wijn hebben gedaan.
0: En als asiel nou net een heet hangijzer voor andere partijen is, dan kan het toch mislopen op die manier?
1: Dan zou het inderdaad mis kunnen lopen. Alleen hebben we nu ook nog eens te maken, hè? Want er zijn echt wel partijen bereid om over dit asielbeleid te gaan praten. Alleen die partijen liggen elkaar dan weer niet lekker. Dus het ligt niet alleen gelukkig aan ons als partij zijnde.
0: Nee. Nou is het wel zo, u heeft dus nu die mediastilte doorbroken. U zegt, nou, er is eigenlijk nooit een afspraak over gemaakt, dus ik doe dat gewoon. Hè? Maar gooit u daar nu meer niet uw eigen ruiten in? Want een broedende kip moet je niet storen, heb ik altijd geleerd.
1: Ja, aan de andere kant, wij zijn uitgespeeld. We staan we gaan oppositie voeren.
0: Dat weet u zeker.
1: Eigenlijk wel. En we hebben gewoon, ze hebben ons nodig. We zijn de grootste partij geworden hier in het dorp met 6 zetels. De rest, VVD dan 4 en de rest zijn allemaal 2- of 1-manspartijen. Ze hebben ons sowieso nodig in de oppositie, maar ook als er ooit een coalitie gevormd gaat worden, hebben ze ons nodig voor meerderheden. Dus daar ben ik niet zo bang voor.
0: Nee, nou zag ik wel, u zegt, we zijn uitgespeeld, maar de informateur die is in de pen geklommen, die zegt, afgelopen maandag zei hij dat de coalitie met PVV, VVD, OP of OP en 50PLUS nog onderzocht zou kunnen worden met 12 zetels.
1: Ja, dat komt niet bij de informateur vandaan, maar dat komt bij, dat is een initiatief van OP in deze. Maar of dat stabiel genoeg is om een coalitie mee te kunnen vormen, ja, dat is echt iets wat bij de informateurs ligt. En wat hun daarmee gaan doen, dat is iets, daar kan ik gewoon geen uitspraak over doen, omdat er nog helemaal niet over gesproken is.
0: Nee, maar daar bent u niet enthousiast over. Want ik bedoel, als u al zegt, nou nee, het is klaar. Is dit niet dan een manier, een onderhandelingstactiek om de prijs even op te drijven nu?
1: Ik snap het, maar in die end gaat het om verantwoordelijkheid pakken. En ik weet niet of deze optie stabiel genoeg is voor het dorp. Hè? Ik hou van verantwoordelijkheid nemen, absoluut. Alleen dat moet wel stabiel zijn. En daar moet over gesproken worden. Daar kan over gesproken worden. We zijn staan altijd open voor gesprekken met andere partijen. We hebben ook nooit iemand uitgesloten. Maar of dit een stabiele optie is, weet ik niet.
0: Nee, dus als de informateur zich bij u meldt met dit plan, dan gaat u wel aan tafel zitten.
1: Uiteraard, we zijn altijd open, staan altijd open voor een gesprek. En dat gesprek zullen we ook zeker aangaan. Maar of dat het zou moeten worden, dat is iets wat daar kan ik gewoon nu nog niks over zeggen.
0: Tot slot, hoe gênant is het dat Papendrecht de laatste gemeente in onze regio is met nog geen nieuwe coalitie?
1: Nou, ik ben zelfs bang dat wij de laatste gemeente überhaupt in Nederland gaan worden die een coalitie gaat vormen. Ja, ik vind het echt ongekend. Er is hier zoveel gebeurd in een half jaar tijd. Persoonlijk, ik schaam me er echt dood voor.
0: Rekent u zichzelf daar ook iets in aan? Want u bent natuurlijk wel een van de formerende partijen geweest.
1: Nee, het is niet in mijn partij gebeurd. Hè. Het is bij een lokale partij gebeurd waar een afsplitsing heeft plaatsgevonden. Weliswaar waarschijnlijk om de reden dat ik wethouder zou worden. Dat vond ze niet oké. Maar goed, die vrouw kent mij niet. Dus nee, ik reken mezelf niks aan. Ik heb ten alle tijden, kan ik mezelf recht aan in de spiegel kijken en zeggen dat ik het goede heb gedaan voor het dorp. Dus nee, zeker niet.
0: Nou, we gaan afwachten of de informateur u binnenkort weer gaat bellen om toch nog maar aan tafel te komen.
1: Dat zien we dan wel weer, maar voor nu ben ik gewoon weer lekker onder de bewoners en ben ik gewoon weer ook actief online. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Nou, actief online, dat is in ieder geval hartstikke prettig. Dank in ieder geval voor de toelichting, want ook actief op de radio op dit moment. Nikita de Ruiter, fractievoorzitter van de PVV in Papendrecht. Ja, dat is de situatie in Papendrecht dus. Wij gaan zo meteen naar de situatie elders in de regio en ook elders in het land en in de wereld, want dan praat daar Ries van Meter ons grondig bij over alles wat er is gebeurd. En natuurlijk ook nog het weerbericht en files van File Veza krijgen we allemaal na deze nog. Shanice en I Love Your Smile hier bij Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond.

0: doen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
7: Zit u niet lekker meer?
6: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
7: Bel 010-307-4015.
6: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
7: Jans met een Z.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
7: Bel 010-307-4015.
9: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
11: Goedemiddag, 16:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond met zometeen het nieuws met Aris van Meteren. En ik heb het weer zometeen ook nog voor je. Maar eerst de middag/avondspits op deze woensdagmiddag. Feza, waar staat het vast?
12: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid 18 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. A15 dan, Europoort richting Gorkum tussen Benelux en Alblasserdam 17 kilometer, een kwartier. En A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer, 10 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en de Drechttunnel 6 kilometer. Een vertraging van een half uur. Het komt door een te hoog voertuig. De weg is daar dicht.
11: Dankjewel. Dan het weer. Vanavond op een enkele plek mogelijk een licht buitje. Vannacht brede opklaringen, droog. Temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Morgen wordt het mooi hoor, met flink wat zon. Droog weer, middagtemperatuur zo'n 19 graden. En vrijdag ook volop zon. In het weekend dan een afwisseling van zon en wat wolken. Blijft droog en rustig weer. En als je zegt droog en rustig, dan heb je het ook over Aris van Meteren.
12: Nou, Aris, je moet je uitleggen. Ja.
11: Ik leg niks uit. We gaan gewoon met het nieuws beginnen.
13: En die valt droog achter me horen. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken in Sliedrecht een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. Er zitten in totaal nu 6 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en de politie zet het onderzoek voort. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Kuiper won in zijn carrière meerdere prijzen voor zijn kinderboeken, waaronder 7 keer de Zilveren Griffel. Het bekendste is hij misschien wel van Het Zakmes uit 1981, dat 10 jaar later is verfilmd als tv-serie. Kuiper schreef daarvoor ook het scenario. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. En een bijzondere actie misschien wel van de gemeente Hardingsveld-Giessendam. Inwoners kunnen zich daar opgeven voor het ophalen van een boom, een struik of een plantenpakket. Okay. Mensen kunnen kiezen uit verschillende appel- of perenbomen, vruchtenbomen, een sierkersboom, er zijn meidoorns, vlinders, struiken, een krentenboompje. Allemaal op te halen. En de gemeente hoopt met het uitdelen van de bomen en struiken meer insecten te gaan lokken volgend jaar. Inwoners kunnen de bomen en struiken op 21 november ophalen bij de gemeentewerkplaats.
11: En is dat dan echt een hele boom of is het nog een zaadje voor een boom?
13: Dat is een kleine boom.
11: Okay.
13: Die moet dan natuurlijk nog wel groot worden.
11: Hij moet een beetje groeien nog.
13: Hij moet een beetje groeien en een loop liefde krijgen en zo.
11: Ja, dat ook. Ja, precies.
13: Maar dan, als hij dan eenmaal, zeker zo'n vlinderstruik, dat is in het voorjaar natuurlijk één groot vlinderfeest.
11: Ja, precies. Ja, woord zin in nemen, hè? Dat is wel waar.
12: Ja, maar trekt het ook andere vliegen en dingen aan?
13: Van een vlinderstruik weet ik dat er heel veel vlinders op afkomen. Maar
11: anders had het wel een wespenstruik geheten.
13: Dan had het een wespenstruik geheten.
12: Ja, dat snap ik. Maar als die er ook op afkomen, dan...
11: Maar zou je dat willen, Feza? Stel dat de gemeente Rotterdam, hè, jouw gemeente, zou zeggen... Nou, een boompje ophalen, kan je een boompje planten en zo.
13: Even een perenboom.
12: Nee.
11: Nee? Nee. Wil je dat niet?
12: Nee.
11: En Aries, jij? Perenboompje? Oh.
13: Vroeger hadden we wel appelbomen, maar die had je ze gekocht en neergezet en dan zaten er appels in, want die zitten er al bij als je ze koopt. En dan wat jaar erop? Geen.
12: Ja. En
13: daarop ook geen.
11: Echt waar?
13: Ja.
11: Oh. Maar je moet ze wel liefde geven, hebben we net gehoord. Hè?
13: Ja, misschien dat het...
11: is het daar misgegaan. Nou ja.
13: Dat is natuurlijk. Okay,
12: dat zal Aries wel gedaan hebben.
11: Ik heb gewoon een balkon, dus ik kan er sowieso niks mee.
12: Ja, ik hoor het alweer.
13: Een grote pot.
11: Ja,
12: dat kan ook gewoon, hè?
11: Ja. Ja.
13: No life boat.
11: Ik sla even over. Jammer dat ik niet in Hardingsveld woon.
12: Ja.
11: Nou goed. Dankjewel, Aries. Tot straks weer. Bye. En over een paar minuutjes de stripjockey.
0: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond.
11: Dan moet je ook een hoop liefde geven. En dan krijg je ook wat hoor. Misschien wel prijzen. Zo meteen.
0: Radio met een grote R.

0: Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams hier bij Afslag Rijnmond. En net een half uurtje geleden ongeveer hadden we het erover of je mag zijn wie je bent. Ja. En jij was een beetje daar onzeker over, maar gelukkig krijgen we berichtjes van onder andere Edwin die zegt, je bent oké zoals je bent, Veza.
1: Ja.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, en Joost zegt, mijn dude, you are beautiful. En dan met hoofdletters en daarbij, en niet zo big. Dus dat valt allemaal mee.
0: Hier, dit is gewoon een mooie manier om complimentjes
1: te
0: oogsten.
1: Maar ik heb het niet gedaan om die complimenten te oogsten.
0: Nee, oké.
1: Gewoon echt wel iets wat ik denk.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet, joh.
1: Maar dankjewel.
0: Ja, nou, die steek je weer even in je zak.
1: Zo dan.
0: Wat je ook in je zak kunt steken.
2: De stripjockey.
1: Nee.
0: Dat zijn mooie prijzen.
1: Oh.
0: Nee, de stripjockey niet. Nee.
1: Uh-oh.
0: Nee, prijzen die met de stripjockey te verdienen zijn. Namelijk een gerse sokken set, kan ik wel zeggen. Twee sokken krijg je dan. En een koelkastmagneet en dan nog iets, hè?
1: Ja, een Pride armbandje.
0: Een Pride armbandje. Nou, wat een prijzen. Het is een groot mooi prijzenpakket. Maar dan moet je één ding voor ons doen. Namelijk, de stripjockey heeft weer vrij weinig overgelaten van een bekend nummer. En aan jou de vraag, welk nummer is dat en van welke artiest of band is het? Hier komt de opgave. Let op, want we laten maar één keer horen.
1: I know you're not a fool. Ik weet hem.
0: Oh.
1: Ja, maar doe hem nog maar een keer.
0: Ja, weet je het zeker? Nog één keer?
1: Nog één keer.
0: Oké, okay, hier komt hij. De opgave van de stripjockey van vandaag is...
1: I know you're not a fool.
0: Oké. Niet het meest bekende stukje uit dat nummer.
1: Nou, maar ik denk dat iedereen de stem herkent en ook welk liedje. Dus dat komt wel goed.
0: Oké, okay, laat het weten via die gratis Rijnmond-app. Of bel eventjes 010-436-4436. Dus de gratis Rijnmond-app met de naam van het nummer en de artiest of band. En je mag dus ook bellen 010-436-4436. En wie weet val jij dan zometeen over 3 minuutjes zo in de prijzen.

0: Cressip en In the Water hier op Radio Rijnmond. Bij Afslag Rijnmond.
1: De stripjockey.
0: Ja, net lieten we het horen. Eén keertje wilde ik het eigenlijk doen. Dan zegt Vezo toch, nou, laat het nog één keer horen, Olivier.
2: Niet zo flauw doen.
0: Dus ik heb met de hand over mijn hart gestreken. Twee keer laten horen. Maar nu is het toch echt wel de kans voor een luisteraar. Ja. Om hopelijk het goede antwoord te geven. En vandaag hebben we Ruben Heukers uit Krimpen aan de IJssel aan de lijn. Ruben, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zo, hoe is het ermee?
3: Ja, goed, goed, goed.
0: Ja, en waarom is het goed?
3: Nou, ik heb het idee dat ik net voor dat ik klaar ben met werk nog even een prijs binnen gehad.
0: Oh, dit zijn hoge verwachtingen.
2: Ja, hij vroeg het aan mij en ik zeg, nee, je moet het eerst even bij Olivier.
0: Ja, nee, dit kan heel pijnlijk worden natuurlijk. Hè? Dus laten wij even nog één keer naar de opgave luisteren, Ruben. Zullen we dat eerst doen?
3: Ja,
0: vooruit. Daar komt-ie. Oké, nou eens even kijken of die blijdschap van jou dan terecht is. Ze loopt een beetje voor op de realiteit, maar we gaan kijken. Wat denk je dat het is en van wie?
3: Ik denk dat het George Michael is met Careless Whisper.
0: Dat is fout. Nee hoor, dat is goed. Nee, natuurlijk is dat goed.
3: Geweldig.
0: Heel goed, Ruben.
2: Ja, ik mag het heel vaak niet zeggen, maar meestal...
0: Ja, meestal wel, hè?
2: Ja,
0: meestal is het wel goed.
2: Ja.
0: Ja. Nee, Ruben, je hebt het hartstikke goed gedaan. En betekent dat feest in Krimpen aan de IJssel vandaag?
3: Ja, de slingers die gaan uit, hè?
0: Heel goed. Nou, je wint dus de Gerse sokken. Twee stuks maar liefst. Want dat is sowieso lullig als je er één wint. Koelkastmagneet krijg je erbij en dan ook nog eens een Pride-armbandje.
3: Kijk, nou, daar zat ik erg te hopen dat die hier van binnen ging harken.
0: Ja,
2: echt wel goed.
0: Nou, de hark kan weer in de schuur. Dankjewel, Ruben, voor het meespelen. En zullen we dan ook maar genieten van George Michael?
3: Ja, helemaal goed. Zou ik nog even de groet aan mijn collega mogen doen?
0: Tuurlijk.
3: Ik sta momenteel voor de stoplichten bij de Heine Noordtunnel te wachten tot hij weer verder kan naar Middelharnis.
0: En wat voor werk doe je?
3: We zitten bij een bevrachtingskantoor in de transport.
0: Oké. Nou, sterkte voor je collega dan. En bij deze de groetjes van Ruben.
3: Helemaal goed. Bedankt.
0: Okay. Ruben, fijne dag nog.
3: Hoi.
0: Ja, die sexy saxofoon die komt natuurlijk uit Careless Whisper. Je hoort hem nu van George Michael op Radio Rijnmond.

0: Het antwoord van de stripjockey vandaag. George Michael en Careless Whisper op Radio Rijnmond. En het moment is daar. Je luistert naar Radio Rijnmond en dan weet je, we zetten hier graag nieuwe muziek op een voetstuk. En vandaag heb ik gekozen voor een nummer van Sinja Khan, Maya Ray en Judah Mayoa. En dan zeg je, ja, drie namen, die zeggen me helemaal niks. Dat snap ik. Samen heten ze, en dat is iets makkelijker te onthouden, Tiny Habits. Ze leren elkaar kennen aan het beroemde Berklee College of Music, zo'n conservatorium in Boston. En ze begonnen samen meerstemmig te zingen in de trappenhuizen daar.
1: En, oh, wat leuk.
0: Ja, die filmpjes van hun covers van allerlei popliedjes en dingen, die gingen viral daarna. Echt, heel veel mensen hebben ze gezien. Dat weet ik. Ik denk dat jij ze ook hebt gezien.
1: Vast.
0: Zonder het te weten misschien. Ja, vast. Je dacht, oh, vet zeg. Nou, dat is dus waarschijnlijk Tiny Habits. Elton John noemde ze al eens delicious, oftewel heerlijk. En ook David Crosby, van Crosby, Stills, Nash & Young, hoort tot hun fans. Hun nieuwe single die gaat over de liefde, maar klinkt eerst misschien een beetje cynisch. Want het gaat over dat het gras altijd groener is, hè, dat gevoel bij relaties. Want als je single bent, dan wil je verliefd zijn. En zodra je een relatie hebt, dan denk je, nou, had ik maar weer die vrijheid. Dat idee. Nou, Tiny Habits die gaf daar zelf een mooi voorbeeld van. Stel dat je op Valentijnsdag als enige single in een bar zit, dan denk je, liefde verwoest alles. Maar als je eindelijk verliefd bent en al je vrienden vergeet en vervolgens gedumpt wordt, dan denk je precies hetzelfde. Love ruins everything. En zo heet hun nieuwe dus ook. Van de trappenhuizen van hun conservatorium tot Radio Rijnmond nu. Ze hebben een lange weg afgelegd. Tiny Habits met hun nieuwe single Love Ruins Everything.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Goedemiddag, het is 5:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Straks in de show, de Eurovisie Songfestival Soap, deel 338. Want vandaag maakte de NPO bekend dat Nederland toch meedoet komend jaar. Maar wat betekent dat precies? En zijn we niet veel te laat nu met de voorbereidingen? Leggen we zometeen allemaal voor aan een songfestivalkenner. Na het nieuws van 5:00 met die onvervalste Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken in Sliedrecht een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nu 6 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. Maar de kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft een meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, zegt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie, maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En die verkiezing is in april. Het weer, nu nog af en toe zon, droog en 21 graden, maar vanavond plaatselijk een lichte bui. Vannacht is het dan weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het mooi weer, met flink wat zon ook. Het blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Aries. Tot straks.
14: Joep.
13: Verkeersinformatie. File Veza, waar staat het allemaal vast in onze regio?
11: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Den Haag-Zuid 14 kilometer, vertraging van 20 minuten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer, een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 8 kilometer, een vertraging van ruim een uur. En nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Terbrechtseplein 12 kilometer. Een vertraging van 20 minuten.
13: Dankjewel.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
21: Hey!
22: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hey!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Veza.
1: Radio.
2: grote R.

0: zie Freddie Mercury dan altijd zo voor me, hè? Die stofzuiger.
1: Zeggen, ja.
0: I Want to Break Free van Queen bij Radio Rijnmond. Goedemiddag, wat heerlijk. Het is woensdagmiddag en we zijn inmiddels goed op stoom met deze nieuwe afslag Rijnmond. Het is woensdag 23 september. Feza en Olivier zijn erbij en jij gelukkig ook als luisteraar. Hè? Met nog bijna 2 uur lang afslag Rijnmond voor de boeg. Onder andere muziek van Ella Langley en de baby's zometeen in dit programma. Maar ook gaan we het hebben over... Het Songfestival, ja. Ja, toch weer wel, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Vanmiddag lekte het nieuws bij De Telegraaf en het AD... dat Nederland toch meedoet aan het Songfestival. Dan niet via omroep Avro Tros, maar NPO Breed. En nou, het was nog niet uitgelekt of de NPO kwam met een officieel persbericht... dat inderdaad de NPO er naartoe gaat, maar Avro Tros dus niet. Want die hebben zich eerder teruggetrokken. Nou, hoe dat allemaal zit, dat bespreken we zo meteen met onze eigen Songfestival-kenner. En ja, daarnaast, Feza, het is nu dag 3 van deze week. We begonnen maandag roggelend, proestend enzovoort. En met we bedoel ik jij.
1: Ah, dat valt wel mee. Niet
0: verkoude Feza was het, hè?
1: Ja, precies.
0: Gisteren was het niet nog heel veel beter met je. Dus dan willen we graag de verkoudheidsupdate van de week hebben.
1: Ja, echt.
0: Hoe gaat het vandaag?
1: Heel spannend is het.
0: Ja, ja, ja. Mensen zitten nu naar hun radio geluisterd.
1: Nou ja, ik merk het, ik merk het. Nee, nee, het is nog steeds niet over. Het is vooral gewoon keelpijn. Verder heb ik echt nergens last van.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik ben dus op zo'n op een punt beland... Dat, en ik weet niet of jij dat herkent, dat je na al die medicatie en zo, gewoon al die pilletjes en dergelijke, na een paar dagen dan denkt aan, weet je wat, kom dan maar met andere middelen. En dan heb ik het over, niet over zwaardere drugs of zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee,
0: want ik heb wel een mannetje hoor, die kan zo even langskomen.
1: Oh,
0: de stripjockey, die kan ook nog wel andere dingen leveren hoor, geen probleem.
1: Oké, ja. Dan weten we dat, ja. Weten we bij wie we moeten zijn. Nee, dat zijn dan van die... Ja,
0: je wil paardenmiddelen hebben.
1: Ja, nou, of ik weet niet of ik het zo mag noemen... maar van die oude wijven middeltjes of zo.
0: Ja, wordt
1: het zo genoemd? Ik weet het niet. Maar goed, en ik weet niet of ik ook niet meer of je het zo mag noemen tegenwoordig. Maar gewoon van die dingen, weet je wel. Dan moet je dat mengen met dat en dat dan even drinken.
0: Oma's recept.
1: Laten we het daarop houden. Dat klinkt leuker.
0: Nou, misschien zijn er wel oma's die nog een tip voor jou hebben.
1: Als ze hebben. Nou, ik heb er dus al een paar van mijn moeder meegekregen. En ik heb wat potjes meegekregen. En daar probeer ik dan altijd maar een paar lepeltjes van... om mijn keel te smeren. Maar mochten jullie ook nog leuke, goede tips hebben. Niet leuke, goede tips. Want het zijn niet altijd de... leukste combinaties.
0: Nee.
1: Dat je echt denkt van... dat
0: vies spul.
1: Ziet er niet echt fris en fijn uit.
0: Oké, dus tips om Feza de herfst door te krijgen.
1: Nou, om in ieder geval deze week...
0: Ja.
1: dat ik weer beter word. Dat ik van die keelpijn afkom.
0: Okay.
1: Want inderdaad, de volgende stap is de huisarts bellen... en zeggen, geef hem maar een kuur of zo.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Nou, we zijn pas op dag 3, dus laten we nog heel even rustig aandoen. Ja. Maar jij zei al, waarschijnlijk tegen tijd dat het vrijdag is... en wij niet meer samenwerken, dan voel je weer kiplekker.
1: Ja, ik denk het. Ik denk dat zal niet zo zijn, hè? Ik hoop het niet.
0: Verschrikkelijk zeg. Nou, dat gaan we allemaal nog wel merken. Gelukkig ben je niet dood, dat scheelt dan,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, ik ben er.
0: Geldt niet voor de hoofdpersoon in dit nummer. Dit is Murder on the Dance Floor van Sophie Ellis Baxter. It's murder.

0: Een vrouw die hoogstwaarschijnlijk niet mee gaat doen aan het Songfestival komend jaar. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ja, over dat Songfestival gesproken. Ik zei net al, Songfestival Soap deel 338 zijn we inmiddels in beland. Want vandaag werd bekend dat Nederland toch gaat meedoen aan dat Eurovisie Songfestival volgend jaar in Bulgarije. De NPO gaat namelijk de deelname begeleiden en de NOS gaat het commentaar verzorgen. En Avro Tros, die dus oorspronkelijk de omroep was die dit allemaal regelde, die hebben zich dus teruggetrokken al eerder en die gaan er ook niks mee te maken hebben. Maar ja, er is nog heel weinig bekend. En ja, zeg je nou Songfestival, dan zeg je natuurlijk Rijnmond-presentator en Songfestival-kenner Cheryl Samson. Cheryl, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Maar trouwens, over Groot-Brittannië of United Kingdom, ja. Die hebben ook vragen gesteld waarom het nog steeds misgaat met ze. Ook daar wordt er heel erg op gelet van wat kunnen we nu doen om het een keer wel goed te laten gaan, ja, met Groot-Brittannië. Serieus dat ze daarmee bezig waren. Dus vorige week hadden ze daar ook mee bezig.
0: Ik zag gewoon een omschreven dat die sturen Ed Sheeran of zo, weet je wel. Zoiets.
1: Dat zou echt heel stoer zijn. Dat zou doen, ja.
0: Ja, precies. Nou, laten we even terug naar Nederland. Want Nederland gaat dus meedoen. Joegij, hoera, of niet?
1: Nou ja, ik was het eigenlijk wel eens met niet meedoen aan het Songfestival als groot liefhebber van het leuke liedjesfestijn. Omdat het inderdaad wel omstreden is. En ook vanwege de deelname van Israël. Dus ja, ik kon er wel mee leven.
0: Ja, nu zegt nu zegt de NPO dus van, nou, er gaat niet een specifieke omroep het regelen. Hè? Dat is heel Nederlands natuurlijk. Dus Avro Tros doet het niet, maar ook niet een van de andere omroepen. Nee, het wordt NPO breed opgepakt. En de NOS gaat het commentaar doen. Is dat dan niet een mooie tussenoplossing? Dat het wat minder aan één omroep gekoppeld is?
1: Nou, dat maakt niet uit. Het gaat om dat je als land wel meedoet. En inderdaad, kijk, het werd natuurlijk georganiseerd door de Avro Tros. En die konden zeggen, we willen het niet doen. Omdat deze voorwaarde niet aan is voldaan. Nu zegt de NPO, ja, EBU heeft toch wel een aantal stappen gezet. Waardoor wij vinden dat het wel weer kan. Het moet, ze hebben ook gezegd, het moet meer over de eenheid gaan. Die het Songfestival altijd heeft willen uitdragen. Daar moet het meer over gaan. Dus zo vindt de NPO dat ze wel mee kunnen doen. Ja, ik vind het een beetje zoeken naar een reden om wel mee te doen. Maar ja, voor de EBU is het wel heel belangrijk. Want we hebben het altijd over de grote vijf. Dat zijn landen die Stefans die gewoon altijd mee mogen doen, omdat ze het meeste geld geven aan de EBU. Mm-hmm. Nederland is op de zesde plek, hè?
0: Okay.
1: Dus Nederland geeft heel veel geld aan de EBU. Dus daarom is het ook aan de EBU wel fijn als het Nederland mee blijft doen. Want het levert gewoon heel veel geld op.
0: Ja, dat is belangrijk dus. Het heeft ook een financiële reden dat ze dan meedoen. Is het zo, want nu wordt het pas bekend, hè? Het is nu eind september. Normaal gesproken zijn ze toch al veel langer bezig met de voorbereidingen. Dat gaat nu allemaal vertraging oplopen. Of valt dat wel mee, denk jij?
1: Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Kijk, bijvoorbeeld in het land dat het grootst aanpakt, het Songfestival, naar mijn idee, is Zweden. Nu er 8 weken over om een artiest te kiezen. Voor hun nationale Songfestival, Melodiefestivalen, zijn nu al honderden nummers ingediend. Dus ja, daar gaat het iets anders. Maar sinds er werd gesproken over wel of niet meedoen met Nederland dit jaar, gonste de naam van Davina Michel al. Ze zegt dat ze een liedje klaar heeft. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat zij het is. En een van de landen die bijna jaarlijks als een soort traditie als eerste met een nummer komt, is Albanië. En dat is pas, tussen aanhalingstekens, in december. De winnaar van Zweden is vaak pas de week voor de deadline dat je liedje bekend moet zijn, dat is volgens mij 30 maart, is die winnaar pas bekend. Dus je hebt nog wel even de tijd om een goede artiest te vinden en een goed nummer. Het is alleen welke artiest durft dit aan, want je kunt ook een beetje worden gezien als een soort, tussen aanhalingstekens, verrader van het vak, want waarom doe jij dit wel en de rest niet? En jij krijgt al die moeilijke vragen zometeen bij die honderden persconferenties die je moet geven
0: waarom
1: daar.
0: Waarom doe jij wel mee als artiest?
1: Ja. Waarom doe jij nou wel mee, inderdaad? Ja. En dat mag ook, hè, als artiest. Ik ga geen oordeel daarover vellen.
0: Nee.
1: Maar ja, ik zou het niet willen. Want je hebt echt heel veel persconferenties die je moet doen. Dat heeft Estine toen ook gezegd. Je wordt echt geleefd. Mm-hmm. En ik weet het niet of ik het zou doen als artiest. Maar ja, vergeet, als je in de finale staat, wordt je nummer door 200 miljoen mensen gezien, hè?
0: Ja, dat is
1: echt heel veel.
0: Als
1: 1% daarvan je muziek gaat streamen, heb je een leuk jaar.
0: Dan ben je binnen. Dus misschien wat dat betreft zijn principes soms wel erg duur dan in dat geval.
1: Nou,
0: Davina Michel is een regiogenote, hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft zouden wij natuurlijk bij Rijnmond wel heel erg leuk vinden als een regiogenote gaat. Nou zit jij, Cheryl, jij bent een groot Songfestival-kenner, maar ook liefhebber. Zit jij in allemaal van die groepen van die mensen die allemaal hetzelfde ervan vinden als jij, althans, die Songfestival-fan zijn?
1: Ja, dat wel. Ook zit wel heel veel groepen, maar het is, de meningen zijn erg, erg verdeeld. Heel veel mensen zeggen van, joh, het is een liedjesfestival, hou de politiek erbuiten, laten we gewoon leuk zingen en dansen op liedjes. Andere mensen zeggen wel van, nee, dit is juist een moment om een vuist te maken tegen wat daar in Israël gebeurt door een boycott of niet mee te doen. Het enige land dat nu heeft gezegd, we doen echt niet meer mee, is Ierland.
0: Ja.
1: Dus de meningen verschillen heel erg daarin. En dat mag ook.
0: Het was net dat België ook heeft aangekondigd toch weer mee te doen.
1: België gaat toch weer meedoen, inderdaad. Daar was nog een beetje twijfel over, maar ook zij gaan gewoon meedoen.
0: Ja.
1: Spanje is nog een beetje twijfel, hoort wel tot de grote vijf. Maar ja, ze hebben nog niet hard gezegd of ze wel of niet meegedoen. Hetzelfde geldt voor Slovenië en IJsland, die vorig jaar ook niet meededen, net als Nederland.
0: Oké. Nou, het blijft de gemoederen bezighouden dus. Ga jij volgend jaar naar Bulgarije, denk je?
1: Nee, dat soort dingen doe ik dan weer niet.
0: Okay.
1: Nee, dat gaan we dan toch iets te veel. Ja. Wel, nu zie je het. Ik ben leuk in Bulgarije. Weet dat ik het leuk uit zand met je van je kom nog eens op leuke plekken.
0: Ja.
1: En leuke nieuwe mensen kennen. Dat
0: ja,
1: ook.
0: Precies. Nou ja, wie weet winnen ze het nog een keer Bulgarije over 30 jaar of zo.
1: He? Ja, hallo, ik vind het leuk als je denkt dat ik 25 ben, snoes, maar dat kan wel niet meer.
0: Dankjewel, Cheryl, voor jouw duiding over het nieuws. En fijne dag nog, hè?
1: Ja, hoi. Doei, Kees.
2: Doei.
0: Dat was Rijnmond presentator en collega natuurlijk van ons. En Songfestivalkenner Cheryl Samson over dus die deelname van Nederland toch aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Wie gaat en hoe we dat allemaal gaan doen, dat gaan we allemaal nog meemaken. Maar dat we gaan, dat is dus bij deze een zekerheid. En dit is ook een zekerheid. Ik ga Ella Langley voor je draaien. Sterker nog, ze gaat nu zingen. Choose in Texas.

0: Blessings Family weet precies wat wij leuk vinden.
1: Hoe kom je daar nu bij?
0: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
2: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
3: Ernstings Family.
2: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Goedemiddag, 5:30. Dit is Afslag Rijnmond. Op Radio Rijnmond met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Het weer krijgen we van Ed Aldus. Maar eerst, uiteraard, daar is ze weer hoor. File Veza met de files.
11: Ja, hier zijn ze dan. De langste files op dit moment.
10: Gaat ook even goed voor zitten, hè?
11: Ja, heel goed, inderdaad.
10: Officieel moment.
11: Ja, precies. A4, Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Ypenburg. 16 kilometer, een vertraging van 3 kwartier. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Prins Klausplein, 8 kilometer. Ook een kwartier vertraging. En de A27, Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. 6 kilometer, ook een vertraging van 1 kwartier.
10: Dankjewel, Veza. En dan, ja, ik vind het altijd leuk om hem te spreken, maar extra leuk als het mooi weer is. Ed, goedemiddag.
12: Ja, dat begrijp ik. Hele goede middag.
10: Ja, want het is best aardig, hè?
12: Nou ja, zeg dat. Het is goed weer. Ja, het was vandaag trouwens wel lange tijd bewolkt, hoor. Net na de middag pas kwam de zon er even buiten, raakte het weer bewolkt. Nu op dit moment weer een zonnetje. Het werd zo'n 21 graden vanmiddag. Nou, en kijk je nou naar vanavond, ja, dan komt er wel een zwakke storing over met weer meer bewolking. Nou heb ik er een buitje ingezet, maar het mag ook allemaal geen naam hebben hoor. De meeste neerslag blijft ten noorden van ons. En dan vannacht klaart het alweer breed op. En dat bij een temperatuur die landinwaarts zakt naar 1 graad of 11. Ja, en morgen overdag belooft een bijzonder fraaie dag te worden. Met flink wat zonneschijn, een paar stapelwolkjes die gaan ontstaan. Het blijft lekker droog ook. En de temperatuur die komt dan uit op 1 graad of 19. Ja, en de wind waait morgen matig uit het noordwesten. Dus ja, volgens mij een prima dag.
10: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En dan zijn wij hier allemaal in de studio ook erg benieuwd hoe het weekend eruit ziet. Althans, vrijdag is dan een beetje het verlengde van het weekend al, hè?
12: Ja, nee, zeker. En de vrijdag wordt de beste dag van het weekend.
10: Oké.
12: Dan is het gewoon ronduit zonnig de hele dag. Het wordt zo'n 1 graad of 22. Wat trouwens ook opvalt, er staat maar heel weinig wind vrijdag. En ook in het weekend. En in het weekend, ja, dan zien we toch wel een beetje een mengelmoes van zon- en wolkenvelden. Het blijft in het weekend overal droog. En de temperatuur, ja, die blijft gewoon aangenaam. In de middag zo'n 20, 21 graden. Dus daar mankeert helemaal niks aan.
10: Nee, dat kun je wel zeggen, ja. Nou, en het weerbericht ook niet, Ed. Dank je wel weer. En, een andere keer weer, hè. Hoi, hoi.
12: Ja, zeker, Olivier. Hoi.
10: Hoi. En dan, hier is hij hoor, met het allerlaatste nieuws. Aries van Meteren. Aries, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het meisje van 18 dat in mei vorig jaar is verkracht door meerdere mannen is ook ernstig mishandeld. En beelden van het misbruik in Sliedrecht zijn verspreid via Snapchat. Zo is gebleken tijdens een regiezitting tegen de 23-jarige hoofdverdachte. Dat is een man uit Syrië. Hij blijft langer vastzitten. Er zijn nog 5 verdachten in de zaak. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Alle COPD-patiënten die zich vorig jaar in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam hebben laten vaccineren tegen het RS-virus hoefden niet naar het ziekenhuis met luchtwegklachten, schrijft het Rotterdamse ziekenhuis. Wat het Icasia betreft is daarmee wel bewezen dat de vaccinatie zin heeft. Het ziekenhuis roept daarom ook dit jaar weer COPD-patiënten op om zich te laten vaccineren tegen het RS-virus voor het aankomend verkoudheidsseizoen. Vooral baby's en dus COPD-patiënten kunnen flink ziek worden van het RS-virus. En de NS mag een reclameposter van Wakker Dier niet weigeren. De stichting had een lichtroze poster aangeboden met daarop een varken, een koe en een kip. Voorzien van de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten. 4 oktober eet geen dierendag. De NS vond de poster niet kunnen. Het bedrijf zegt nooit reclame toe te laten die aanleiding kan geven tot debat. Maar de rechter vond dat geen sterk argument en de poster moet dus gewoon in de abis.
10: Ja, nou ja, ik kan me dat op zich wel voorstellen. Want het wordt natuurlijk best wel een hellend vlak. Hè, op het moment dat je gaat zeggen, ja, een poster mag geen discussie uitlokken. Ja, dat kan van alles zijn. Toch?
13: Ja, maar
10: als
13: ja,
10: je een melkreclame maakt, kan je ook zeggen, ja, dat lokt de discussie uit.
13: Dus ja, fastfoodketens, dat verteren natuurlijk in die abris. En ja. Luchtvaartmaatschappijen met allerlei vakanties ver weg.
10: Ik vind luiers ook heel aanstootgevend. Weet je,
13: bijvoorbeeld.
10: Zo kan je maar doorgaan.
13: Je ruikt ze al als je ze ziet, hè? Ja,
10: dat natuurlijk. Nee, dus daar kan ik me voorstellen dat het lastig is. En dat de rechter daarom tot dit oordeel is gekomen. Aan de andere kant, ja, misschien kan je ook zeggen, de NS gaat over wat ze zelf op hun stations willen laten zien. Maar kennelijk dus niet.
13: Kennelijk is er altijd zoiets als vrijheid van meningsuiting.
10: Ja.
13: Valt dit ook onder. En het is maar één dag. Hè, dus,
10: ja, dat is waar. Zullen we anders een foto van Aries gewoon heel groot op een abri in het station hangen?
13: En dan met een varken.
11: En dan? Ja, nee.
10: Dit
11: vind ik heel gevaarlijk. En dan?
10: Nee,
11: en dan?
10: Nou, gewoon, dat is niet aanstootgevend, toch? Dat kan
11: dan
10: gewoon.
11: Nee, maar wat voor tekst komt erbij dan?
10: Nou ja, deze man leest het nieuws vandaag weer. Luister ook.
11: Ja, maar dan heeft dat toch niks met Wakker Dier te maken?
10: Nee, gelukkig niet. Nee, ik dacht, we helpen de NS. Dat is iets wat niet aanstootgevend is.
13: Oh, en dat,
11: op die manier.
10: Ja, nee, ik wil Aries niet met een varken vergelijken. Zeg,
11: ja,
10: dat kan
11: nee,
10: toch
11: ik weet niet. Je ging die kant op, dus ik vond
10: dacht
11: het heel
10: je dat?
11: Spannend.
10: Nee, joh. Nee, kijk, Aries is de minst aanstootgevende persoon van onze regio,
11: ik
10: denk
11: ben ik. Ben het helemaal eens.
10: Ja,
11: maar
10: toch?
11: Ik bedoel,
13: ik zeg niks.
10: Nee, dat is misschien wel verstandig. Ja. Laten we het zo zeggen. Geen poster van mij op het station hangen. Dat lijkt me verstandig, toch? Dankjewel, Aries.
3: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
10: Zometeen gaan we het hebben over sport en betaald parkeren.
3: Radio met een grote R.

0: Son Myo en Feels Part 2. Meteen naar Amy Winehouse en Rehab hier bij Afslag Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ik praat je even bij over het laatste voetbalnieuws uit onze regio en verder buiten. Morgen om 20:15 s'avonds speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Het is de eerste wedstrijd van bondscoach Xavi Hernandez. En daarna volgt zondag Servië uit. Xavi heeft vandaag aangegeven tevreden te zijn over de eerste dagen en heeft ook zijn aanvoerdershiërarchie achter Virgil van Dijk bekendgemaakt. Want Virgil van Dijk, de bekende aanvoerder, gaf vandaag aan dat Xavi hem naar eigen zeggen binnen 10 seconden overtuigde om door te gaan bij Oranje. En dat is interessant, omdat er na het WK juist twijfel was over zijn toekomst als international. Dat maakt de eerste wedstrijd onder Xavi extra interessant, want de nieuwe bondscoach begint dus met de ervaren aanvoerder Virgil van Dijk als belangrijk onderdeel van zijn tactische plan. En de KNVB heeft ook bevestigd dat er voorafgaand aan Nederland-Duitsland een moment van stilte komt voor Bartina Koeman. Het is de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman, die vorige week overleed. De persconferentie en het programma van Oranje zijn vandaag bovendien aangepast vanwege haar uitvaart. Virgil van Dijk sprak vandaag ook over het overlijden tijdens die persconferentie. Goed, dan ben je weer even helemaal op de hoogte. Weinig Feyenoord nieuws, maar wel veel Oranje nieuws dus. En aangezien er ook Feyenoord spelers mee kunnen gaan doen zometeen, in ieder geval in de selectie zitten, kan het nog wel eens heel interessant gaan worden allemaal. Zometeen gaat het sowieso interessant worden met onze politiek verslaggever Herman Vriend. Want die houdt het debat over betaald parkeren in de gemeenteraad hartstikke goed in de gaten. Gisteren was hij al bij ons, praatte hij ons bij. En vandaag gaat het gewoon weer verder. Want gaat dat betaald parkeren nou uitgebreid worden en moet je meer gaan betalen straks? Of gaat de politiek er toch nog een stokje voor steken? Zometeen meer naar Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay.

0: Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay hier bij Radio Rijnmond. En nu gaan we het hebben over If You Let Me Pay. Want dat wil de gemeente in ieder geval wel, ja, als het precies gaat om het parkeerbeleid. Want daar wordt de afgelopen dagen heel veel over gesproken. Binnen en buiten de Rotterdamse gemeenteraad. De gemeente wil namelijk de parkeertarieven omhoog gooien. En de betaald parkeerzones uitbreiden tot vrijwel de gehele stad. Maar daar is veel verzet tegen. Gisteren was er nog een hoorzitting, gisteravond. Met tientallen insprekers, 37 stuks geloof ik, was van tevoren de sprekerslijst. En we spraken toen ook met politiek verslaggever Herman Vriend erover in onze studio. En vandaag is Herman bij het commissiedebat waar ook dit onderwerp wordt besproken. Herman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: Ja, het is nog in volle gang natuurlijk. Laten we heel even terug naar gisteravond, toen al die insprekers zich dus melden. Wat is daar uitgekomen? Wat was een beetje het porté van wat daar gezegd werd?
1: Ja, veel mensen begrijpen niet waarom een betaald parkeer ingevoerd moet worden in hun wijk. Want als ze naar buiten kijken, dan zien ze dat de parkeerplek zat is. Dus waarom is dit? Er waren ondernemers die zeiden van ja, als ik nou voor al mijn medewerkers die in bedrijfsauto's rijden een parkeervergunning moet gaan aanvragen. Een zakelijke parkeervergunning. Dat gaat me zoveel geld kosten. Meer dan 100.000 euro. Ja, dan overweeg ik om te vertrekken uit Rotterdam. Nou, dat soort geluiden hoorde je gisteravond heel veel. En ook mensen die zeiden, lid waren van de wijkraden. Maar ja, wij wisten van niks. We moesten het lezen in de media dat dit allemaal het plan is van dit nieuwe college. We voelden ons overvallen. Had dat niet anders en had dat niet beter gekund. Maar ja, je begrijpt, Olivier, als mensen moeten gaan betalen voor iets wat altijd gratis was, als de lasten omhoog gaan, ja, dat vindt natuurlijk niemand leuk.
0: Nee, dus dat had het college waarschijnlijk ook wel verwacht, dat daar weerstand op zou komen. Nu is het ook zo dat Leefbaar Rotterdam een referendum wil hebben en dat ze daar inmiddels ook de nodige handtekeningen voor hebben verzameld, hè?
1: Ja, dat ligt wel ingewikkeld, Olivier. Okay. Ik heb er meerdere mensen naar gevraagd. Voordat je bij een referendum bent, ben je echt heel veel stappen verder. Laat ik het proberen uit te leggen. Je hebt 1000 handtekeningen nodig om de gemeenteraad te vragen als partij of er een referendumvoorstel geschreven mag worden. Die 1000 handtekeningen heeft Leefbaar Rotterdam. Ze hebben aan het begin van de politieke vergadering van vanmiddag hebben ze er meer dan 9000 overhandigd. Om te laten zien van kijk eens hoe dit probleem nou leeft. Met die 1000 handtekeningen gaat de gemeenteraad, die volgende week donderdag bij elkaar komt, overleggen, stemmen of Leefbaar Rotterdam een verzoek mag indienen om een referendum te houden. Nou, de kans is groot dat de gemeenteraad zegt, dat doen we niet. De coalitiepartijen Pro, VVD, D66, CDA en Volt hebben natuurlijk deze plannen bedacht. Die hebben een meerderheid van 1 zetel en die stemmen natuurlijk tegen.
0: Ja, die hebben er geen zin in.
1: Dat kan zomaar zijn. Die hebben daar natuurlijk helemaal geen zin in. Nee. Maar het kan zomaar zijn als er iemand ziek is of iemand vergist zich, dat Leefbaar Rotterdam wel toestemming krijgt om met een voorstel te komen voor een referendum. Het kan dus zijn dat het volgende week al ophoudt, volgende week donderdag. Maar het kan ook zijn dat Leefbaar verder mag. En dan hebben ze 10.000 handtekeningen nodig om dat voorstel wat ze dan mogen schrijven behandeld te krijgen in de gemeenteraad. Ja, en dan is het, dat is de zoveelste hoorde. Want ook dan is natuurlijk de kans aanwezig dat de coalitiepartijen zeggen, nou Leefbaar Rotterdam, hartelijk dank voor jullie referendumvoorstel.
0: Ja, we doen het niet.
1: Maar we gaan niet aan de Rotterdammers voorleggen of ze voor of tegen betaald parkeren zijn. Nee. Want dan weten we het antwoord al.
0: Ja, precies. Dus er zijn heel veel hoordes te nemen. De kans dat er zo'n referendum dus uiteindelijk echt gaat plaatsvinden is nog helemaal niet zo heel groot, als ik jou zo hoor.
1: Nee. Die is uiteindelijk niet heel groot. Nee. En in het politieke debat wat nu plaatsvindt gaat het er ook eigenlijk amper over. Eerst maar eens even volgende week zien waar het wel over gaat. Een beetje jij bakken over en weer. D66 die altijd al voorstander is geweest van het invoeren van betaald parkeer over de hele stad, tegen Leefbaar Rotterdam zegt, ja, toen jullie in het vorige college zaten, hebben jullie betaald parkeer ingevoerd in bepaalde wijken in Rotterdam-Zuid. En

0: Nu in één keer werpen jullie je op als de kampioen anti-betaald parkeren. Dus hoe zit dat nou precies? Weet je, en zo gaat dat de hele tijd. En Leva die dan zegt van ja, wees nou gewoon eerlijk. Het gaat helemaal niet om dat je de parkeerdrukte wilt beheersen. Het gaat er gewoon om dat je geld wil ophalen. Zeg dat dan gewoon.
1: Ja,
0: ja, zeggen de coalitiepartijen. Dat hebben we ook gezegd. Dat is een beetje de toon van het debat.
1: Ja, het schiet toch niet heel erg op. Als ik het zo mag samenvatten, ze komen nog niet echt dicht tot elkaar zo te horen.
0: Nee. Kijk, de coalitie verdedigt de plannen. We gaan daar heel veel geld mee ophalen. 237 miljoen over 4 jaar. Dat willen we investeren in de verduurzaming van de economie, in de veiligheid van de stad, in betaalbare woningen. De jeugdzorg. Ja, en oppositiepartijen zeggen van ja, dit is een geldmachine, een pinautomaat. Arme Rotterdammers kunnen dit niet betalen. Denk ook aan vrijwilligers. Organisaties, kerkgenootschappen waar mensen naartoe gaan en dan in één keer moeten gaan betalen voor het parkeren. Ja. Dat zijn zo'n beetje de geluiden die je hoort. Maar de conclusie is inderdaad, Olivier, ze komen geen stap nader tot elkaar. En als alles goed gaat voor de coalitie, maar ze hebben maar 1 zetelmeerderheid, 23 om 22. Als alles goed gaat, zal toch dat betaald parkeren worden ingevoerd over de hele stad. Te beginnen vanaf 1 december in Nesselanden.
1: Ja. En dat debat is dus nog gaande bij jou daar. Dus jij gaat zo weer naar binnen om nog te luisteren. Denk je dat je gewoon je belastingaangifte ondertussen kan gaan doen? Of gaat er nog wat spannends gebeuren misschien?
0: Nou ja, er zijn veel vragen gesteld aan de wethouder. Leg het nou eens uit. En er zijn ook wel uitzonderingen mogelijk, hoor. Ik had het net over kerkgenootschappen, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen. Die kunnen onder bepaalde voorwaarden goedkoper parkeervergunningen krijgen. Dat gaat de wethouder straks uitleggen. En ook allerlei andere vragen die aan haar zijn gesteld. Maar veel raadsleden vragen toch min of meer een beetje naar de bekende weg.
1: Juist. Nou, dankjewel Herman. Jij gaat weer lekker naar binnen. Wij moeten ook door, want onze parkeermeter loopt af. Dus we moeten verder.
0: Hij maakt hem gewoon. Wat een slechte grap, Olivier.
1: Dat klopt. Ja. Echt, je moet toch wat, hè. Dankjewel Herman. Succes nog.
0: Doeg.
1: Politiek verslaggever Herman Vriend was dat over het parkeerbeleid in Rotterdam. En dit zijn Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams en Blurred Lines.

0: Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams en Blurred Lines op Radio Rijnmond. Met strakjes tussen 6 en 7 nog een uur barstens vol goede muziek. Van de Rolling Stones tot aan de Braxtons. En pak die Rijnmond app er alvast bij. Hè? Want strakjes kun je weer kiezen tussen muzikale afslag 1 of afslag 2. En we hebben weer keuzes voor je. Je vingers bij af te likken. Na het nieuws van 6 uur. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Goedenavond, het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we starten je woensdagavond goed met zometeen muziek van de Rolling Stones. En je kunt ook nog eens gaan kiezen tussen afslag 1 en afslag 2. En alvast een kleine spoiler, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen. Maar eerst, Aris van Meteren met het Rijnmond Nieuws van 6 uur. Aris, goedenavond.
19: Goedenavond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. De verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. Maar eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En in de schuur bij het huis bouwde de man alarmpistolen om, zo bleek. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreiging en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht en mishandeld door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar een parkeerplaats en nog een plek waar ze door meerdere mannen is misbruikt. Het misbruik is ook gefilmd en beelden zijn gedeeld. De 23-jarige Syriër hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen gekocht van de kerncentrale in Borselen. De aandelen waren in handen van Zeeuwse gemeente en de provincie Zeeland. Staatssecretaris De Bat neemt ze over om het mogelijk te maken de kerncentrale langer open te houden. Borselen zou in 2033 sluiten. De centrale bestaat al 60 jaar. Het kabinet vindt nu dat er juist meer kernenergie moet komen, omdat er geen CO2 bij vrijkomt. Het Rijk betaalt 160 miljoen euro voor een belang van 70% in de kerncentrale. De resterende 30% blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Inwoners van onze regio wonen nog altijd het krapst van vrijwel heel Nederland. Alleen in Amsterdam is het gemiddelde woonoppervlak per persoon lager. In de regio Groot-Rijnmond gaat het om 47,1 vierkante meter per persoon. Dat is 1 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland is de woonruimte per persoon gemiddeld 55 vierkante meter. En het ruimst wonen mensen in Limburg en de drie noordelijkste provincies. En ouderen wonen vaak ook een stuk ruimer dan jongeren. Het weer vanavond wisselend bewolkt. Hier en daar kan er een lichte bui vallen. Het is vannacht dan weer overal helder en droog. Dan koelt het af naar 11 graden. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Het blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Aris, dankjewel. Tot straks. Doei. Verkeersinformatie van de ANWB, maar vooral natuurlijk van Feza. Ja, je staat er helemaal klaar voor.
17: Ja.
0: Waar staat het nog vast?
17: Op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 9 kilometer, een kwartier vertraging. A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Oude Rijn en Woerden, 8 kilometer, een vertraging van 10 minuten. A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk, 11 kilometer, een kwartier vertraging. En dan nog de A16, Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam-Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
0: Dank u.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
20: En ook nog eens gratis parkeren.
21: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
22: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Bessenhoek.
1: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
9: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Feza.
13: Radio met een grote R.

0: De Rolling Stones doen hun naam eer aan op Like a Rolling Stone. Goedenavond.
1: Heb je mijn t-shirt gezien?
0: Nee.
1: Serieus, ik zit de hele dag te... Ja, maar... je kijkt dus gewoon niet naar...
0: Jawel, ik kijk wel naar je, maar...
1: Kijk eens.
0: Oh.
1: En je moet even niet zeggen, zodat... Ja, kijk. Woehoehoe.
0: Nou ja, zeg, het valt me nu pas op.
1: Nee, meen je niet.
0: Ja, nee, serieus. Maar jij zit altijd achter die schermen, dus ik zie alleen jouw hoofd.
1: Ja, maar net toch ook wel.
0: Ja, ik had er inderdaad wel beter op kunnen letten, maar dan zag ik je rug.
1: Vind ik wel.
0: En daar staat niks op.
1: Nee, ik weet niet. Ik vind het...
0: Nee, het is een slecht verhaal. Dat geef ik toe. Ja, ze doen tegenwoordig toch in allerlei radioprogramma's van die experimenten.
1: Ja, wat voor?
0: Nou, dat dan iemand zich 25 keer tijdens een uitzending omkleedt en dan kijkt of iemand het is opgevallen. Ja, dat is wat bij meerdere programma's gebeurd.
1: Ja, en?
0: Ja, ik heb net ook al 5 keer mijn shirt gewijzigd.
1: Ja, dat is niet waar. Opgevallen. Nee, je hebt het, want je moet langs mij.
0: Ja, dat is
1: en
0: waar, ja.
1: Ik weet dat je niet zo waar. Vaak langs mij bent gelopen.
0: Nee, klopt.
1: Dat is al niet waar.
0: Nee, je hebt een mooie Rolling Stones t-shirt aan. Laten we dat even, want de luisteraar denkt nu echt, waar hebben ze het nou over? Ja, je hebt een Rolling Stones t-shirt aan. Ja, dat is heel toepasselijk inderdaad. Je zat op dit moment te wachten.
1: Ja, nou.
0: Het is zover hoor. Goed, goeie avond. De avond is officieel begonnen. Maar dat betekent zeker nog niet het einde van dit radioprogramma. Want je hoort de stemmen van Olivier en Feza hier. We zijn bij je tot het bittere end.
1: Ja.
0: Tot 7 uur vanavond. Met nog een uurtje chockvol lekkere muziek. Met zometeen bijvoorbeeld nog de Braxtons op komst. Daar heb ik geen shirt van aan trouwens. Maar ook mag je nog gaan kiezen welk liedje we gaan draaien in afslag 1 en afslag 2. En de lekker lange laatste, die staat uiteraard ook weer op het programma. Maar eerst even een korte blik op wat we net allemaal op de mat hebben gelegd in dit programma. Want wat hebben we allemaal al geleerd? Nou, onder andere dat de PVV uitgesloten is in Papendrecht. Voor de coalitievorming althans. Dat zegt Nikita de Ruiter. Fractievoorzitter van de PVV daar in Papendrecht. En daarmee is Papendrecht de enige gemeente in onze regio zonder nieuwe coalitie nog. Maar de PVV zei bij ons in de uitzending dat ze openstaan voor een nieuw gesprek met de informateur. Maar goed, ja, wij zeiden ook tegen haar van ja, is het dan wel slim om zo de radiostilte te verbreken en je eigen ruiten misschien wel in te gooien? Want ja, misschien dat andere partijen er dan ook echt geen zin meer in hebben als jij zegt, ja, het gaat niks meer worden.
1: Nee, maar ik denk wel dat ze gelijk heeft dat ze echt wel alles geprobeerd hebben. En ja, dat ze dus wel dat ze geen kansen ziet voor PVV.
0: Nee, het klonk als een vlucht naar voren inderdaad. Zo van, nou dan ga ik het maar gewoon allemaal vertellen.
1: Ja,
0: zoiets,
1: nou, ja en ja. Ik snap ook wel dat ze aan de ene kant ook denkt van, nou, ik heb alles geprobeerd, dus nu ben ik klaar.
0: Ja,
1: want nou, zo klonk het een beetje.
0: Precies, nou voor welke partij je ook bent, het is in ieder geval natuurlijk een gênante vertoning dat Papendrecht nog steeds geen nieuwe coalitie heeft.
1: Ja,
0: dat kan echt niet.
1: Ja, hoe leg je dat uit dan?
0: Ja, niet. Dat kon zij ook niet.
1: Nee.
0: Kwam het eigenlijk
1: waar,
0: op neer.
1: Dat is waar.
0: Dan het Songfestival, over gênante vertoningen gesproken. Dat gaat ook maar door, die soap. Want gaan we nou wel, gaan we nou niet, gaan we nou wel? Nou, inmiddels is de conclusie, we gaan wel.
1: Ja.
0: Nederland gaat erheen. Alleen dan niet met Omroep Avro Tos. Maar de NPO gaat het NPO breed aanpakken. Dus geen enkele omroep gaat het specifiek doen. De NPO gaat zorgen dat er een act gestuurd wordt. En de NOS gaat het commentaar verzorgen. Nou, dat is natuurlijk de oplossing in politiek.
1: Voor het Songfestival.
0: Ja, precies.
1: Ik moet zeggen, ik weet het nog niet. Dus ik, inderdaad, dan heb je heel veel vragen over wie dan en hoe ga je dat dan regelen. En er moeten ook nog voorrondes en weet ik wat allemaal zijn van dat liedje dat we dan gaan kiezen.
0: Ja.
1: En ik vind ook, ja, je hebt wel een punt gemaakt vorig jaar. En...
0: Ik zeg gewoon, Davine Michel sturen, hè, dat is onze regiogenoten. En dan praten we nergens meer over. Dan wordt iedereen enthousiast. Dan denken ze, oké, hartstikke leuk.
1: Maar vind je niet dat je punt moet dat je punt nog steeds moet maken?
0: Dat heeft Avro Tos toch gedaan. Dat is die omroep heeft dat punt gemaakt. Niet wij allemaal. Er zijn heel veel Nederlanders die er weer anders over denken. Dus ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Hè, de NPO is van ons allemaal, zeggen ze altijd. Dus dat is altijd lastig als je een punt wil maken.
1: Goed. Ja, heel lastig.
0: Ja, als niet iedereen het over eens is. En het parkeerbeleid over dingen waar niet iedereen het over eens is gesproken. Sterker nog, heel veel mensen zijn het er niet mee eens. Het parkeerbeleid in Rotterdam, dat gaat strenger worden. De tarieven gaan omhoog. Meer wijken worden aangesloten waar je betaald moet parkeren. Dat is het plan van de coalitie. Alleen, heel veel insprekers gisteravond, die zijn het daar niet mee eens. 37 mensen stonden daar om te vertellen dat ze absoluut geen parkeertarieven omhoog willen. Of uitbreiding van de gebieden. Ja, het gaat waarschijnlijk toch gebeuren, want Leefbaar Rotterdam probeert een referendum van de grond te krijgen. Maar politiek verslaggever Herman Vriend die vertelde net, nou, de kans dat ze door al die hoepels kunnen gaan springen om uiteindelijk dat referendum bij de kiezer te krijgen in Rotterdam is zo klein. Dan moet er echt wel een wonder gebeuren eigenlijk, zeg ik dan even in mijn woorden.
1: Ja, precies. Maar ik vind bijna 10.000 handtekeningen in plaats van 1.000, vind ik ook echt wel een signaal.
0: Ja, maar uiteindelijk moet de meerderheid van de gemeenteraad ermee akkoord gaan om een referendum te krijgen. Ja, die meerderheid zit bij datzelfde college wat nu... Ja, dit plan heeft bedacht.
1: Ja. Ja.
0: Dus nou ja, we gaan het afwachten in ieder geval. Het wordt spannend. Ik kan je één ding verzekeren, de tarieven van Rijnmond gaan niet omhoog. Wij zijn nog steeds gewoon gratis.
1: Oh, okay.
0: Lekker toch? En afslag 1 en afslag 2, daar mag je straks ook gratis over appen in de Rijnmond appbox. Want we zetten niet alleen die appbox open, maar ook ons hart voor je. Ja, hoe dat precies zit, dat mag je letterlijk nemen. Daar hoor je zo meer over. Na Moses en We Just, hier op Radio Rijnmond op de woensdagavond.

0: Moses en We Just hier op Radio Rijnmond. Ondertussen komen er al appjes binnen. Ruud die zegt afslag 1, maar dat vind ik knap, want hij weet nog niet eens welke afslagen er zijn.
1: Ja, ik denk bij voorbaat al, hè?
0: Gewoon voor de zekerheid afslag 1 insturen. Nou.
1: En hij gelooft in jou, in de fantastische keuzes die jij maakt.
0: Vast wel, maar hij telt niet mee, Ruud. Even wachten nog.
1: Oh, jammer.
0: We gaan zo die afslagen laten horen. Eerst eventjes, wij zeiden net, jij bent nog steeds verkouden, dag 3.
1: Ja.
0: En jij zei, ik heb hulpmiddelen nodig. Help mij, luisteraars van dit programma. En er kwamen behoorlijk wat tips binnen.
1: Nou, dat is wel grappig. Peter die zegt, paar lepels levertraan.
0: Ach, gadver.
1: Ja, ik heb het dus nooit geprobeerd, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Het is een oud goedje, hè? Levertraan is wat we vroeger kregen. Iedereen dat volgens mij. Is goed voor je.
1: Maar het schijnt inderdaad voor heel veel meer dingen gebruikt te worden. Dus wat dat betreft, dat is wel fijn. En Ad, dat is ook wel grappig, die zegt... Die heeft dan een screenshot gestuurd met dat hij even vraagt aan Google of zo'n vraag app. Is uiensap goed tegen keelpijn?
0: Uiensap.
1: En dan staat er is geen wetenschappelijk bewijs dat uiensap werkt tegen keelpijn. Hoewel het een bekend volksmiddel is. En dan staat er, wat kun je verwachten, volksgeloof. Vroeger werd uiensap soms met honing gebruikt om verkoudheid en keelpijn te verlichten. Omdat uien ontstekingsremmende stoffen zouden bevatten.
0: Ja, volgens mij is dit inderdaad onzin.
1: Ik weet het niet. Ik ga het proberen. Ik vind het op zich... Nou. Kijk, een ui heb ik wel thuis, dus daar kan ik wel wat mee.
0: Ik ben blij dat ik daar niet meer bij ben. Als jij met uiensap aan de wind weer gaat...
1: Nou ja, als ik dat vanavond probeer, dan merk je er morgen vast
0: wat van. Nou ja, toch fijn. Bedankt voor de tips allemaal.
1: Ja, dankjewel, Ad. En dat is wel grappig. Rien die zegt... het houdt niet op, hè, Veza. Gewoon een stevige borrel.
0: Dat is misschien wel de beste tip.
1: Ja, ik denk het wel.
0: We gaan zo meteen even een stevige borrel voor je halen.
1: Doen.
0: Maar eerst afslagen, want je krijgt nu 2 plaatjes voor je kiezen... met vooral heel veel hartzeer.
2: Nemen we afslag 1?
0: The Mazinets en Heartache Avenue.
2: Of nemen we afslag 2?
0: Weile Bonnie Tyler en It's a Heartache. Ja. Dat zijn je keuzes dus. Welke heb jij in je hart gesloten? Dat is de vraag. En welke doet je vooral pijn? Houd je van Heartache Avenue van de Mazinets? Dan stem je op afslag 1. Of gaat je hart uit naar Bonnie Tyler met It's a Heartache? Dan stuur je natuurlijk afslag 2 in. Dus pak die Rijnmond-app erbij. Laat het ons weten. Afslag 1 of afslag 2. Maar als je erbij zet waarom, vinden we dat natuurlijk extra leuk. Dus afslag 1, Heartache Avenue van de Mazinets. Of afslag 2, It's a Heartache van Bonnie Tyler. Laat het gauw weten. En dan over 3 minuutjes al het antwoord naar Tempest City.

0: Tamper City en Self-Aware op Radio Rijnmond. Waar we weer aangekomen zijn bij de resultaten van ons afslag 1, afslag 2 onderzoekje. We hadden namelijk twee platen over Heartaches. Maar ja, welke heeft de meeste hartjes gekregen? Is dat afslag 1, Heartache Avenue van de Maisonettes? Of afslag 2, It's a Heartache van Bonnie Tyler?
1: Het was echt heel spannend, want heel veel stemmen binnengekregen. Angeline die zegt bijvoorbeeld afslag 2, Bonnie Tyler. Lekker nummer, goede zangeres, helaas veel te jong overleden. En dan was het toch, ik zei al, heel veel stemmen en het was heel spannend. Maar dan is het toch net afslag 1 geworden met 1 afslag meer. En dan zegt Karin, waarom? Heerlijk typisch jaren 80.
0: Nou, dat is het zeker. Ja, je hoort het al aan die klanken. Ja, je zegt het een beetje verdrietig, maar de Maisonettes is ook leuk.
1: Ja, nee, zo bedoel ik het.
0: Nipt meeste stemmen, de Maisonettes dus. En Heartache Avenue bij Rijnmond.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Goedenavond, je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6:30 geweest. Het is afslag Rijnmond waar je naar luistert. Met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Aris. Ik heb nog het weer zometeen voor je. Maar eerst is er nog verkeersinformatie op dit moment, Feza.
9: Ik heb twee files voor je. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht 12 kilometer, een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam 3 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging.
8: Oké, dankjewel. Dan het weer. Vanavond op een enkele plek nog een buitje. Vannacht brede opklaringen. Blijft het ook droog en dan wordt het zo'n 11 graden. Morgen mooi hoor. Met flink wat zon en droog. 19 graden dan. En dan vrijdag weer volop zon. In het weekend een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En het blijft ook in het weekend droog en rustig. En nu het laatste nieuws, gelezen door die enige echte Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
10: Goedenavond. Steeds meer Nederlanders komen in de financiële problemen doordat ze aanmaningen aanzien als nepbrieven of phishingmails, schrijft het AD. Mensen negeren incassobrieven uit angst voor oplichting. Met name met kunstmatige intelligentie zijn aanmaningen heel nauwkeurig na te maken. Het is goed dat mensen daar alert op zijn, maar de keerzijde is dus dat er veel legitieme incassobrieven in de prullenbak verdwijnen. Zo heeft het AD dus ontdekt. Schuldhulpverleners maken zich zorgen. Het bekende geel-blauwe Zweedse woonwarenhuis breidt volgend jaar het aantal kleine winkels in ons land uit. Het gaat dan om winkels van supermarktformaat. Denk aan 1000 tot 2500 vierkante meter. Dat is minder dan 10% van de omvang van de welbekende blauwe dozen. IKEA, want daar hebben we het natuurlijk over, kan nog niet zeggen waar de nieuwe kleine winkels precies gaan komen. Maar het zal zowel in de Randstad zijn als erbuiten. En chatdienst Discord is wereldwijd begonnen met het controleren van de leeftijd van gebruikers. Dat gebeurt op de achtergrond door een computermodel. Dat deelt gebruikers in als tiener van 13 tot 17 jaar en als volwassenen van 18 jaar en ouder. Hoe? Door te kijken naar het gedrag van een account, van wat voor een communities iemand lid is, hoe lang die het account al heeft en hoe vaak die erop zit. Discord belooft niet naar de inhoud van gesprekken te kijken. En als Discord er niet uitkomt, dan moeten gebruikers het zelf doen via een gekoppeld account bij Apple of Google, een scan van een identiteitsbewijs of H-key. Was veel om te doen om de leeftijdscontrole door Discord en ophef toen het werd aangekondigd. En nu is er dus een methode gevonden. Ja. Denken ze dat het wel koosje kan.
8: Discord wordt heel veel gebruikt door gamers. Hè? Die zitten dan bijvoorbeeld Fortnite te spelen. En ondertussen zitten ze te kletsen. Hè? Gewoon audio hoor je dan gewoon op Discord. En dat is natuurlijk wel een probleem als jij als 13-jarige opeens in verbinding wordt gebracht met een of andere oude viezerik. Die zegt dat hij misschien ook wel 13 is of zo. En allemaal rare dingen gaat roepen. Want daar gaat het natuurlijk om.
10: En daarom zijn ze nu aan het controleren.
8: Ja, precies.
10: Nou, maar ze kijken niet naar de inhoud.
8: Nee, ze kijken naar het gedrag. Nou, dan maak ik me zorgen. Dan word ik als 13 neergezet. Dat moeten we helemaal niet hebben. Ik wil gewoon een volwassen account. Nou goed, misschien moet ik me maar eens beter gaan gedragen.
9: Ik denk het wel.
8: Ja, dankjewel, Aries. Zometeen de lekker lange laatste van vandaag. En of je nou 13 bent of 93, maakt ons niet uit. Je mag altijd stemmen.
6: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
8: En dit is Anita Meijer. En Why Tell Me Why.
6: Radio met een grote R.

0: James Blunt. En die begint in de herfst te zingen over Taste Like Summer. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Het is net zomer geweest. En dan verlang je misschien wel weer terug naar die zomer.
1: Klopt, maar we hebben nu een hele mooie nazomer.
0: Dus zo is het.
1: Nog een klein beetje ervan genieten.
0: Een Indian Summer, als dat zo mooi heet.
1: Ja, precies. Ja, mooi, hè?
0: Het heeft niks met curry te maken, nee. Voor de duidelijkheid. Goed, het is alweer zover. De lekker lange laatste die lonkt. Het programma loopt bijna op zijn einde. En dat betekent dat je mag gaan kiezen tussen twee plaatjes. En dat zijn vandaag eeuwige plaatjes.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, welke verdient voor jou eeuwige roem? Is het Queen met Who Wants to Live Forever? Dan stem je op afslag 1. Of ben je al forever fan van de Spice Girls? Dan zou ik voor afslag 2 gaan, Viva Forever. Dus afslag 1, Who Wants to Live Forever van Queen. Of afslag 2, Viva Forever van de Spice Girls. Veza, zit je er klaar voor?
3: Ik zit er helemaal klaar voor. En okay. Ze komen al binnen.
2: Oh, ze komen nu al binnen. Jeetje, die mensen zijn snel, zeg. Ongelooflijk. Sneller dan hun schaduw schieten ze. Goed, we gaan het allemaal dus horen via die gratis Rijnmond-app. Jouw stem telt ook, hè? Dus doe zeker mee, want de meeste stemmen gelden. Afslag 1, Queen met Who Wants to Live Forever. Of afslag 2, Viva Forever van de Spice Girls. Stem nu. Nu Boss Gags en What Can I Say?

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Uitklokken en wegwezen.
1: Afslag Rijnmond. Olivier de Neven.

0: Womack en Womack en Teardrops en daarvoor Fleming en Verleden Tijd. Nou, dit programma is ook bijna Verleden Tijd, maar gelukkig hebben we nog een lekker lange laatste te gaan. Met de twee Forever plaatjes, namelijk afslag 1 Who Wants to Live Forever van Queen of afslag 2 Viva Forever van de Spice Girls. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, Veza, waar zijn de meeste stemmen naartoe toe gegaan?
1: Nou, ik denk niet dat het heel spannend is voor heel veel mensen hoor, maar... Ja, Spice Girls hebben 6 stemmen binnengehaald. Of nee, heel weinig stemmen binnengehaald. Mm-hmm. Want er gingen toch heel veel meer mensen voor Queen.
0: Oh.
1: En dat is wel logisch, toch?
0: Ja, op zich wel.
1: Toen ik het hoorde, dacht ik... Oké, ik vind het een mooie versie van de Spice Girls. Maar ik weet niet of dat tegen Queen opgewassen is.
0: Ja.
1: Peter zegt erover... Doe alsjeblieft afslag 2 de Spice Girls. Afslag 1 van deze plaat schiet ik in een depressie. Daar heb ik geen zin in, zegt hij erbij.
0: Arme Peter. Nou, dan zou ik toch maar je radio uitzetten zometeen.
1: Ja, want inderdaad, heel veel meer stemmen voor afslag 1. Phil zegt er wel bij... I don't want to live forever, but I don't want to live forever. En Jos zegt Queen, Freddie te vroeg overleden, maar zijn stem is forever.
0: Mooi gesproken, Jos. Dank je wel. En natuurlijk iedereen voor het stemmen. Hè? Of je nou voor afslag 1 of afslag 2 gaat, je bent ons even lief.
1: Ja,
0: komt het eigenlijk op
1: inderdaad.
0: Zometeen pakken Veza en ik ons boeltje weer in. Maar morgen vanaf 4:00 middag zijn we er natuurlijk gewoon weer. En ondertussen kun je morgenochtend weer genieten van Peter en Wendy in de ochtend. Vanaf 6:00 's morgens. Dus wat ons betreft een hele mooie avond nog. En tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Dit is Queen en Who Wants to Live Forever?

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Rijnmond tot laat zo dadelijk. Non-stop muziek. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. De verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. Maar eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur bij het huis alarmpistolen ombouwen tot echte wapens. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan zeker voor 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden het voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen als locatie zijn voor de radar die het luchtruim moet gaan bewaken. En tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zijn gevestigd. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook in de boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer wisselend bewolkt vanavond. Hier en daar kan er een lichte bui vallen. Vannacht is het dan weer overal helder en droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen krijgen we mooi weer met flink wat zon. Het blijft dan droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Meesterbakker Ulje. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
13: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
11: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het kabinet neemt het advies om voortaan zeker voor 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. De Nederlandse staat heeft 70% moet ik zeggen, van de aandelen gekocht van de kerncentrale in Borselen. De aandelen waren in handen van Zeeuwse gemeente en de provincie. Staatssecretaris De Bat neemt ze over om het mogelijk te maken de kerncentrale langer open te houden. Borselen zou in 2033 sluiten. De centrale bestaat dan 60 jaar. Het kabinet vindt dat er nu juist meer kernenergie moet komen, omdat er dan geen CO2 bij vrijkomt. Het Rijk betaalt 160 miljoen euro voor de aandelen van de provincie en de gemeente in Zeeland. De resterende 30% blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Een Russische militaire helikopter heeft korte tijd het luchtruim van NAVO-land Polen geschonden. Volgens Polen gebeurde dat vanochtend bij de grens tussen de Russische enclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. De helikopter vloog tot 300 meter over de grens, zegt Polen. En het zou 42 seconden hebben geduurd. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en er werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Premier Tusk waarschuwde vorige week opnieuw dat Rusland uit is op escalatie aan de oostflank van het Europese NAVO-gebied. Het weer vanavond wisselend bewolkt. Hier en daar kan er een lichte bui vallen. Vannacht is het overal helder, droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog, het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk, dan hebben we non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Naris van Meteren. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. De verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. Eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur bij het huis alarmpistolen ombouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakte. De rechter doet over 2 weken uitspraak. IKEA, het bekende geelblauwe Zweedse woonwarenhuis, breidt volgend jaar het aantal kleine winkels in ons land uit. Het gaat om winkels van supermarktformaat. Denk aan 1000 tot 2500 vierkante meter. Dat is minder dan 10% van de omvang van de welbekende blauwe dozen. IKEA kan nog niet zeggen waar de nieuwe kleine winkels precies gaan komen, maar het zal zowel in de Randstad als erbuiten zijn. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven omroepen volgend jaar niet nog een keer leden te werven. Normaal moeten omroepen bewijzen dat ze voldoende leden hebben om in het publieke bestel te mogen blijven. Maar die voorwaarde verdwijnt in de nieuwe mediawet en die gaat in 2029 in. De Kamer vindt vooruitlopend daarop dat een laatste peiling achterwege kan blijven. Dat scheelt ook dure ledenwerfacties en reclamespotjes. In plaats daarvan kunnen de omroepen zich beter vast voorbereiden op de toekomst, vinden de Tweede Kamerpartijen. Het is de bedoeling dat de huidige omroepen verdwijnen en opgaan in 4 omroephuizen. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld in een zedenzaak. Een rechter in New York gaf hem 15 jaar cel voor het aanranden van een voormalig productieassistente. Voor diezelfde zaak werd hij 6 jaar geleden nog veroordeeld tot 23 jaar cel. Maar die straf verviel in hoger beroep. Een nieuwe jury vond hem opnieuw schuldig en vandaag kreeg hij zijn straf te horen. Weinstein zit sinds 2020 vast in New York. Daar en in Californië lopen nog meer zedenzaken tegen hem. Het weer, het is wisselend bewolkt. Er kan een lichte bui vallen. Het is verder helder vannacht, droog en minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 11. Morgen hebben we een mooie najaarsdag met flink wat zon. Het blijft droog en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben tientallen mensen een stille tocht gelopen voor de overleden Rotterdammer Alfredo Kulu. Ze liepen door het centrum naar het Nijntjepleintje en daar legden ze bloemen neer. En in toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland. De 51-jarige Kulu kwam op 12 september om het leven nadat hij onwel werd tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaardenkamp omdat hij te hard zou hebben gereden op een fatbike en hij kon zich ook niet identificeren. Daarop vluchtte hij weg. Hij zou meer dan de toegestaande hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. Ridderkerk wil met buurgemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers. Als het aan de gemeenteraad ligt, vangt Ridderkerk er niet meer op dan 90. Maar het Rijk rekent erop dat de gemeente 228 mensen opvangt. Ridderkerk ziet dat niet zitten. De gemeente is alleen bereid om de bestaande opvanglocatie in de haven tot eind 2028 open te houden. En daar is plek voor 90 asielzoekers. Voor de resterende 138 mensen die de gemeente moet opvangen, probeert Ridderkerk te ruilen met buurgemeenten. Ridderkerk zou dan Oekraïners of arbeidsmigranten willen opvangen als andere gemeenten asielzoekers uit Ridderkerk huisvesten. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven omroepen volgend jaar niet nog een keer leden te werven. Normaal moeten omroepen bewijzen dat ze voldoende leden hebben om in het publieke bestel te mogen blijven. Maar die voorwaarde verdwijnt in de nieuwe mediawet. En die gaat in 2029 in. De Kamer vindt vooruitlopend daarop dat een laatste peiling achterwege kan blijven. Dat scheelt ook dure ledenwerfacties en reclamespotjes. In plaats daarvan kunnen de omroepen zich beter vast voorbereiden op de toekomst. Want het is de bedoeling dat de huidige omroepen verdwijnen en opgaan in 4 omroephuizen. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld in een zedenzaak. Een rechter in New York gaf hem 15 jaar cel voor het aanranden van een voormalig productieassistente. In diezelfde zaak werd hij 6 jaar geleden nog veroordeeld tot 23 jaar cel. Maar die straf verviel in hoger beroep. Een nieuwe jury vond hem opnieuw schuldig en vandaag kreeg hij zijn straf te horen. Weinstein zit sinds 2020 vast in New York. Daar en in Californië lopen nog meer zedenzaken tegen hem. Het weer vanavond, eerst nog een beetje regenkans, maar later in de nacht wordt het overal droog. 11 graden is het dan. Morgen hebben we een dag met overwegend zon en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.